0: 2 uur. VRT Nieuws met Joop Halfekes. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een grote natuurbrand. Het vuur heeft intussen een gebied van 105 hectare verwoest. De brand ontstond woensdag in de Vallée d'Aspe, in een berggebied dicht bij de grens met Spanje. Door het steile terrein heeft de brandweer het moeilijk om het vuur te blussen. Daarom wordt nu bewust extra gecontroleerde branden aangestoken op de bergkam om de vlammen geen brandstof meer te geven. Zo hopen ze het vuur trager te doen uitbreiden. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger 3 Iraanse olietankers aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Dat is een vergelding op een eerdere Iraanse aanval op een Amerikaans marineschip. Een van de tankers lag bij het eiland Karg, dat belangrijk is voor de Iraanse olie-export. Gisteravond heeft Iran dan opnieuw vergeldingsaanvallen uitgevoerd op olieinstallaties die een link met de Verenigde Staten hebben. Sport. In het voetbal heeft Standaard in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp, dankzij een penalty goal van Eckert Ayensa. Standaard blijft bovenaan in de stand en volgt nu op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Een zure nederlaag vond Antwerp-speler Thibaut Somers.
1: We hebben een nederlaag, maar ik denk ook dat zij iets meer kansen hadden dan ons. Maar ik denk dat wij ook persoonlijk ook, dat we ook wel grote kansen hadden. Het is wel zuur om met een penalty goal terug naar huis te keren.
0: Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0-zege tegen La Louvière, dat op 1 punt blijft steken. Ook KV Mechelen blijft onderaan hangen met maar 2 punten na een 0-4-nederlaag tegen Westerlo. Dit weekend werd in Brussel de Memorial van Damme gehouden. Het was de 50ste keer dat deze atletiekmeeting werd georganiseerd in ons land. Een balans van de jubileumeditie krijgt u van Bert Sterks.
2: 2 dagen vol topprestaties. De jubileumeditie van de Memorial was een van de beste van de voorbije jaren. 5 beste wereldjaarprestaties en een lange lijst van meetingrecords. De Memorial volgt daarmee de internationale trend. Al maar hoger, verder en sneller richting de Spelen van LA. Op de 2e avond liep Baleu uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend op de 1500. Er was een beste jaarprestatie in het kogelstoten. En de Amerikaan Bednarek evenaarde zijn snelste 200 meter van een week geleden. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. Femke Broeders-Bol komt wel alsmaar dichterbij winnares Wero uit Zwitserland. Over 2 dagen gespreid was het nationale record van Paulien Koekuit op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
0: Een rustige en bijna heldere nacht, temperaturen rond 8 graden. We krijgen een droge, vrij zonnige dag tot 24 graden. Maandag hetzelfde weer, dan nog wat warmer tot 29 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Antwerpen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: Het is 3 uur. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui actief in het gebied. Daarbij ook nog steeds 65 Duitse vrijwillige brandweermannen. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog steeds. Er blijft er waakzaamheid geboden om opflakkeringen te vermijden. Momenteel worden er ook 2 blussystemen getest. Het gaat om een soort van sprinklersysteem waarbij een leiding over een lengte van 1800 meter 2000 liter per minuut nog de bodem in verspreidt. Bij de brand werden zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het was een van de grootste natuurbranden in België ooit. Een primeur in de Europese ruimtevaart. Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
4: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
5: Wow, that's incredible to hear.
3: Dat waren de ingenieurs van het Duitse privébedrijf Isar Aerospace. De lancering gebeurde vanop de Noorse lanceerbasis Andøya boven de Poolcirkel. Europa wil zo minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten voor satellietlanceringen. Deze lancering volgde op maanden van vertragingen en een mislukte testvlucht in maart, waarbij een raket neerstortte en ontplofte. Een Griekse deelnemer aan Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan. Stavros Floros raakte enkele maanden geleden zwaar gewond tijdens de opnames in de Dominicaanse Republiek. Hij werd tijdens het vissen overvaren door een toeristenboot en verloor daarbij zijn linkerbeen. Floros eist nu zo'n 86 miljoen euro schadevergoeding. Volgens hem trof de productie geen veiligheidsmaatregelen, ook al was het gevaar van snelle toeristenboot bekend. Hij vindt ook dat hij na het ongeval niet goed werd opgevangen. De zaak wordt in Florida behandeld, de woonplaats van de producent van het programma. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp, dankzij een doelpunt van Eckert Ayensa. Standaar blijft bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot op de 7e plek na een 4-0 zege tegen La Louvière, dat op 1 punt blijft steken. STVV verloor eerder deze week van Union. Gelukkig konden we snel reageren, zegt speler Robert-Jan van Wezemaal.
6: We wisten dat we moesten reageren na Union. En we wilden thuis zeker onze punten thuis houden en dat is goed gelukt. We moeten zo hoog mogelijk mikken met deze ploeg. Ik denk dat we nu een goede prestatie hebben neergezet en dat we dat elke week moeten proberen tonen.
3: Een rustige en bijna heldere nacht, temperaturen rond 8 graden. We krijgen een droge en vrij zonnige dag, tot 24 graden. Maandag hetzelfde weer en dan nog wat warmer, tot 29 graden in de Kempen. Meer op vrtnieuws.be.

0: VRT Nieuws met Jo Valvekes. Rusland en de Verenigde Staten hebben opnieuw gesproken over de oorlog in Oekraïne. De Russische president Poetin ontving de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff gisteravond in Moskou. Het gesprek duurde 3 uur en verliep volgens het Kremlin eerlijk en constructief. Er zouden ook al concrete voorstellen op tafel hebben gelegen voor een akkoord. Het Witte Huis bevestigt dat er belangrijke plannen besproken zijn voor de komende weken. Kushner en Witkoff reizen vandaag door naar Kiev om er de Oekraïnse regering te ontmoeten. Dat gebeurde nog niet eerder sinds het begin van de oorlog meer dan 4 jaar geleden. De Vlaamse werkgeversorganisatie VOCA is geen voorstander van een BTW-verhoging. Dat zegt de organisatie bij de start van het nieuwe politieke jaar. De federale regering moet de volgende weken op zoek naar 10 miljard euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Een BTW-verhoging is een van de scenario's die op tafel liggen. Voor VOCA is zo'n verhoging alleen maar mogelijk als er ook gekeken wordt naar de index, zegt CEO Frank Beks.
1: We zijn geen fan van een BTW-verhoging, omdat uiteindelijk finaal de factuur van een BTW-verhoging bij de onderneming zal liggen. Wij kennen in België het principe van de automatische loonindexering. En dat betekent bij oplopende inflatie dat uiteindelijk ook automatische lonen zullen worden geïndexeerd en die worden betaald door ondernemingen. Dus als men denkt aan een verhoging van BTW, gaat men automatisch ook oog moeten hebben voor dat indexmechanisme om op die manier ook wel de competitiviteit van ondernemingen te beschermen.
0: In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een late strafschopgoal van Ayensa. Standaar blijft bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp is nu 10e. Sint-Truiden won met 4-0 van La Louvière, dat onderaan blijft hangen met 1 punt uit 5 wedstrijden. Ook KV Mechelen kon nog niet winnen. Na een 0-4 tegen Westerlo blijft Mechelen steken op 2 punten. En op de US Open tennis is Elise Mertens zo net uitgeschakeld in het enkelspel. Mertens verloor in 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. 6-3, 3-6 en 7-5. Eerder op de avond kon Alexander Bloks zich wel plaatsen voor de 8e finales. Dat is voor het eerst op een Grand Slam toernooi. Bloks klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Blijven vechten, dan lukt het wel, zegt hij.
2: I think this was one of my craziest experiences so far in my career. The atmosphere here is amazing. After the first set, I just told myself to keep calm. And I know deep inside I'm a fighter and I will fight until the last ball. And it paid off today.
0: Een rustige en bijna heldere nacht, temperaturen rond 8 graden momenteel. We krijgen een droge en vrij zonnige dag tot 24 graden. Morgen maandag hetzelfde weer en dan nog warmer tot 29 graden in de Kempen dan. Meer in de app van VRT Nieuws.

Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Wat zijn de grootste hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Top 30. Hier

0: VRT-nieuws met Jo Valvekes. Vandaag zijn er deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. De extreemrechtse partij AfD, Alternatieve für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. Gisteren werd in meer dan 20 steden in de regio nog betoogd tegen die AfD. In Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. Deze man vertelt waarom hij mee opstapte.
1: Natuurlijk persoonlijke angst, da ik zelf een migrant ben. Ik kom niet uit Duitsland, ik ben niet in Duitsland geboren. Wat die AfD macht, is halt ook iets tegen mij, tegen mensen wie mij.
0: Een primeur in de Europese ruimtevaart. Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
2: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
3: Wow, that's incredible to hear.
0: Dat waren de ingenieurs van het Duitse privébedrijf Isar Aerospace. De lancering gebeurde van op de Noorse lanceerbasis Andøya boven de Poolcirkel. Europa wil met deze lanceringen minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten voor satellietlanceringen. Deze lancering volgde op maanden van vertragingen en een mislukte testvlucht in maart, waarbij nog een raket neerstortte en ontplofte. Op de luchthaven van Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, zijn tijdelijk alle vluchten stilgelegd. Dat komt door een vulkaanuitbarsting op ongeveer 150 kilometer van de hoofdstad. Er hangt te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. Tientallen vluchten zijn intussen geannuleerd of hebben grote vertraging. Sport. Op de US Open tennis heeft Sisu Berghs zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales. Hij verloor van de Nederlander Van der Zandschulp in 5 sets. 3-6, 7-6, 4-6, 7-6 en 6-3. De wedstrijd duurde 4,5 uur. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in het enkelspel. Mertens verloor in 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. 6-3, 3-6 en 7-5. Eerder op de avond kon Alexander Bloks zich wel plaatsen voor de achtste finales. Hij klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een penalty goal van Eckert Ayensa. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de tweede keer op rij en is nu 10e. Een zure nederlaag, vond Thibaut Somers.
4: Een nipte nederlaag, maar ik denk ook dat zij iets meer kansen hadden dan ons. Maar ik denk dat wij ook persoonlijk ook, dat we ook wel grote kansen hadden. Het is wel zuur om met een penalty goal terug naar huis te keren.
0: Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0 zege tegen La Louvière, dat op 1 punt blijft steken. We krijgen een droge en vrij zonnige dag, tot 24 graden. Morgen, maandag, hetzelfde weer. En dan nog wat warmer, tot 29 graden zelfs in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio 2 Top 30.
1: Elke dag telt voor twee. Hey, hey, hey. WRT Radio 2. 27.

0: 6 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn vandaag deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. De extreemrechtse partij AfD, Alternatieve für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. Net als alle andere partijen hield ook de AfD gisteravond nog een laatste campagnebijeenkomst. En voorman Ulrich Siegmund vindt het de noodzaak om de migratie anders te oriënteren, zegt hij.
1: We möchten die migration wieder neu ordnen. We möchten eigenlijk trennen tussen een illegale einwanderung, tussen mensen die ons systeem ausnutzen, en tussen mensen die gerne met aanpakken willen, die im Rahmen unserer strengen gesetzgebung, wenn wir sie einhalten würden, hierher komen.
0: Gisteren werden in meer dan 20 steden in de regio nog betoogd tegen de AfD. In Magdeburg, dat is de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. In Moskou heeft de Russische president Poetin gisteravond de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff ontvangen voor gesprekken over een mogelijk einde aan de oorlog met Oekraïne. Het gesprek duurde 3 uur en verliep volgens het Kremlin eerlijk en constructief. Er zouden al concrete voorstellen op tafel hebben gelegen voor een akkoord. Het Witte Huis bevestigt dat er wat ze belangrijke plannen noemen besproken zijn voor de komende weken. Kushner en Witkoff reizen vandaag door naar Kiev om er de Oekraïense regering te ontmoeten. En dat gebeurde nog nooit eerder sinds het begin van de oorlog, intussen meer dan 4 jaar geleden. Iran heeft gisteravond vergeldingsaanvallen uitgevoerd op olieinstallaties die een link hebben met de Verenigde Staten. Die aanvallen zijn een reactie op eerdere aanvallen van de VS op Iraanse olietankers in de buurt van de straat van Hormuz. Een van die tankers lag bij het eiland Gark, dat belangrijk is voor de Iraanse olie-export. Op de luchthaven van Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, zijn tijdelijk alle vluchten stilgelegd. Dat komt door een vulkaanuitbarsting op ongeveer 150 kilometer van Jakarta. Er hangt te veel as in de lucht om nog veilig te kunnen vliegen. Tientallen vluchten zijn geannuleerd of hebben grote vertragingen opgelopen. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een penalty goal. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot op de 7e plek na een 4-0 zege tegen La Louvière dat op 1 punt blijft steken. STVV verloor eerder deze week van Union. Gelukkig konden we nu snel reageren, zegt speler Robert-Jan van Wezemaal.
2: We wisten dat we moesten reageren na Union. We wilden thuis zeker onze punten thuis houden en dat is goed gelukt. We moeten zo hoog mogelijk mikken met deze ploeg. Ik denk dat we nu een goede prestatie hebben neergezet en dat we dat elke week moeten proberen te tonen.
0: Ook KV Mechelen blijft onderaan met maar 2 punten na een 0-4 thuisnederlaag tegen Westerlo. Op de US Open Tennis heeft Sisu Berg zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Hij verloor van de Nederlander Van de Zandschulp in 5 sets. De wedstrijd duurde maar liefst 4,5 uur. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in het enkelspel. Mertens verloor 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. Eerder op de avond kon Alexander Blok zich wel plaatsen voor de 8e finales. Hij klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Droog en vrij zonnig weer vandaag met hoge bewolkingen, maximaal tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog. De temperaturen pieken lokaal tot 29 graden. Vanaf dinsdag frisser met regen en buien en nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

0: 3.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: wil.
1: Wat eten we vandaag?
0: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de Dagelijkse Kost-app en laat je inspireren.
1: Onmisbaar in de keuken.
0: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de Dagelijkse Kost-app.
1: Gratis en voor niks.
2: Lies wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lottie wordt Bing Crosby.
3: En wat brengen Yannick Bovie, Kleimans en Van Giel, Barbara Dex en Loredana?
2: Voor de allerlaatste keer Radio Bene, The Rat Pack Live in Concert, Best of Christmas.
3: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
2: Tickets bij Radio Bene op VRT Max.
4: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een strafanalyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
6: Goedemorgen Tijger, de eerste zondag van september. Die gaan we eens goed vastpakken en het beste eruit persen. Maar eerst het nieuws.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn vandaag deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt. Dat ligt in het oosten van Duitsland. De extreemrechtse partij AfD met voorman Ulrich Siegmund maakt er kans op een absolute meerderheid in het parlement daar. Gisteren werd in meer dan 20 steden in de regio nog betoogd tegen de AfD. In Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. En deze man vertelt waarom hij mee opstapte.
1: Natürlich persönlicher Angst, da ich selber Migrant bin. Ich komme nicht aus Deutschland, ich bin hier nicht in Deutschland geboren. Was die AfD macht, ist halt auch etwas gegen mich, gegen Menschen wie mich.
0: Ich bin selbst Migrant und was die AfD tut, ist auch gegen mich, aldus deze betoger. In Moskou heeft de Russische president Poetin gisteravond de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff ontvangen voor gesprekken over een mogelijk einde aan de oorlog met Oekraïne. Het gesprek duurde 3 uur en verliep volgens het Kremlin eerlijk en constructief. Er zouden concrete voorstellen op tafel hebben gelegen over een akkoord. Het Witte Huis bevestigt dat er wat ze belangrijke plannen noemen besproken zijn voor de komende weken. Kushner en Witkoff reizen vandaag dan door naar Kiev om daar de Oekraïnse regering te ontmoeten. En dat gebeurde nog niet eerder sinds het begin van de oorlog, meer dan 4 jaar geleden. Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
2: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
3: Wow, that's incredible to hear.
0: Zo gebeurde de lancering van op de Noorse lanceerbasis Andoya boven de Poolcirkel is dat. Tot nu toe werden Europese satellieten gelanceerd vanuit Frans-Guyana in Zuid-Amerika of af en toe ook van op Amerikaanse basissen. Europa wil met een eigen lanceerinstallatie minder afhankelijk worden van de VS. Deze lancering volgde op maanden van vertragingen en een mislukte testvlucht in maart waarbij een raket neerstortte en ontplofte. In het voetbal heeft Standaard in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerpen dankzij een penalty goal van Eckert Ayensa. Standaard blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Een zure nederlaag vond ook Antwerp-speler Thibaut Somers.
4: We hebben een nederlaag, maar ik denk ook dat zij iets meer kansen dan ons. Maar ik denk dat wij ook persoonlijk ook, dat we ook wel grote kansen hadden. Het is wel zuur om met een penalty goal terug naar huis te keren.
0: Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0 zege tegen La Louvière dat op 1 punt blijft steken. Ook KV Mechelen blijft onderaan met maar 2 punten en dat na een 0-4 thuisnederlaag tegen Westerlo. In Brussel is gisteren de 50ste editie van de Memorial van Damme atletiek afgesloten. In het Koning Boudewijnstadion werden 5 beste wereldjaarprestaties en ook meerdere meetingrecords genoteerd. Piranu Balou liep de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Claudia Kazimierska deed dat verrassend op de 1500 meter. Er was ook een beste jaarprestatie in het kogelstoten. Op de 800 meter bij de vrouwen won de Zwitserse Audrey Werro met amper 600ste voorsprong op de Nederlandse Femke Broeders-Bol. En het nationale Belgische record van Pauline Cocuyt gisteren op de 400 meter horde was een van de Belgische uitschieters. Droog en vrij zonnig vandaag met hoge bewolking en maximaal tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog. De temperaturen kunnen dan tot lokaal 29 graden pieken. Maar vanaf dinsdag wordt het frisser met regen en buien en dan nog amper 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel, Lode.
6: Maak van je file tijd. Treintijd. Dankzij je werkgever.
7: Radio 2, wat een weekend.
8: Sharon Sleger.
5: Hey, goedemorgen. Waar staat de radio al op? Je gaat het je in ieder geval niet beklagen, want we beginnen de zondag met The Cure.

We stonden afgelopen zomer op Rock Werchter. En dat was, naar horen zeggen dan, alvast heel goed. Ik was er jammer genoeg niet bij The Cure en Friday I'm In Love. Fijn om te zien dat jullie ook al wakker zijn en mee aan het luisteren zijn. Vooral in Limburg gebeurt dat blijkbaar, daar zijn ze al wakker. Renilde is aan het luisteren in Hasselt en Mark aan het ontbijt in Maaseik. Hele goeiemorgen en smakelijk. Benieuwd of de andere provincies ook al wakker zijn.

0: Ze zijn aan het aftellen ook hoor, ten huize Dice en Kalleboud.
1: Schaduw heeft een rand van.
0: Want Tom en Cato die worden heel binnenkort voor de tweede keer mama en papa. Dat is toch spannend. Goedemorgen. Hey, een hele goede morgen. Ben je al naar buiten geweest? De kans is groot van nog niet. Als je dat toch nog van plan bent, naar de bakker of zo, pak dan toch maar even een jas mee. Want het is fris. Dat heb ik vanochtend zelf ook gevoeld. Hier staat er op dit moment maar 12 graden op de thermometer. Dat is niet zo heel erg warm. Maar daar komt snel verandering in. Vandaag hebben we niet te klagen. Het wordt 23 graden en veel zon. Dus dat wordt echt genieten. En verder gaan hier ook vandaag alle duimen omhoog. Want het is een belangrijke dag voor onze Belgische basketbalvrouwen. Die zitten in Berlijn hè, voor het WK-basketbal. En ze spelen vandaag tegen Puerto Rico. Ja, op papier zouden onze Cats die wedstrijd moeten kunnen winnen. Maar ik las in een artikel op Sporza dat onze vrouwen niemand willen onderschatten. En dat snap ik wel. Lijkt me ook heel verstandig om er zo naar te kijken. Straks om 17:15, vanavond dus eigenlijk, is het allemaal te volgen via de Sporza-app. Go, go, go, Cats!
2: Radio 2, wat een weekend.
1: WRT Radio 2.
0: Eentje om goed wakker te worden nu, wat denk je daarvan? Ik heb voor Wem gekozen. Pak je koffie erbij en zet de radio gerust een tikje of twee luider, hè?

0: wat moeilijk opstaan, is even in de spiegel kijken en tegen jezelf zeggen, I'm a warrior, ik kan dit. Oscar and the Wolf en Warrior. Lucino die laat weten dat hij vandaag gaat meedoen aan de windhondenwandeling in Stade. Ja, wandelen of fietsen, het is vandaag het ideale weer daarvoor. En er zijn veel mensen die dat gaan doen, want er wordt weer gegordeld. Zelfs een Radio 2 peloton dat meedoet met kopman Sportstan. Die bel ik zo meteen.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
6: Zottekes? Wakko?
5: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
7: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
8: Amai, dat valt mee.
7: Waarom?
8: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
7: Ja, en?
8: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
7: Ah ja.
8: Kijk, wordt net weggesleept.
7: Oh nee.
9: Amai.
10: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Radio 2.
12: Radio 2.

0: share and love and understanding. Een stralende zon al als ik hier naar buiten kijk. En daar zal de organisatie van de gordel ook heel blij mee zijn, denk ik. Radio 2. Ja, want duizenden wandelaars en fietsers die doen weer mee dit jaar. Die genieten samen van die groene rand rond Brussel. En ook bij Radio 2 doen wij mee met een heel peloton zelfs. Jawel, Sportstan die heeft zijn koersbroek al aan. En die staat klaar in Huizingen. Sportstan, goedemorgen.
1: Dag Sharon, goedemorgen.
0: Ja, dat is toch... het is friskes nog buiten, hoor ik van overal. Hè? Is dat daar ook zo?
1: Ja. Ik reed naar hier, naar Huizingen. En ik zag zo de mist op de velden. En dan weet je dat het nog fris is. Het is 10 graden, maar dat is vaak zoals het een nazomerdag is, Sharon. En ja, je ziet nu al de blauwe lucht. Het gaat fantastisch weer worden. Maar nu is het even zo'n tussenfase, zeg maar. Je moet net iets warmer aan doen, maar ook niet te warm. Want je kan die kleren straks toch niet kwijt.
0: Nee.
1: Ik heb gewoon mouwstukken aan, zo van die armstukken. Om mijn armen fris te, warm te houden.
0: Ja.
1: Maar mijn benen, ça va.
0: Straks,
1: die kunnen daar wel tegen.
0: Je vertrekt rond 8 uur samen met het Radio 2 peloton. Dan is er een kleine soort opwarming nodig, denk ik. Stan, wie zit er allemaal in dat peloton om mee op te warmen?
1: Wel, ik zie Koen Buyssen hier, de zanger van Zorning. Die is ondertussen naast mij aangekomen. Die is zijn fiets aan het prepareren. Die heeft hier net een rondje gedaan rond de parking om waarschijnlijk eens alles af te stellen. En ik heb ook nog 3 dames bij van de wielerclub Allee Roulet, met onder aanvoering van Doortje Danens. Dat is ook de partner van Dries de Bont, de wielerprof.
0: Ah, ja.
1: En ik heb haar ook al zien aankomen. En ik moet zeggen, Sharon, ja, die vrouwen die staan scherp. Je ziet gewoon dat die getraind zijn. Je ziet ook, vooral, die kwamen aan en die hadden zo'n grote glimlach op hun gezicht. Dus die zijn gewoon oprecht blij dat die zo'n fietstocht kunnen gaan doen van meer dan 100 kilometer. Je ziet dat.
0: Ja, je gaat uit uw pijp mogen komen, hè? Stan, dat is het eigenlijk, hè, vandaag.
1: Ja, dat is waar, maar het valt op zich wel mee, Sharon. We hebben gekozen voor het peloton van 27 kilometer per uur. En als je zo in groep zit, dan valt dat eigenlijk wel mee. Dus meestal houden ze er ook wel rekening mee dat iedereen bij elkaar blijft. Dus ik denk dat het wel zal lukken. Maar het is niet dat ik niet getraind ben, dus ik ga ervan uit dat ik op zich dat wel makkelijk moet halen.
0: Ik wilde dat net zeggen, het is niet de eerste keer dat jij meedoet. Als er nu mensen zijn die nog nooit hebben meegedaan, waarom moeten ze meedoen? Waarom is dat zo fijn?
1: Wel, omdat je de groene rand van Brussel leert kennen. En zoals, ja, eigenlijk hadden we Gitte Lambrechts mee, dat is de mama van Thibaut Courtois.
0: Mm-hmm.
1: En die wou aan haar man dat echt leren kennen. Die zei van, ja, mijn man die droomt daarvan, hij komt daar eigenlijk nooit. Je gaat zelden of nooit gewoon naar het Brusselse en zeggen van, nu gaan we fietstocht rond Brussel doen.
0: Ja.
1: Dat schrikt de mensen op een of andere manier nog af. Maar dat zijn fantastische gemeentes en dorpen, onder andere het Sonio-oud ligt daar. Dus daar rijden we straks ook door. En dat is uniek. En als je dan in groep kan rijden, Sharon, ja, dat maakt het eens zo plezant. We hebben politiebegeleiding, we hebben materiaalwagens, we hebben mensen die voor en achter je rijden, die je helpen en het tempo zetten. Dus dat is een unieke ervaring. Dus je mag eigenlijk niet twijfelen om met zo'n peloton mee te
0: doen. Nee, zoals de echte. Hè. En jullie gaan het vandaag daar allemaal beleven. Maar veel plezier straks in ieder geval. We gaan jou straks ook nog horen bij Romy. Om eens te vertellen over wat er allemaal al geweest is. Ik ben benieuwd, wanneer verwacht jij aan te komen?
1: Ik denk rond 1:30 zoiets, zolang het maar veilig is.
0: Ah, hè,
1: want
0: ja.
1: Er gebeuren elk jaar wel kleine akkefietjes, zeg maar, van mensen die toch net iets te enthousiast bochten insturen. Dus zolang dat iedereen veilig aankomt, zal ik tevreden zijn. De zon, dat is geen probleem. De veiligheid nu nog.
0: Dat is het belangrijkste, absoluut. Veel plezier daar, Stan, en groetjes aan iedereen.
1: Dank je, Sharon.
2: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
3: Sharon's Legers.

0: Penalty-doelpunt. Standaard blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot op de 7e plaats na een 4-0 zege tegen La Louvière. Droog en vrij zonnig vandaag met wat hoge wolken, maxima tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog met temperaturen die lokaal kunnen pieken tot 29 graden. Vanaf dinsdag frisser met regen en buien en nog 19 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel, Lode.

0: ze wordt vandaag 57 jaar. Cici Peniston en Finally. Ze gaat dat hopelijk ook stevig vieren. Maar wat doe jij vandaag? Als het antwoord op die vraag ik weet het nog niet is, Sharon, geen zorgen. Dan ben ik er zometeen met een leuke tip, een leuke suggestie voor jou om iets te gaan doen.
1: Ben jij ook meer boer dan je denkt?
2: Je ontdekt het op zondag 13 september, de Dag van de Landbouw.
1: Kom kijken, proeven, beleven en je uitleven bij 50 land- en tuinbouwbedrijven in heel Vlaanderen.
2: Kan je niet wachten? Luister deze week naar Radio 2 Anne en Daan en Radio 2 Middag.
1: Je komt alles te weten over de boerenstiel, het dagprogramma en de hotspots in jouw buurt.
2: Check alle locaties op dagvandelandbouw.be.
3: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
4: Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes.

0: krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus effe bollen voor een swingende start.
3: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
4: Elke dag telt voor twee.
5: Radio 2.

0: onze Niels de Stadsbader. Samen met Reggie en de wereld draait voor jou. Radio 2. Ja, het is alweer zondag. Ik hoop dat je een hele fijne week hebt gehad. Er zijn in ieder geval plannen voor het weekend. Katerien Terrein die laat weten dat ze op dit moment op het weekend is met kinderen. 15 personen in totaal blijkbaar. Maar dat moet daar gezellig zijn, ik zal het gezellig noemen. Danny Kale die zegt dan weer dat hij zich aan het klaarmaken is voor het ontvangen van honderden oldtimers in Oudsbergen. Het zal een soort van oldtimer-meeting zijn, denk ik. En Jenny van Kanegem die gaat lekker stappen in Voorselaar vandaag. Allemaal fijne plannen. En ja, kan eigenlijk niet anders hè, met dit soort weer. Radio 2. Ik weet niet of je deze ochtend al buiten bent gekomen, maar anders heb je het vast gevoeld. Nu is het nog fris, maar daar komt verandering in. Want de zon die hangt een beetje de strever uit vandaag. Het wordt 23 graden met geen wolkje aan de lucht. Een echte zondag dus. En laat ons eerlijk zijn, dan zou binnenzitten en niks doen jammer zijn, toch?
1: Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Als je die zomer nog eens in jouw neusgaten wil steken, wel, dat kan je doen op Linkeroever vandaag. Daar waar de zeescout zit. Want daar vind je straks de fijne mensen van Signor Circo. Dat is eigenlijk straatcircus, maar echt van het allerhoogste niveau. Ze komen daar het beste van zichzelf geven. En neem je kinderen ook mee, want ze kunnen die eerste schoolweek meteen van zichzelf afschudden met leuke circusworkshops. Vanaf 1 uur ben je welkom aan de zeescout van Linkeroever voor heel wat circusacts.

0: Dit is toch goed wakker worden op zondagochtend. Een beetje positieve vibes met Belle Perez en Enamorada in de a cappella versie. Ook smakelijk als je aan het ontbijt zit trouwens op dit moment. Hopelijk had je een leuke week. Als je er zo op terugkijkt, eentje met veel mooie momenten. Denk daar al eens over na, over die mooie momenten. Want straks heb ik je hulp even nodig. Maar eerst even vooruitkijken naar 9 uur al. Want dan is Anja er weer terug met een nieuwe aflevering van Als de Muren Konden Praten. En die klinkt in september een klein beetje anders, die Als de Muren Konden Praten. Want het nieuwe schooljaar, dat is opnieuw begonnen. En daarom gaat Anja niet bij bekend de Vlamingen thuis op bezoek, maar ze gaat samen met hen terug naar hun oude middelbare school. Deze week doet ze dat met onze Shema, met Shema Saisai. En ja, dat levert toch bijzondere verhalen op. Bijvoorbeeld over de papa van Shema, die eigenlijk alleen maar, net zoals elke ouder, het beste wil voor zijn kinderen.
1: Mijn vader was bouwvakker, dat is een heel zwaar beroep. En die zei, kijk, dit moeten jullie niet doen. Jullie moeten allemaal gaan studeren. Ik ga mij nu kapot werken, zodat ik kan betalen dat jullie kunnen gaan studeren. Dat is superbelangrijk voor mij. Wat dat jullie later gaan doen, maakt me zelfs niet uit, zolang dat jullie maar studeren en iets beter doen dan wat ik doe.
0: Ja, zo is dat natuurlijk bij ouders. Je wil alleen maar dat je kinderen het beter doen en het beter hebben vooral dan jij. Hè? Kijk, die nieuwe aflevering van Als de Muren Konden Praten. Als je niet kan wachten, dan kan je die nu al beluisteren op VRT Max. En anders een klein beetje geduld. Straks komt die hier ook voorbij. Vanaf 9 uur. Bij Radio 2.

veel te warm om vandaag de trein te nemen, hè. Nee, ga maar iets anders doen, buiten of zo. Maar als je van treinen houdt, dan moet je misschien vandaag wel voor de modelstoomdagen in het rivier of in Deurne zijn. Ja, daar kunnen grote mensen en kleine mensen, dus ook de kindjes en de grote, de volwassenen kunnen meerijden met zo'n modelstoomtreintje. Is echt leuk hoor, moet je zeker eens gedaan hebben. Vandaag in het Rivierenhof in Deurne. Dat is alweer een gratis tip. Graag gedaan.

0: Weer zo'n fantastisch nummer uit de jaren 80. Culture Club en Karma Chameleon. En wat muziek betreft zit het hier straks ook zeker en vast nog goed hoor. Want die Radio 2 topsong die komt ook nog een keer voorbij. Dat is voor straks. Nu stel het eens aan naar het nieuws van 8. Hè.
1: Vanavond op VRT1.
2: Jackie, yes. Obok. Ah, Nederlands Kiego. I Francis Kiego. Tretje officiaal niet Jens.
3: Tretje.
2: Tretje.
1: Op VRT1 probeert Timon Verbeek Pools te leren in Is het gelukt? Op VRT Canvas kan je kiezen voor de spannende spionagetriller The Veil. En op VRT Max staat het nieuwe seizoen van De 12 al volledig voor je klaar. Veel kijkplezier.
4: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen, gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
5: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
4: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
6: Eurostar. Together we go further.
7: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Renault.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant. Hm?
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
10: Go Yellow!
11: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud.
12: Curiosity.
11: Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
13: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Zeg, als je zo eens terugdenkt aan de voorbije week, aan het mooiste moment van die week. Heb je iets in je hoofd? Ah, wel vasthouden, want dat heb ik zo meteen van je nodig voor iets nieuws.
14: Elke dag.
0: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge.
15: Er werken nog altijd meer dan 100 brandweermensen in de Hoge Venen. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen in het oosten van ons land zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui aan het werk in dat natuurgebied. Daarbij zijn ook 65 Duitse vrijwillige brandweermannen. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog na en de brandweermensen moeten voorkomen dat het vuur opnieuw zou opflakkeren. Ze testen ook een systeem van leidingen in de grond uit die water in de bodem verspreiden. Bij de brand 3 weken geleden werd zo'n 3000 hectare natuur verwoest. Het was een van de grootste natuurbranden ooit in ons land.
16: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
17: Wow, that's incredible to hear.
15: Ja, ongelooflijk. Je hoort een primeur voor de Europese ruimtevaart. Voor het eerst is vanuit Europa een raket in een baan om de aarde gebracht. Ingenieurs van een Duits privébedrijf waren verantwoordelijk voor die lancering en die gebeurde in Noorwegen vlak boven de Poolcirkel. De bedoeling van dit project is om Europa veel minder afhankelijk te maken van Amerikaanse satellieten voor onder andere GPS-systemen. Op het WK wielrennen voor mensen met een beperking in de Verenigde Staten zitten we dan, heeft onze landgenoot Ewout Vroman brons behaald in de tijdrit van de MC2-klasse. Hij moest alleen 2 Fransen laten voorgaan. Ewout Vroman pakte de voorbije jaren al 2 keer het goud en 2 keer brons op het WK-tijdrijden. Maandag rijdt hij nog de wegrit. In het voetbal heeft Standaar met 1-0 gewonnen van Antwerp, dankzij een late strafschopgoal. Standaar blijft zo vrij bovenaan staan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp is nu 10e. Sint-Truiden won met 4-0 van La Louvière, dat onderaan blijft hangen met 1 punt uit 5 wedstrijden. En ook KV Mechelen kon nog niet winnen na een 0-4 tegen Westerlo, blijft Mechelen steken op 2 punten. En op de US Open Tennis is onze Elise Mertens uitgeschakeld in het enkelspel. Ze verloor in 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. Ook Sisu Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Alexander Bloks die deed dat wel en dat voor de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Bloks klopt het nummer 6 van de wereld, de Italiaan liever Flavio Cobolli, in 4 sets. Blijven vechten, zegt hij, dan lukt alles wel.
3: I think this was one of my craziest experiences so far in my career. The atmosphere here is amazing. After the first set, I just told myself to keep calm. And I know deep inside I'm a fighter and I will fight until the last ball. And it paid off today.
15: Ja, blijven vechten tot het laatste. We krijgen veel zon vandaag met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog. En dan halen we op sommige plaatsen zelfs 29 graden. Dankjewel, Sophie.
10: Ga van
12: wegenwerken
10: naar
12: rustig gaan werken.
10: Met de trein.
18: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
19: Sharon Slegers.

op het gemakst wakker worden met muziek van U2. En In the Name of Love. Ja, goedemorgen. Het is zondag. Dat is het ideale moment om nog eens terug te blikken naar de voorbije week. Hè? Om de zon in je hart te laten en terug te denken aan ja, het gouden randje. Het moment dat jouw week mooi heeft gemaakt. Kan van alles zijn, hè? Voor alle duidelijkheid. Iets kleins of groot dat voor een glimlach op jouw gezicht gezorgd heeft. Zo is er vast wel iets als je daar terug over nadenkt. Ik zal misschien het goede voorbeeld geven. Voor mij was dat de vrouw die dinsdag, je weet wel, op de eerste schooldag, remember, mij 's ochtends geholpen heeft om mijn ketting terug op mijn fiets te leggen toen ik met mijn kinderen onderweg was naar school. Je zal altijd zien dat dat op dat moment net gebeurt. En dan was er een hele lieve vrouw die zei, ik help wel even, die daar meer van verstand van had dan ik. Waardoor mijn kinderen toch nog op tijd op school waren en ik niet helemaal gestrest was. Dat is mijn gouden randje van de week. Maar ik ben vooral benieuwd wat dat voor jou was. Jouw gouden randje mag je doorsturen in een bericht op VRT Max.

0: Dit was hem, hè. Het nieuwe nummer waarvan we vinden dat je moet gehoord hebben deze week. De Radio 2 Topsong. Bart Peters en we zijn ermee bezig. En morgen vroeg krijg je er een nieuwe voorgeschoteld. Welke dat wordt, dat hoor je bij Peter in Goeiemorgen Morgen. En ondertussen komen er stromen die gouden randjes van de voorbije week binnen. Dat vind ik heel fijn om te lezen. Mensen die een bericht sturen via VRT Max om te laten weten welk moment hun week beter heeft gemaakt. Mieke Verhulst die laat weten, mijn mooiste moment van de week was een verjaardagsontbijt in de mooie natuur van Kiewit in Hasselt. Blijkbaar met heel wat vrienden hebben ze daar ontbijt. Buiten, gedanst, gelachen, of het was heel gezellig. En Marleen Brakke die laat dan weer weten, voor mij was dat toen mijn zoon en mijn schoondochter met een boeket bloemen, dat die dat voor mij bij hadden. Ja, dat is altijd fijn natuurlijk. Ja, zeker als je het niet verwacht. Dan is dat eens zo leuk. Ik ga zo meteen toch ook eens checken bij onze Xavier Taverne wat zijn gouden randje van de voorbije week was.
1: Vanaf morgen op Radio BNE een hele week de beste muziek uit de jaren 70.
2: Zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
3: Hier laat ik je los, Tim.
2: Vanaf morgen, elke dag om 9 uur op Radio BNE.
1: Luister via DAB+, je digitale televisie, smartphone en VRT Max.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Elke dag telt voor 2.
2: Radio 2.

0: Ricky Martin en Un, Dos, Tres. Ik denk dat hij er wat van kan, hoor. De Ricky van Verleiden. Daarover gesproken. Radio 2. Lieve Xavier Taverne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik val maar meteen met de deur in huis. Ik ben heel benieuwd. Laat jij je gemakkelijk verleiden? En dan bedoel ik vooral als consument eigenlijk.
1: Er was een tijd dat dat zeker makkelijk gebeurde. Vier seizoenen, het vierde seizoen van Win-Win nu, zorgt ervoor dat ik me iets minder snel laat verleiden als consument, denk ik.
0: Ja, het ging er ook natuurlijk de hele week over in Win-Win, over die verborgen verleiders. Hoe je als consument in de val gelokt wordt om te kopen. En dat kan eigenlijk op heel veel manieren. Ik stond daarvan te kijken.
1: Ja, het is echt... heel veel. We hebben het opgedeeld, want we waren erover aan het brainstormen van die verborgen verleiders. Ja, dat zijn er heel erg veel. Hoe kunnen we dat nu een beetje stroomlijnen? En dan zijn we uitgegaan van de zintuigen, want je wordt op allerlei manieren verleid.
0: Ja?
1: Dat kan met geuren in winkels. Bijvoorbeeld, er zijn een aantal kledingwinkels die een heel typische geur hebben, die als de deur opengaat, je 50 meter verder in de winkelstraat eigenlijk al weet, dat is die winkel. Dat kan met horen zijn, muziek bijvoorbeeld. Je zal in een sterrenrestaurant hele rustige muziek horen, klassieke muziek heel vaak, zodat je rustig op je gemak kan zitten. Terwijl in een fastfoodketen zal dat wat meer opgepompte muziek zijn om ervoor te zorgen dat dat sneller wisselt en dat ze meer klanten aan dezelfde tafel kunnen bedienen. Daar heeft het ook mee te maken. Kijken, je ziet ook met je ogen verpakkingen. We hebben een foodstylist gehad die vertelde hoe ze eten fotografeert voor op verpakkingen van dozen van producten. Dus je wordt op allerlei manieren verleid, heel super. Om ervoor te zorgen dat de wereld op zijn mooiste is, best ruikt, het er beste uitziet. Ik heb heel veel inzichten gekregen.
0: Ja, en is er dan zo één manier van verleiden die jou het meeste is bijgebleven?
1: Wel, de foodstylist waar ik het net al over had, die zat helemaal aan het begin van de week. En ik dacht, want dat had ik eens gelezen, dat eten heel erg mooi gemaakt wordt voor de foto met allerlei niet-eetbare dingen. Zoals als je, ik zeg maar wat, een stukje gerookte kip of gelakte eend wil fotograferen. Dat ze daar een beetje schoensmeer op doen. Om dat mooi te doen blinken. Maar dat is dus blijkbaar niet. Ze houden zich echt wel aan de regels. En als wat je ziet is eetbaar en het moet echt zijn. Of zo echt mogelijk zijn. Bij een slaatje zullen ze alles proberen wat mooier te schikken. Maar ik dacht dat daar dus meer trucs bij gebruikt werden dan eigenlijk wettelijk is toegelaten.
0: Ja.
1: Maar dat is dus niet. Dus ik denk soms iets te vaak dat we bedrogen en belogen worden. Terwijl dat niet altijd zo is.
0: Nee, inderdaad. Dat moeten we ook wel onthouden natuurlijk. Hè. Enfin, merci in ieder geval om ons daar deze week wat alerter en wat bewuster van te maken. Het is zondag, Xavier. Vanaf vandaag ga ik elke zondag op zoek naar jouw gouden randje van de week. Naar wie of wat jouw week beter heeft gemaakt. Ben ik wel benieuwd. Wat is dat bij jou eigenlijk?
1: Dat vind ik nu eens mooi, dat we op zondag op zoek gaan naar iets dat onze week beter en mooier heeft gemaakt. Het was een heel drukke week, ja, is het ooit anders. Maar dinsdagavond had ik met een vriendin afgesproken, die ik eigenlijk al heel lang niet had gezien. En het was eigenlijk nog best goed weer. En we zijn naar een nieuw restaurant in de binnenstad van Brussel geweest, waar we allebei heel graag naartoe wilden. Het was heel gezellig en zijn we al een terras gaan doen. En ik moet zeggen, dat was zo'n avond waarbij ik mijn gsm de hele tijd niet heb bovengehaald. En ik kwam thuis en ik dacht, dat was nu eens echt een leuke avond. Dat was echt heel fijn. En het was niet spectaculair, maar het was wel heel fijn.
0: Maar goed.
1: Zo vrienden waar je heel veilig jezelf bij kan zijn, om het dan maar zo te zeggen. Daarvan heb je er niet veel. En als je dat combineert met lekker eten en buiten op een terras nog kunnen zitten en gewoon goed lachen. Ja, dat was wel heel mooi.
0: Amai, ja, dat klinkt echt als een waardige gouden randje van de week, vind ik in ieder geval. Wat dat van jou is, dat mag je nog altijd laten weten natuurlijk. Xavier, dank je wel.
1: Ga ik zeker doen. Jij ook.
0: En laat het maar weten wat voor jou echt jouw gouden randje van deze week was. Mag je mij nog even laten weten? Ik kan gewoon door een bericht te sturen via WRT Max. En ondertussen wakker worden met Purple Disco Machine en In the Dark.

0: Doe maar een pa. Intussen komen er al heel wat gouden randjes binnen. Laat die maar binnenkomen via een berichtje via VRT Max. En zometeen krijg je van mij nog een tip om iets leuks te gaan doen bij jou in de buurt.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
0: Voor die
2: goeiemorgen,
0: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
0: En voor de
4: goedenavond,
0: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
0: Voor wie non-stop info zoekt
3: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
6: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
7: Blijf

0: Daarom met ErgoSleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij SleepLife.
1: Het effect voel je direct.
0: Kijk op ergosleep.com. ErgoSleep. Exclusief verkrijgbaar bij SleepLife.
2: MediMarket.
3: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met MediMarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

half negen, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Er werken nog altijd meer dan 100 brandweermensen in de Hoge Venen na de grote brand van 3 weken geleden in dat natuurgebied. Daarbij zijn ook 65 Duitse vrijwillige brandweermannen. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog na en de brandweermensen moeten voorkomen dat het vuur opnieuw zou opflakkeren. En ze testen ook een systeem van leidingen in de grond uit die water in de bodem verspreiden. Op het WK wielrennen voor mensen met een beperking in de Verenigde Staten heeft onze landgenoot Ewout Vromant brons behaald in de tijdrit van de MC2-klasse. Hij moest alleen 2 Fransen laten voorgaan. Morgen rijdt hij nog de wegrit. En in het voetbal heeft Standaar met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een late strafschopgoal. Standaar blijft zo vrij bovenaan staan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. We krijgen veel zon vandaag met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: wakker worden met Janet Jackson. En in het beste geval nog een koffiekoeksje of twee. Meer mag dat niet zijn op de vroege zondagochtend.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc?
2: Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
2: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
7: Radio 2.
8: Radio 2.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Het is misschien ook wel hun gouden randje van deze week geweest. Parkje, biertje, vrienden. Want meer moet dat niet zijn, hè? Over dat gouden randje gesproken, vanaf nu gaan we elke zondag op zoek naar het moment van jouw week. Hoe klein of hoe groot dat ook mag zijn, iets dat jouw week beter heeft gemaakt. Wat jou, als je er nu terug over nadenkt, nog steeds doet glimlachen. Dat is iets wat ik graag van jou wil weten en dat mag je mij doorsturen door een bericht te sturen via VRT Max. Ik ga even naar Christian Wex, want die heeft dat ook gedaan. Christian, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Een hele goede week daar, denk ik, hè? Want wat is er gebeurd, Christian?
1: Wel, wij gaan voor de derde keer grootouders worden. Overgrootouders.
0: Maar wauw, proficiat.
1: Dank u.
0: Dat is dan toch met kriebels in de buik, denk ik, als je dat nieuws te horen krijgt. Hè?
1: Zeker weten.
0: Ja, nieuw leven.
1: En dat is voor de rest van ons leven, hè.
0: Ja, en nieuw leven, dat is altijd plezant natuurlijk, hè, Christian? Ja, laat ons eerlijk zijn.
1: Super.
0: Hoe hebben ze het bekendgemaakt? Was dat op een bijzondere manier? Of,
1: ja. Wel, we waren allemaal samen aan het eten.
0: Ja?
1: En de oudste zoontje van mijn kleindochter is 14 maanden en had een slappeke aan. En ze zegt, ik ga dat uitdoen.
0: Ja?
1: En op zijn t-shirtje stond, ik word grote broer.
0: Oh, oh, zo schoon. Ja, Christian, dat is een leuke manier. Had je het meteen gezien? Of,
1: Ja, ik wel, ja.
0: Ja, maar misschien de partner niet? Of,
1: Nee, die had het niet direct
0: nee,
1: door.
0: Zo gaat dat met mannen. Die hebben dat meestal niet meteen gezien. Ah, fantastisch. Maar
1: hij is ook blij, hè?
0: Ja, dat zal wel. Een mooi gouden randje. En dat soort nieuws krijg je niet elke week. Gelukkig maar ook, hè. Christian,
1: dat
0: ons eerlijk
1: zijn. Gaat dan op 20 maanden gaan wij voor de derde keer overgrootouders worden.
0: Hey, dikke proficiat. Christian, en ik snap helemaal dat dat jouw gouden randje van deze week is. Geniet er keihard van. En voilà, dat doen we nu vanaf vandaag. Elke zondag op zoek gaan naar dat gouden randje. Heel benieuwd wat er nog allemaal gaat binnenkomen.
2: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
3: Sharon Slegers.

0: Onze zomerhit van dit jaar. De zomer van Oja Lele van K3. Ja zeg, het is een beetje een bijzondere dag vandaag. Of toch een belangrijke dag. Zeker voor onze Belgian Cats. Onze Belgische basketbalvrouwen die zitten in Berlijn voor het wereldkampioenschap basketbal. En ze spelen vandaag tegen Puerto Rico. Ja, benieuwd wat die wedstrijd allemaal gaat geven. Daarvoor gaan we naar Karel Bertelen. Karel, goedemorgen.
1: Dag Sharon, goedemorgen.
0: Hoe valt Berlijn tot nu toe mee, Karel? Vertel het mij eens.
1: Het valt mee. Het is een stad waar ik nog niet vaak geweest ben. Eens met de Lions, met de basketmannen is. Maar dat was voor één wedstrijd. Dus dat was gewoon zaterdag opkomen en maandag terug naar huis. Dus dan had ik niet veel zicht op de stad. Vandaag, en de week dat we hier nu al zijn, ben ik wel eens met de fiets door de stad gereden. Mm-hmm. We zijn al een paar keer rondgereden met metro, bus, tram om naar de trainingen te gaan. Want de eerste wedstrijd was een kilometer of 5 van het hotel waar we liggen.
0: Oké.
1: En nu is het veranderd. De volgende matchen zijn in de zaal op een kilometer van hier. Dus we kunnen te voet van het hotel naar de zaal. Dat is ecologisch heel goed natuurlijk.
0: Ja.
1: En we lopen langs een heel stuk van de muur die hier nog staat in Berlijn.
0: Ja.
1: Dus dat is wel iets wat toch wel zeer, zeer indrukwekkend is, moet ik zeggen.
0: Dat zal wel.
1: Maar voor het overige heb ik nog niet heel veel zicht gehad op de stad. Het is ik heb de eerste indruk niet zo'n heel proper stad. Dat is mijn indruk. Ja, er zijn veel wegenwerken ook en zo. Het was ook niet simpel om met die fiets die 5 kilometer af te haspelen. Veel draaien en keren ook en opstroppingen. Druk, stramsporen ook. Dus op dat vlak heb ik nog niet echt veel zicht op Berlijn. Maar wat je zei, het belangrijkste is natuurlijk voor ons het basketbal. En dus het toernooi is goed begonnen en vandaag match 2, ja dat klopt.
0: Ja, tegen Turkije hebben ze vrijdag gewonnen. Vandaag Puerto Rico. Ja. Op papier zouden onze Cats die moeten kunnen verslaan, toch?
1: Ik denk dat ook. We hebben al een paar keer tegen Puerto Rico gespeeld. Het is wel zo dat Puerto Rico 3 plaatsen hoger staat dan Turkije op de wereldranglijst. Dus je zou kunnen denken van, hoe is dat mogelijk? Wel, Puerto Rico, wint meestal wel de America Cup of wordt daar tweede of derde in de zone van Midden-Amerika, hè, waar ze liggen. Dus die aparte competitie zoals wij in Europa hebben, daar pakken ze vaak medailles, scoren dan veel punten op de wereldranglijst en op die manier staan ze 13e. De Cats zijn 5e.
0: Ja.
1: Maar ja, Puerto Rico is een ploeg met maar 1 speelster van 2 meter. Al die anderen zijn kleiner dan onze grootste speelsters. Er is nog een speelster van 40 jaar bij Puerto Rico. Het zijn kleine, vinnige speelsters bij Puerto Rico. De bal gaat goed rond. Maar we hebben al een paar keer tegen hen gespeeld en gewonnen met groot verschil. Dus ik denk dat we dit spel aan moeten kunnen. En zeker na de metamorfose die we meegemaakt hebben tegen Turkije.
0: Ja.
1: Denk ik dat de Cats wel gewaarschuwd zijn en klaar zijn
0: maar
1: voor deze match.
0: Toch lees ik op Sporza dan Emma Meeseman. Die zegt, ja, we mogen hen niet onderschatten. Iedereen verdient het om hier te zijn.
1: Dat is absoluut juist. Hier zijn de 16 beste ploegen van de wereld. De beste 16 die zich hebben gekwalificeerd voor dit WK. Dus die verdienen dat allemaal. Dat zo begin je aan het toernooi. Daarom was het ook zo belangrijk om die eerste match te winnen. Want dan zit je in een bepaalde flow. En dan denk ik ook, en dat is typisch Emma Meeseman uiteraard, die onderschat niemand.
0: Nee.
1: Die begint aan een match alsof er op leven en dood moet worden gestreden en je kansen grijpen. Ze hebben dat gedaan tegen Turkije en vandaag moeten ze dat ook doen. Al heb ik wel 1 kanttekening en dat is het nieuws van de dag.
0: Ja?
1: Deze nacht om 2 uur is het hotel geëvacueerd.
0: Oei.
1: Waar alle ploegen gelogeerd zijn. Op Amerika na zitten daar dus 15 ploegen die aan dit WK deelnemen en er is een alarm afgegaan vannacht. En iets over 2 stond iedereen buiten op straat.
0: Oh nee.
1: De brandweer is moeten komen en er zijn dus controles gebeurd. Hoe en wat, dat weten we nu nog niet. Hoe lang de speelsters wakker zijn gebleven, weten we ook niet. Gelukkig zou je kunnen zeggen voor de Cats, de match is straks pas om 17:15. Dus ze hebben vandaag nog een beetje tijd om slaap in te halen. Maar het programma voor de andere 2 ploegen in onze groep, dat zijn Turkije en Australië.
0: Mm-hmm.
1: Die spelen straks al om 11:30.
0: Ja, dus voor
1: die
0: hen
1: gaan dan toch wel in hun voorbereiding een beetje een gestoord geweest zijn, dat moet ik zeggen. Ja.
0: Berlijn slaapt nooit, zeggen ze dan. Hè. Dat was dan ook letterlijk het geval.
1: Ja,
0: Oké, goed. We gaan alle duimen omhoog steken hier, want vanavond is het zover 17:45. Onze Cats tegen Puerto Rico. Je kan het allemaal volgen bij de collega's van Sportza. Karel, dankjewel.
1: Graag gedaan, Sharon.
2: Radio 2, wat een weekend.
3: Sharon's Legers.

0: Lady Gaga en Just Dance. Dans deze zondagochtend maar in. Hij gaat zo meteen verder met de nieuwe aflevering van Als de muren konden praten, waarin onze Shema Saisai terugtrekt naar haar oude school.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is echt bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max.
8: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score een ticket via sportza.be.
9: Lies wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
10: En wat brengen Yannick Bovy, Kleimans en Van Giel, Barbara Dex en Loredana?
9: Voor de allerlaatste keer Radio Bene, The Rat Pack Live in Concert, Best of Christmas.
10: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
9: Tickets bij Radio Bene op VRT Max.
11: Maak elk...
12: Wat eten we? Ik heb honger.
11: Momenten, Max.
13: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school, moe, een beetje ambetant.
12: Oh.
13: En grote honger natuurlijk. En jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
11: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
13: de max.

0: Het is 9 uur. VRT-nieuws krijg je van Sophie Verbrugge.
1: Er werken nog altijd meer dan 100 brandweermensen in de Hoge Venen. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen in het oosten van ons land zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui aan het werk in dat natuurgebied. Daar zijn ook 65 Duitse vrijwillige brandweermensen bij. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog na. De brandweermensen moeten voorkomen dat het vuur opnieuw zou opflakkeren. Ze testen ook leidingen in de grond uit die water in de bodem moeten verspreiden. De Amerikaanse diplomaten Steve Witkoff en Jared Kushner worden vandaag in de Oekraïnse hoofdstad Kiev verwacht na gesprekken met de Russische president Poetin gisteren. De twee Amerikanen hebben aan de Russen een Amerikaans plan voorgesteld om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Maar wat dat plan nu juist inhoudt, dat is wel niet duidelijk. Volgens Rusland was het wel een zinvol en open gesprek. Rusland heeft ook beloofd om tijdens het bezoek van de Amerikanen aan Kiev de Oekraïnse hoofdstad niet aan te vallen. Voorlopig doet het dat ook niet. Op het WK wielrennen voor mensen met een beperking in de Verenigde Staten heeft onze landgenoot Ewout Vromant brons behaald in de tijdrit van de MC2-klasse. Hij moest alleen 2 Fransen laten voorgaan. Morgen rijdt hij ook nog de wegrit. In het voetbal heeft Standaard met 1-0 gewonnen van Antwerp, dankzij een penalty goal van Eckert Ayensa. Standaard blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Een zure nederlaag vond Antwerp-speler Thibaut Somers.
2: Je hebt een nederlaag, maar ik denk ook dat zij iets meer kansen dan ons. Maar ik denk dat wij ook persoonlijk ook, dat we ook wel grote kansen hadden. Het is wel zuur om mijn penalty goal terug naar huis te keren.
1: Sint-Truiden staat stevig in het midden in de stand na een 4-0-zege tegen La Louvière, dat op 1 punt blijft steken. En ook KV Mechelen blijft onderaan met nog maar 2 punten na een 0-4 thuisnederlaag tegen Westerlo. En op de US Open tennis is onze Elise Mertens uitgeschakeld in het enkelspel. Ze verloor in 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. En ook Sijo Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Alexander Bloks die deed dat wel en dat voor de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Bloks klopt het nummer 6 van de wereld. Blijven vechten tot het einde en dan lukt alles, zei hij daar achteraf over.
3: I think this was one of my craziest experiences so far in my career. The atmosphere here is amazing. After the first set, I just told myself to keep calm, and I know deep inside I'm a fighter and I will fight until the last ball, and it paid off today.
1: We krijgen veel zon vandaag met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen zon en wolken, meestal droog, dan halen we op sommige plaatsen zelfs 29 graden.
4: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
5: Ik was altijd heel zenuwachtig, maar iedereen dacht van dat ik dat niet was. Ik heb dat nu nog als ik iets moet doen dat ik niet goed ken. En dan kan ik dat heel goed verbergen. Waardoor het overkomt alsof ik daar sta zonder problemen, terwijl ik echt aan het doodgaan ben.
4: Als de muren konden praten.
6: Anja Daams.
7: Deze maand wandel ik met bekende mensen door hun vroegere school. Shema Saisai, nieuw bij Win-Win, studeerde aan het Sint-Josef Instituut in Kontich.
5: Het voelt hetzelfde, het ziet er wel hetzelfde uit. Maar het is super raar. Oeh, daar hangt een camera. Die ken ik niet. Kijk, het is helemaal anders. Het is echt 2026.

0: Eind jaren 90 heeft hij toch prachtige muziek gemaakt, hè? Terrence Trent D'Arby en Dance Little Sister. Na 18 jaar wandelde ik onlangs met Shema Sai Sai, nieuw bij Win-Win, door de gangen van haar vroegere school. Shema heeft namelijk de richting Economie Talen gestudeerd aan het Sint-Josef Instituut in Kontich. Ze was een schitterende student, al was de school niet haar favoriete plek.
1: Ik heb nooit graag op school gezeten, tenzij misschien in de kleuterschool. Kan ik me niet meer zo goed herinneren, uiteraard. Maar ik ging echt niet graag naar school.
0: En waarom niet?
1: Ik vond dat gewoon niet leuk. Niet om te leren, want de dingen die ik interessant vond, dat was wel fijn om meer erover bij te leren. Maar zo, ja, het hele dag zitten en dan thuiskomen en dan ook nog eens huiswerk maken. Of studeren in het weekend. Ik vond dat verschrikkelijk. Hoe ouder ik werd, hoe meer dat moest doen natuurlijk. En ik moest ook echt heel hard mijn best doen om mijn punten te halen. Ik was heel blij toen ik kon gaan werken. Want ook het studentenleven vond ik echt niet zo fijn. Ik zat nu ook wel niet op kot. Blijkbaar is dat het geheim van een leuk studentenleven. Maar ik had zoiets van, ik kan gaan werken 8 uur per dag. En ik kom thuis en ik moet niks meer doen. Wat een zaligheid. En ik word daar ook nog voor betaald. Ik vond dat geweldig.
0: Want welke richting heb jij hier gevolgd?
1: Hier economie, moderne talen.
0: En heb je die richting bewust gekozen?
1: Ja, talen wou ik wel heel graag doen. Maar voor de rest, ja, ik zat in ISO en zoveel richtingen waren er ook niet. Het was dat, wetenschappen, waar ik al helemaal niet zo goed in was. Of humane wetenschappen, dat vond ik dan weer wel interessant. Maar dat werd mij dan afgeraden, omdat ik de beste van de klas was. In het eerste en tweede middelbaar. En dan werd er gezegd van, kies toch maar voor economie. Want dat werd eigenlijk een beetje op neergekeken in die tijd. Ik hoop dat dat nu anders is. Dus humane wetenschappen, dat gaat dan over psychologie en sociologie. Ik vind dat super interessant. Ik heb er ook over getwijfeld om dat te studeren. Maar dus in het middelbaar werd daar zo toch wel een beetje op neergekeken. En dan werd mij dan gezegd, ga maar economie doen. En dan niet economie-wiskunde. Daar was ik zeker niet goed in. Maar wel de talen.
0: Ja. Zeg, en dan zeg je, ik was de beste van de klas. Maar bijna was jij niet in het ASO gestart.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje een trauma. mijn mama was mij gaan inschrijven. En ik moet dan altijd het rapport meenemen om de resultaten en het getuigschrift van de basisschool te laten zien. En de persoon die mij hier inschreef, die zei van, er is eigenlijk echt geen plaats meer in ASO. Maar ze kan wel naar TSO, hè. Ze kan handel gaan doen. En mijn mama dacht, ja, die zal dat wel beter weten zeker. En ze vroeg wel van, ja, maar heeft ze daar niet de hoge punten voor? Of wat als ze dan toch het heel goed doet? Ja, ze kan altijd nog terug in tweede middelbaar naar ASO. Maar iedereen weet dat dat niet zo simpel is. Hè. Die was echt al bezig met echt alle papieren in te vullen. Ik was bijna ingeschreven totdat er iemand anders kwam. En die hoorde die dat zeggen. Van, ja, maar er is echt geen plaats. Ik kan het me niet meer zo heel goed herinneren, maar dus die kwam zich moeien eigenlijk. En die keek zo naar, mag ik hier op het resultaten eens zien? En die pakte mijn rapport vast. En ze zei dan van, meneer, die punten zijn wel te hoog om gewoon naar TSO. En nogmaals, daar is niks mis mee met de andere richtingen, maar die zijn echt wel te hoog. Die moet wel in ASO, hoor. En ik denk dat er wel nog plaats is in die of die klas. Kijk nog maar eens. En plots was er dan wel een plaats.
0: En wat was de reden, denk je?
1: Ik kan dat natuurlijk nooit 100% zeker weten, maar ik kan mij maar één reden inbeelden en dat is dat ik van een andere afkomst ben. En kinderen van een andere afkomst worden al snel gezien als ga maar naar TSO of BSO, jullie kunnen toch niks, jullie zijn goed om te werken met jullie handen, maar jullie zijn niet slim genoeg om te werken met jullie hoofd. En heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik een heel, heel grote knauw in mijn zelfvertrouwen heb gekregen. Omdat ik echt dacht van, maar ik heb niks gedaan en ik word hier toch nog aanzien als minderwaardig. En ik ben daardoor echt kapot gaan studeren.
2: Elke dag telt voor twee. Als de muren konden praten. Radio 2.
0: Ik mag natuurlijk ook niet vergeten te vertellen dat je mijn hele babbel met Shema Sai Sai kan beluisteren in de podcast Als de muren konden praten. En die podcast die vind je op VRT Max.

0: uit die film die niemand gezien had, maar wat toch iedereen kon over meespreken. Hè? 50 Shades of Grey, Love Me Like You Do van Ellie Goulding. Ik neem je vanmorgen mee naar de middelbare schoolperiode van Shema Saisai. Shema had 6 jaar lang schitterende punten, al vonden sommige leraren dat toch maar raar voor iemand met buitenlandse roots.
1: Ik moest dat echt uitleggen waarom, dat dat niet klopt, dat de enige persoon van de klas die van een andere afkomst was, de beste dan was in zijn vak.
2: Als de muren konden praten.
0: Dat hele verhaal, dat is voor zo meteen.
3: Elke dag telt voor 2. Radio 2.

0: om toch nog een beetje in vakantiestemming te blijven. Copacabana van Barry Manilow. Alhoewel, de eerste week van het nieuwe schooljaar zit erop. En ook in Als de Muren Konden Praten ga ik naar school. Want deze maand neem ik bekende mensen mee naar hun school van vroeger. En Shema Saisai, nieuw bij Win-Win, die neemt ons al meteen mee naar het Sint-Josef Instituut in Kontich. Shema is moslima met Marokkaanse roots, zat dus op een katholieke middelbare school. En als meisje met buitenlandse roots was dat niet altijd even gemakkelijk.
1: Radio 2.
2: Als de muren konden praten.
3: Ik heb ook momenten gehad dat er bijvoorbeeld een vak, ik zeg maar iets, geschiedenis, in het vierde middelbaar weet ik nog goed, dat was een vak, iedereen buizde daarop. Of net met de hakken over de sloot erdoor. En ik had altijd 18, 19 of 20. En op een gegeven moment zegt de leerkracht, ja, jullie hebben het allemaal weer heel slecht gedaan. Ik snap niet waarom ik zelfs nog moeite doe in jullie, moeite steek in jullie. Er is wel één iemand die het weer goed heeft gedaan. Ja, raad maar, hè. Ja, iedereen in koor, schema. Want ja, dan werd ik gezien als een strever, hè. En dan kwam die echt van, ja, ik snap eigenlijk niet hoe dat komt. Dat jij dan wel, allee, zeker jij, zo goed bent daarin. En ik keek van, wat bedoel je met zeker jij? Maar dus altijd moest ik dus dat soort opmerkingen aan horen. En dan zei ik, ja, ik studeer daar gewoon voor. Ja, dat is geschiedenis, dat is gewoon kennis. Ik moet daar gewoon alles van buiten leren. Hè. Dat moet dat niet begrijpen. Hè. Ja, maar ja, de rest doet dat dan toch op een andere manier. Ik zeg, ja, ik weet niet hoe de rest studeert, maar ik studeer daar wel heel lang aan. En ik moest dat echt uitleggen van waarom. Dat dat niet klopt, dat de enige persoon van de klas die van een andere afkomst was, de beste dan was in zijn vak. Dus dat soort dingen heb ik heel vaak meegemaakt.
0: Was jij de enige met een andere afkomst?
3: In sommige jaren wel. In andere jaren kwam er dan zo één iemand bij. Maar in die tijd, ja, in een gemeente als Kontich, zoveel mensen van een andere afkomst wonen hier niet. Dus we waren in de minderheid. Het was een zeer witte school met een aantal mensen van andere afkomst, waarvan dus de meeste in BSO zaten of TSO.
0: Ja. En hoe gingen jouw ouders daarmee om?
3: Ja, mijn ouders zijn zelf arbeiders, allebei.
0: Want jouw mama heeft hier toch ook op school gezeten?
3: Ja, heeft hier op school gezeten vanaf haar 13 jaar, toen ze naar België kwam. En zij zat eigenlijk onder haar niveau, omdat ze anderstalig was. Maar ik denk wel dat ik mijn verstand van haar heb. Zeker van haar, en van mijn papa ook, want die heeft nooit kunnen studeren. Maar zeker van haar. En zij heeft ook altijd, samen met mijn vader, mijn vader wees altijd naar zijn handen. En die zei van, kijk, mijn vader was bouwvakker. Mm-hmm. Dat is een heel zwaar beroep. Mm-hmm. En die zei, kijk, dit moeten jullie niet doen. Jullie moeten allemaal gaan studeren. Ik ga mij nu kapot werken, zodat ik kan betalen dat jullie kunnen gaan studeren. Dat is superbelangrijk voor mij. Wat dat jullie later gaan doen, maakt me zelfs niet uit, zolang dat jullie maar studeren en iets beter doen dan wat ik doe. En het is niet dat hem neerkeek op zijn eigen werk, maar hij heeft ook een hernia gekregen en alle kwaaltjes die iedereen die een zwaar beroep heeft wel meemaakt in zijn leven. En dus die hebben dat heel hard aangemoedigd om te gaan studeren en om best te doen op school. Maar zo ja, ik vertelde dat ook wel vaak niet, zo die opmerkingen die ik kreeg. Of...
0: Maar jullie ouders hebben gekozen voor een katholieke school, hè?
3: Ja.
0: Ja. Hoe gaat dat dan, vraag ik mij altijd af. Dus jij krijgt katholieke godsdienst op school dan? Ja, dat was allemaal nieuw voor jou dan, want jij kende dat niet van thuis.
3: Nee, want ik ben zelf moslima. Maar de drie abrahamitische geloven komen heel goed overeen. Dus heel veel van die verhalen zijn eigenlijk dezelfde verhalen.
0: En ging jij dan apart nog naar Koranlessen of zo? Want waar...
3: Ja, dat deden wij wel. Maar vooral thuis eigenlijk veel.
0: Oké.
3: Ja, maar dat is dan omdat wij bidden 5 keer per dag. En daar moeten we bepaalde gebeden voor kennen. En die komen natuurlijk helemaal niet overeen met de Bijbelse gebeden.
0: Want waarom dan toch gekozen voor een katholieke school en niet inderdaad voor een gemeenteschool? Of een...
3: Ah, wel, mijn oudste broer is wel naar de gemeenteschool gegaan. Maar toen, in die tijd, was dat een jongensschool. En Sint-Josef was een meisjesschool. Dus toen mijn mama daar zat, was dat echt volledig meisjes. En zo, toen ik begon, denk ik ook, maar dat was zo een overgangsperiode. Ik weet niet exact wanneer dat begon. Ja. Maar dat was in die tijd een overgangsperiode. Dus dat waren nog voornamelijk meisjes en een paar jongens. En in de gemeenteschool waren dat voornamelijk jongens en een paar meisjes.

0: Wat we ondertussen al weten van Shema Saisai is dat ze niet heel graag naar school ging. Ze volgde economietalen aan het Sint-Josef Instituut in Kontich. Maar had ze ook lievelingsvakken?
1: Het hing eigenlijk bij mij ook af van de leerkracht. Want wij hadden bijvoorbeeld ook wiskunde in het derde middelbaar, denk ik was dat. Was er zo een leerkracht en die wij noemden die ons Moeke. Dat was een oudere vrouw. En die zag er ook uit als een bommetje. En die wou echt dat iedereen mee was. Die wist van wiskunde, iedereen haat mijn vak. Maar ik wil dat uitleggen op een manier dat toch leuk is, dat jullie dat gaan begrijpen. Want waar begint het vaak? Dat jongeren afhaken omdat ze het niet begrijpen.
2: Ja.
1: En omdat ze het hebben van, ja, ik krijg zelfs niet de kans om het te kunnen begrijpen. Dus dan laten ze het ook gewoon los en dan gaat de interesse ook vanzelf weg. Mm. En zij zoiets van, nee, heel de klas moet mee. Dus dan werden we afwisselend ook verplicht om zo een keer zelf iets te komen uitleggen, wat ze wist dat dat de horror was. Maar zo konden we dat dan ook op onze eigen manier uitleggen. En dan hadden anderen misschien het idee van, oké, nu snap ik het beter.
2: Ja.
1: En dat was echt ons moeke, omdat we daar ook mee konden babbelen over van alles en nog wat. En wiskunde is nooit mijn favoriete vak geweest, maar dat jaar vond ik dat kei leuk, omdat dat zo'n lieve vrouw was.
2: Ja, en je was geslaagd, natuurlijk.
1: Ja, ja. Ik had ook maar 3 uur wiskunde, dat hielp ook wel. Dus dat was echt de basis.
2: We hebben nog een leerkracht gevraagd om eens even langs te komen.
1: Ah.
3: Ah, mevrouw Gijs.
4: Yes.
3: Hallo.
4: Shema.
3: Allee, kijk,
4: ik ben blij dat ik het zie.
2: Zet jullie erbij? Hoe lang is het geleden dat jullie elkaar gezien hebben?
4: Ik weet het. 2003, 2004, dat was dat schooljaar. Dat is lang geleden.
2: Dat is lang geleden. Want welk vak gaf jij?
4: Ik gaf Engels, hè.
1: Ja. Correct Engels. Ja. Het ging niet over jou. Ik had net verteld dat het, denk het jaar voor jou of na jou, ik weet het niet. Er iemand was die heel Vlaams-Engels sprak.
4: Ja.
1: En die dan ook heel hard focuste op British of American English. Maar je moest dan kiezen en wij keken van, maar je kan zelf niet eens Engels.
2: Oh.
4: Kritische schema.
1: Ja, ja, ja.
2: Is het waar?
4: Heel kritisch.
1: Ja?
4: Een schema?
1: Ja, ja, ja, ja,
2: in de klas,
1: ja, ja,
2: ook destijds?
4: Ja, ja, ja. Ja,
2: ja? Ja, ja, ja. In welk opzicht dan?
4: Ja, de puntjes op de i zetten, hè. Als er vragen waren op toetsen die jij niet zo fantastisch vond, dan werd dat ook wel gezegd.
1: Dat kan ik me zelfs niet herinneren.
4: Of punten die niet, hè, als de punten niet echt juist waren toebedeeld in je ogen, dan werd daar wel iets over gezegd. Hè.
2: Hoe dan? Als je vond dat je meer verdiende?
1: Ik keek echt naar hoe werden de punten toebedeeld per vraag. En dan zei ik van, ja, maar ik heb hier toch dat en dat geantwoord en ik krijg toch een half puntje minder dan... Ja, ik kreeg niet altijd gelijk, hè, maar ik ging dat
4: tuurlijk
1: wel aankaarten.
2: Maar schema.
1: Ik had ook wel zoiets van, ja, ik mag dat toch vragen, dacht ik toen. En ik kreeg ook vaak van de meeste leerkrachten wel echt een deftige uitleg. En dan was ik ook wel tevreden. Dan dacht ik, oké, op die manier. Want soms begrijp ik gewoon iets niet. En als je mij dan uitlegt hoe het werkt, dan ben ik ook mee. Dat is de kritische vorm. Ik wil het in vraag stellen, maar als je mij een duidelijk antwoord geeft, dan ga ik ook niet blijven zeuren om te zeuren. Dat ook.
5: Als de muren konden praten...

0: staat voor de ultieme liefde, hè? To the Moon and Back met Savage Garden. Shema Saisai neemt ons vanochtend mee naar haar middelbare schoolperiode. We weten al dat ze toch wel een perfectioniste was, niet heel graag naar school ging. Maar hoe was ze voor de leerkrachten?
1: Dat was een leerling zoals ze eigenlijk moeten zijn, hè? Ja. Die deed altijd wat ze moest doen. Dat was altijd in orde, heel verzorgd werken. Puntjes op de i. Dus dat was wel heel leuk.
2: Maar de stress in haar hoofd natuurlijk.
1: Ja, ja.
2: Dat is de keerzijde. Ja. Ja.
3: Als de muren konden praten.
0: Dadelijk bezoek van mevrouw Gijs, de vroegere leerkracht Engels. Radio 2.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Radio 2.

0: Het slagveld van de liefde, bezongen door Pat Benatar in Love is a Battlefield. Een tijdje geleden werden Shima Saisai en ik met open armen ontvangen in het Sint-Josef Instituut in Kontich, de vroegere middelbare school van Shima Saisai. En ik had ook voor een verrassing gezorgd. Mevrouw Gijs, de leerkracht Engels, die is namelijk langsgekomen en ze had van alles mee, waaronder een klasfoto uit het jaar dat mevrouw Gijs klastitularis was van de klas van Shima.
1: Ik vind, en dat kan je een beetje zien op die foto, dat Shima nu een gelukkigere, vrolijkere indruk geeft.
2: Ah, is dat?
1: Ja, ja dan toen.
2: Ja, ik was misschien wel vaak slecht gezien. Ik ging niet graag naar school,
1: nee,
2: ik blijf
1: nee,
2: het zeggen.
1: Nee.
2: Nu ben ik wel gelukkiger, ja, dat is waar.
1: Ik heb rapporten bij Shima.
2: Ai, ai, ai. Nu moet ik dat natuurlijk zwart op wit zien bewezen te krijgen dat ik goed was.
1: En in het vierde jaar had jij les van mijn man, hè?
2: Wouter van Looy, ja, want ik was nog aan het zeggen. Ah, waar is meneer Van Looy? Die was toch ooit directeur ook?
1: Ja, ja, ja.
2: Of is hij dan niet nog altijd?
1: Nu niet meer.
2: Maar die heeft ons ook heel goed lesgegeven, want die gaf Frans. En dat was ook zo'n vak waarin hij was de enige, denk ik, die kinderen verplichtte om Frans te spreken in de les. En iedereen dacht van, nee. Want niemand wil fouten maken, niemand wil klinken als een Vlaamse Fransman. Maar hij zei van, ja, maar anders ga je het niet leren. Dus ik kan je wel in theorie uitleggen van hoe werkt grammatica, hoe werkt vocabulaire, maar je moet het ook wel leren spreken. En dat kan niet anders dan als je gewoon vertelt wat je in het weekend hebt gedaan, maar dan in het Frans. En dat was eigenlijk wel een heel goede leerschool. En achteraf gezien was ik daar heel blij mee, maar ik dacht jammer dat dat niet elk jaar zo was.
3: Ah ja.
2: Ja, goede herinneringen aan ook.
3: En de punten?
1: De punten. Heb jij zelf je rapporten nog?
2: Mijn mama zeker. Die heeft alles nog van kleuterschool tot het einde der tijden gaat hij dat nog bijhouden.
1: Shima, dat is ongelooflijk, die punten. Dat is allemaal in de 90. Hier en daar is in de 80. En op het einde van het schooljaar had je 88.
3: In welk
1: Dit jaar? Is in het derde jaar, toen ze bij mij in de klas zat. Hè? In het derde jaar. Schitterend, hè?
2: Ik heb niet gelogen, hè, Anja.
3: Nee.
1: Ja, dat was een hele harde werker, hè, Shima. Heel gedreven.
2: Ja.
1: Ja, hè.
2: Ja.
1: Het moest goed zijn, hè.
2: Ja, en ik ging niet graag naar school, maar ik wou wel goede punten.
1: Ja.
2: En ik legde de lat zo hoog dat ik dacht, van, dat moet, hè. Ik moet een diploma halen. Ik moet dat kunnen laten zien.
3: Hadden je hebt een zus en een broer?
2: Ja.
3: Hadden die dat dan ook zo?
2: Nee, nee. Maar daar was bij mij zo geen middenweg.
3: En heb je dan nu nog van het alleen het beste is goed genoeg?
2: Ja, ja, ik ben heel perfectionistisch. Ik moet eigenlijk in mijn hoofd een soort groeicurve zien.
3: Ja.
2: Maar ook fysiek, dus dat moet verbeteren. En elke dag denk ik ook, vandaag was dat zo, maar morgen moet het beter.
3: Komen zo'n leerlingen vaak voor?
1: Nee, tuurlijk niet. Gelukkig. Nee, wat dat wel fijn was, dat was een leerling zoals ze eigenlijk moeten zijn. Hè.
3: Ja.
1: Die deed altijd wat ze moest doen. Dat was altijd in orde, heel verzorgd werken. Puntjes op de i. Dus dat was wel heel leuk.
3: Maar de stress in haar hoofd natuurlijk.
1: Ja, ja.
3: Dat is de keerzijde.
2: Ja. Ja.
4: Als de muren konden praten.
5: Hey, hey. Anja Daams.

0: Aanvaarding, jij bent zo van Jeroen van der Boom. Mevrouw Gijs was in het derde middelbaar de klastitularis van Shema Saisai. En mevrouw Gijs die had haar huiswerk schitterend gemaakt. Ze had namelijk van alles mee.
1: Shema, weet je dit nog?
2: Dat is een kaartje.
3: Ah, Canterbury.
1: Canterbury.
2: Ah, oh, dat was een klasuitstap, ja.
1: En dan met de voornaam, hè. Hello Anne.
2: Ah, heb je dat gedurfd?
1: Ja, dat heb jij gedurfd.
2: Ah ja, en dat mocht eigenlijk niet, waarschijnlijk.
1: Nou, niet mogen.
3: Dus Shema heeft jou een kaartje gestuurd.
1: Ja, dat was een opdracht ook, hè.
2: Dat is nog altijd, ik heb nog altijd ongeveer hetzelfde geschrift, hilarisch.
1: Ja. Altijd zitten er kusjes bij, hè.
2: Ja, ik had een streep en dan daarop drie x'en.
3: Ah ja.
2: Ik deed dat altijd, want de andere, ik heb de namen van de andere geschreven. Maar de kusjes moesten wel bij mij staan. Dat was niet gepast. Als ik dat, dat leek alsof dat bij iedereen was. Nee, dat ga ik niet doen. En ik schreef Hello Anne. It was very nice in Canterbury. And very hot. And we saw some gorgeous guys. Oh my god, heb ik dat geschreven? Ik had dat eerst moeten lezen voor ik dat laptop zou lezen. Oh ja, oké. Okay.
1: Ja, die heeft wel wat schrijven. Hè?
2: Ja,
1: dat is een kerstkaartje.
2: Een kerstkaartje, heb ik dat ook gedaan vroeger? Ja. Nee. Ik wens u een gezond en vreugdevol 2004 toe met nog veel romantische momenten. Veel liefs. Kerstgroetjes van Shema. Ook met drie x'en. En ik denk, heeft dat niet te maken met de roddel die toen liep over u en meneer Van Looy?
1: Ja.
2: Dus dat was nog niet out in the open, dat die een koppel waren. Maar iedereen wist het al. En ik dacht, ik ga stoer doen. Ik ga zeggen van, ik weet, I know what you're doing. En ik ga je nog heel veel mooie momenten toewensen met hem. Zonder te zeggen waar het over gaat. Oh my god, ik was echt erg toen. Het is wel confronterend.
0: Shema, ik wil jou een aantal dilemma's voorleggen.
2: Ja?
0: Met de fiets naar school of met de auto?
2: Te voet, hè.
0: Ja, ja.
2: Ja, ik woonde hier twee straten vandaan. Ik moest gewoon het park door en dan was ik er.
0: Oh, ja. Ja,
2: moest ik wel helemaal rondgaan naar de poort. Je mag niet door de gewone poort waar de leerkrachten binnen mochten. Behalve als je te laat was.
0: Maar je was toch nooit te laat? Ik kan me dat echt niet inbeelden.
2: Ik was niet zo heel vaak te laat. Want van zodra je x aantal keer te laat was, dan moest je de volgende keer komen om 8 uur 's morgens al. Ja, ik dacht, no way dat ik dat ga doen. Dus dan was ik wel telkens maar zo 1 keer te laat. En ook altijd maar een beetje. Maar ja, ik zei het daar straks al, ze wezen mij er altijd op. Je woont toch helemaal niet zo ver. Wij weten waar je woont. Ik zie dat hier in jouw dossier. Hoe komt het dan dat je te laat bent? Het zijn altijd degenen die dichtbij wonen, die te laat komen of die op het randje komen. En ik ging meestal binnen als de bel ging. Ja. Ik wou ook echt niet socializen. Ik ben ook geen ochtendmens. Dus ik wil niet eens morgens nog zitten babbelen. En zo. Ik had heel veel klasgenoten die nog snoep gingen komen. We hadden tegenover ons school. Het is nu nog altijd een snoepwinkel. En die gingen dan snoep kopen en opeten, zo vroeg. En ik dacht, ik keek van, maar allez, hoe doen jullie dat? Ik wou zelfs niet ontbijten. Ik wil gewoon in de les beginnen. Ah, verschrikkelijk. Hè?
0: Schriftelijk of mondeling?
2: Schriftelijk, 100%.
0: Schriftelijk?
2: Ja. Mondeling is verschrikkelijk. Ah, nee. Nee.
0: En jij praat elke dag op de radio.
2: Ja, maar je moet weten, toen ik in het zesde middelbaar opschreef wat ik wou doen, daar stond bij, wij denken niet dat je communicatief genoeg bent om verder te studeren in de communicatie. Ja, ik denk dat diezelfde leerkrachten of de klassenraad van toen, als je nu daar later hoorde dat ik dan bij radio ging werken, dat die dachten, dat kan niet, dat is een andere persoon, dat is een andere schema, dat kan niet. Maar ik had dat zelf ook nooit gedacht. En dat, ik ben ook eigenlijk wel nog altijd dat verlegen meisje van vroeger. Zo. Ik doe mij gewoon anders voor. Oh.

0: Met Jim en Saïsaï van de Win-Win vanochtend terug naar de schoolbanken. Hè. Op het einde van ons bezoek aan haar vroegere middelbare school heb ik Shema gevraagd om een brief te schrijven. Een brief aan de jonge Shema die daar op school zat.
1: Oké. Lieve Shema, of moet ik zeggen kritische Shema. Zo gaan ze je blijven noemen en het is zelfs niet altijd negatief bedoeld. Ook al denk je vaak, mag ik dan niet kritisch zijn? Laat me gewoon met rust. Elke dag stel je met een nieuwsgierige blik op de wereld alles in vraag. Waarom gebeurt dit? Waarom moet dat? Je rechtvaardigheidsgevoel is groot en zal ook zo blijven. Opgroeien is niet altijd leuk en voelt soms eenzaam aan. Ze gaan zeggen dat je niet slim genoeg bent. Ze gaan zeggen dat je maar stil en verlegen bent. Ze gaan zeggen dat je een moeilijke naam hebt die ze niet kunnen uitspreken. Ze gaan zeggen dat je anders bent en dat je er niet bij hoort. Ze gaan zeggen dat je niet communicatief genoeg bent als je vertelt dat je communicatie wil studeren. Maar vertrouw op jezelf. Hard werken loont. Ook al krijg je te maken met tegenslagen, geef niet op. Ga ervoor. Ja, dat klinkt enorm cliché. En ik voel al dat je met je ogen begint te draaien, zoals je zo vaak doet. Maar weet dit, er zullen altijd mensen zijn die in je geloven en je aanmoedigen om te bereiken wat je wil. Hou je vast aan mensen die je graag ziet en laat je onzekerheid je leven niet overheersen. Ook al lijkt het nu onmogelijk, je komt er wel.
2: Luisteren naar Radio 2.
3: Meekijken in de studio.
2: Stemmen, meespelen, winnen.
3: Je doet het allemaal op één plek.
2: Radio 2 op VRT Max. Radio
3: 2. En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
4: Elke dag telt voor twee.
2: We zijn er altijd en overal.
3: Op VRT Max.
4: VRT Radio 2.
5: Marcel,
6: ja?
5: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
6: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
5: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
6: Ja.
5: Ah, ja.
7: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
8: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
9: Maak elk.
10: Ah, oh, maar ik ben helemaal nog niet moe.
9: Momenten, Max.
11: Oh, niet zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
9: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
11: de max.
12: Wat eten we vandaag?
9: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
12: Onmisbaar in de keuken.
9: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
12: Gratis en voor niks.
5: Marcel,
6: ja?
5: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
6: Ah, Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
5: Ja,
7: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.

0: 10 uur. Het nieuws krijg je van Sophie Verbrugge.
1: Duizenden gezinnen in Limburg zaten even zonder stroom. Om 9 uur vanmorgen hebben duizenden gezinnen in de provincie Limburg zonder stroom gezeten door een grote panne. Het ging om 7 gemeenten in totaal. Er was waarschijnlijk een defect aan een hoogspanningspost in Alke, vlakbij Hasselt. Technici van Fluvius hebben de pannen aangepakt. Daardoor heeft iedereen opnieuw elektriciteit. In het oosten van Duitsland zijn er vandaag belangrijke verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Daar zal de extreemrechtse partij AfD volgens de peilingen een gigantische overwinning behalen. Als ze een absolute meerderheid zouden halen, dan is het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat extreemrechts aan de macht is in Duitsland. De partij wil vooral forse maatregelen nemen op vlak van cultuur, media, migratie en onderwijs. Zo willen ze aparte klassen voor kinderen van migranten. De Amerikaanse diplomaten Steve Witkoff en Jared Kushner worden vandaag in de Oekraïnse hoofdstad Kiev verwacht, na gesprekken met de Russische president Poetin gisteren. De twee Amerikanen hebben aan de Russen een Amerikaans plan voorgesteld om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Maar wat dat plan nu juist inhoudt, dat is wel niet duidelijk. Volgens Rusland was het wel een zinvol en open gesprek. En Rusland heeft ook beloofd om tijdens het bezoek van de Amerikanen aan Kiev de Oekraïnse hoofdstad niet aan te vallen. Voorlopig doet het dat ook niet. Op het WK wielrennen voor mensen met een beperking in de Verenigde Staten heeft onze landgenoot Ewout Vromant brons behaald in de tijdrit van de MC2-klasse. Hij moest alleen twee Fransen laten voorgaan. Morgen rijdt hij ook mee in de wegrit. En de Belgian Cats spelen vandaag op het WK basketbal in Berlijn in Duitsland hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. Vrijdag hebben de Belgische basketbalvrouwen al van Turkije gewonnen. De Belgische vrouwen zullen wel iets minder fris kunnen starten vandaag, want vannacht is hun hotel ontruimd. Dat vertelt Karel Bertelen van Sporza.
2: Op Amerika na zitten daar dus 15 ploegen die aan dit WK deelnemen. En er is een alarm afgegaan vannacht. Iets over 2 stond iedereen buiten op straat. En er zijn dus controles gebeurd. Hoe en wat, dat weten we nu nog niet. Hoe lang de speelsters wakker zijn gebleven, weten we ook niet. Gelukkig zou je kunnen zeggen voor de Cats, de match is straks pas om 17:15. Dus ze hebben vandaag nog een beetje tijd om slaap in te halen.
1: Het is zonnig met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen ook veel zon en wolken. Dan halen we op sommige plaatsen zelfs 29 graden.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Radio 2.
4: What we're gonna do right here is go back, back into time.
5: Sunday. De prehistorie.
1: Guy de Pre.
6: Hele goeiemorgen, ik ben zo blij dat ik opnieuw van start mag gaan met de prehistorie. Na een zomeronderbreking van 2 maanden. 2 maanden radiostilte, zeg maar. En te zien aan jullie reacties op Facebook, Instagram, WhatsApp, mail en VRT Max, vinden jullie het ook superfijn dat we er samen opnieuw aan beginnen. Voor de allereerste keer in 42 jaar de prehistorie op Radio 2 vraag ik jou dan ook om te reageren op de nieuwe start van dit programma. En dat kan via VRT Max, waar de Radio 2-app nu ook is ondergebracht. Laat me even weten hoe lang, hoe vaak, waar en onder welke omstandigheden je naar dit programma luistert. Ik ben heel benieuwd naar jullie reacties. VRT Max dus op het kanaal van Radio 2 daar. Alvast bedankt. In deze eerste de prehistorie na de zomerprogrammering neem ik je mee naar de gebeurtenissen, nieuwsfeiten en feitjes en vooral naar de hits uit de eerste septemberweek van de jaren 1967, 77, 87 en 1997. En ik begin 59 jaar geleden met Aretha Franklin, die toen zong over iets wat er veel te weinig is in onze samenleving momenteel, volgens mij. Respect!

0: Otis Redding kon nog net voor hij op 10 december 1967 overleed genieten van deze cover door Aretha Franklin van zijn song Respect. Redding schreef deze classic al in 1965 en zijn versie werd dat jaar ook uitgebracht, maar was niet zo succesvol als die van The Queen of Soul, die er haar hele ziel en zaligheid in legde en er daardoor meer dan 1 miljoen stuks van verkocht. Respect daarvoor. Aretha overleed in augustus 2018 toen Gunther Neefs en ik dwars door de VS reden over Route 66 en ik herinner me dat haar dood toen grote indruk maakte op ons. Er werd toen in de States zelfs een satellietradio opgestart die uitsluitend muziek van Aretha Franklin uitzond, afgewisseld met interviews en gesprekken over en met de zangeres. Hierover praten de mensen 59 jaar geleden, begin september 1967. De toen amper 23-jarige Eddy Merckx werd wereldkampioen bij de profs en maakte zo alle Belgische wielerfans dolgelukkig. In Zweden stapte men over van links naar rechts rijdend wegverkeer. Een hele prestatie die opvallend vlot verliep. En in San Francisco liep de Summer of Love ten einde en vroegen de hippies meer ruimte voor de mensen in hun stad en minder plaats voor de auto's.
1: Radio 2.
2: Wonderful. De prehistorie.
1: Wonderful. Terug naar de gouden jaren 60.

0: In de Nederlandse top 40 en bij ons behaalde Manfred Mann, de groep van de Zuid-Afrikaanse Britse toetsenist, 59 jaar geleden de eerste plaats met dit door Tony Hazard geschreven Haha, Said the Clown. Ondanks de toenmalige suprematie van de Beatles. In het Scandinavische land Zweden schakelde men op zondag 3 september 1967 over van links naar rechts rijdend verkeer. Geen sinecure en de omschakeling werd dan ook voorafgegaan door een uitgebreide informatiecampagne door de Zweedse overheid. 59 jaar geleden reden er zeker in een dunbevolkt land als Zweden nog niet zoveel auto's. De omschakeling van links naar rechts verliep dan ook erg vlot. Ze kwam er onder meer als gevolg van de verwarring aan de grensovergangen met buurlanden van Zweden, waar men wel al rechts reed. Alle bushaltes in Zweden werden ook verplaatst van de linkerkant van de weg naar de rechterzijde. En alle lijnbussen met de deuren links werden naar Pakistan en Kenia uitgevoerd. Een verslag in het Engels.
1: Swedish motorists, accustomed to left side of the road driving, join the growing trend throughout Europe to cross over to right side traffic flow. Police aided by some 150,000 traffic leaders who kept reminding drivers to move to the right. Temporary speed limits helped the smooth changeover. Television cameras showed home viewers how orderly the switch was accomplished.

0: Dave Davies van de Kings bracht met Death of a Clown zijn solo single debuut uit, hoewel de hele groep betrokken was bij de opname en hij het samen met zijn broer Ray Davies had geschreven. Dave is er nu 79 en de frontman van de Kings, Ray Davies, 82. In de eerste septemberweek van 1967 ontsnapte in Brussel een leeuwin uit het circus Boltini. De eerste die het dier had opgemerkt was deze jongen.
1: We gingen hier rond het circus, we keken naar de kampioen en daar zat een leeuw. We wisten niet goed wat eronder zat en we zijn gaan kijken en het was een leeuw. En dan zijn we naar het circus binnengekomen en we hebben gezegd dat daar een leeuw onder zat tegen de eerste beste die we zagen. En die is toen nu Boltini gaan verwittigen.
2: Je bent

0: beter, beter.
1: Zeg, is nog kei vroeg, hè?
0: Het is over 6 uur, je hebt u overslapen, jong.
1: Nee! Dat is de eerste keer in 20 jaar ochtendshow. En ik moet naar Beddegem.
0: Beddegem? Waar ligt Beddegem?
1: Wel, naast een oprit tussen Park aan het Kanaal en daar rechtdoor en dan links. Dan moet ik daar nog vragen.
2: 20 jaar Peter in de ochtend.
1: Daar.
2: Vier deze week mee in Goeiemorgen Morgen. Speel elke dag mee en raad de exacte locatie van Beddegem. Misschien haal jij de grote finale en maak je kans op een heerlijk nieuw bed.
1: Tot in Beddegem, hè.
3: Sleep World.
4: Met Sleep World ben je altijd klaar voor je dag. Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 €. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Curiosity Festival. 2 weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud.
6: Curiosity.
5: Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
7: De prehistorie.
8: Nostalgie met Guy de Pre.

0: Voor de break zong Patricia Pai in september 1967 op 18-jarige leeftijd Je bent niet hip. En deze rockclassic Gloria van de groep Them werd in april 1964 al ingeblikt en door toenmalig groepslid Van Morrison geschreven. In onze lage landen moesten we wachten tot in 1967 voor we Gloria konden meebrullen in de hitparade. San Francisco aan de Amerikaanse westkust vormde tijdens de zogenaamde Summer of Love van 1967 het epicentrum van de hippiebeweging. Duizenden jongeren trokken er naartoe om er vreedzaam te pleiten voor vrede en liefde. San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair was zo'n beetje het commerciële hippievolkslied van die roemruchte Summer of Love. San Francisco was daarmee ook heel even de hoofdstad van de popmuziek. In een paar weken tijd stonden maar liefst 3 platen over de stad in de hitlijsten. San Francisco Nights van Eric Burdon, Let's Go to San Francisco van de Flowerpot Men en de song die ik dadelijk speel hier in de prehistorie, San Francisco door Scott McKenzie en geschreven door John Phillips van de Mamas en de Papas. De hippies in Frisco vroegen meer ruimte voor de mensen en minder plaats voor de auto's in hun stad.
1: Streets are for people. The machines run down the street with the people in them and like there are 2 or 3 people in each machine. And there are lots and lots of people on the sidewalks. They're all jammed up and it's uncomfortable. And the people should be in the streets, walking down the streets, because there's a lot of room in the streets. They can be comfortable. Machines should be off the streets.
2: Well, are you trying to put the pressure on?
1: No, I love automobiles. We don't want to tear the machine down. We just want to correct its insanity factor.

0: Scott McKenzie, San Francisco, Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair, werd geschreven door John Phillips van de Mamas en de Papas naar aanleiding van het driedaagse Monterey International Pop Festival in juni 1967, waarvan dit het promoliedje was. Phillips was een van de organisatoren van dat eerste grote meerdaagse muziekfestival dat algemeen wordt beschouwd als de start van de Summer of Love. Scott bereikte er de Britse nummer 1 mee en hield het daar 4 weken uit. Bij ons en in Nederland werd het een nog grotere hit. In de Amerikaanse Billboard-hitlijst bleef het steken op nummer 4. Wereldwijd werden er 7 miljoen exemplaren van verkocht en het werd de hymne van de Summer of Love. Nog maar 23 jaar was Eddie Merckx toen hij op zondag 3 september 1967 in het Nederlandse Heerlen het wereldkampioenschap voor profwielrenners won. De jonge kampioen Merckx werd 59 jaar geleden beschouwd als een volwaardige opvolger voor Rick van Looy, die andere Belgische wielergod. Merckx had in 1967 al 3 klassiekers gewonnen: Milaan-San Remo, Gent-Wevelgem en de Waalse Pijl. Nadat hij wereldkampioen was geworden, werd Eddie geïnterviewd door sportreporter Daniel Mortier.
1: Eddie, terwijl ze het nummerke op uw fiets hangen, gauw een vraag. Hoeveel gelukwenstelegrammen heb je nu al gekregen vandaag?
2: Ja, dat zijn er. Juist, weet je, dat zijn toch wel een paar. Hè.
1: Een groot pak?
2: Ja, ja.
1: Heb je al enkele gelezen ook?
2: Ja, verschijnen. Ja,
1: niet speciaal ingevonden zo? Speciaal woordeken dat u bijzonder geraakt heeft?
2: Die toch plezier doen, alleen van, zoals van Gaston Roelands en zo, dat doet toch altijd plezier van zo'n telegram te krijgen en dan nog van jouw senator.
1: Zet je dan gewoon
2: van,
1: wereldkampioen te zijn?
2: Maar ja.
1: De roes, is de roes al voorbij?
2: Ja. Het is niet te geloven, ja.
1: Nog niet.
2: Dat zal wel nog een paar dagen duren, hè.

0: 1 september 1967 ontmoeten de Beatles elkaar in het Londense optrekje van Paul McCartney om daar te overleggen over de koers die ze wilden varen na het overlijden van hun Joodse homoseksuele manager Brian Epstein als gevolg van een overdosis slaappillen. Hun geplande trip naar India om daar de Maharishi te ontmoeten werd uitgesteld, maar de opnames van hun volgende film Magical Mystery Tour zouden wel degelijk van start gaan. Op 5 september zouden ze voor dat album I Am The Walrus opnemen en ze zouden ook hun eigen zaken gaan regelen. Bij ons was er 59 jaar geleden een tweede plek weggelegd voor All You Need Is Love, dat de Beatles schreven voor het eerste televisieprogramma dat via satelliet werd uitgezonden en waar 350 miljoen mensen in 26 landen naar keken. En daarmee sluit ik die eerste week van september 1967 af en stappen we samen de 70s in.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag Radio 2.
3: De prehistorie.
1: Terug naar de gouden jaren 70.
3: Radio 2.

Op 3 september 1977 stond deze Donna Summer bovenaan onze BRT Top 30 met I Feel Love. Producer Giorgio Moroder ontgon de mogelijkheden van de synthesizer en hij gaf zo de aftrap van de elektronische dansmuziek. Donna Summer woonde toen in München omdat ze deel uitmaakte van de Duitse cast van de musical Hair. En de opnames voor haar conceptalbum vonden dan ook plaats in de studio van Moroder in München. I Feel Love was bedoeld als B-kantje, maar daar dachten de discotheken en de radiostations anders over. En het werd een dikke en aanstekelijke hit. In de eerste septemberweek van 1977 gingen de 9000 arbeiders van de wapenfabriek FN in herstal in staking uit protest tegen de gebrekkige medische controle in het bedrijf. Na het overlijden van een 38-jarige arbeidster was dat. De Italiaan Francesco Moser won in Venezuela het WK wielrennen op de weg. In West-Duitsland werd Hans-Martin Schleyer, de voorzitter van de werkgeversorganisatie, 49 jaar geleden ontvoerd door de Rote Armee-fractie. Bij de kidnapping kwamen 4 mensen om het leven. Nog meer Euro Disco nu van 49 jaar geleden, Santa Esmeralda met een cover van Don't Let Me Be Misunderstood.

0: jij een ochtendmens?
1: Die het liefst wakker wordt met van die zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
0: Even een fun fact.
1: Of met de collega's voor.
0: De meest foute ethisch hit.
1: Gelijk heb je. Want voor elke mood
2: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Radio 2.
4: Terug naar de gouden jaren.

0: Harry Wayne Casey en Richard Finch hadden in 1974 hun visitekaartje al afgegeven met de wereldwijde nummer 1 hit Rock Your Baby, die ze schreven voor George McGrae. Ze hadden het jaar daarvoor hun eigen groep Casey and the Sunshine Band opgericht en ze speelden daarmee een aanstekelijke mix van disco, soul en funk. In de zomer van 1977 scoorde de groep uit Miami bij ons en in Nederland een vette top 10 notering met deze Amerikaanse hit Keep It Coming Love. Wijlen dokter Herman Leconte was beroemd en berucht om zijn beweringen dat mensen makkelijk een paar honderd jaar oud konden worden als ze maar de nodige dosis vitamines innamen. Maar er was meer volgens dokter Leconte. Begin september 1977 beweerde hij dat het zogenaamde ouderdomspigment daarbij ook een belangrijke rol speelde.
1: Dat pigment bestaat inderdaad, dat stijgt in hoeveelheid naarmate de mensen en ook de dieren, de proefdieren ouder worden en concentreert zich vooral in de spier van het hart en in de hersenen. Wij mogen nu het woord verjongen gebruiken, aangezien we dat pigment kunnen verminderen. En dat pigment is, zoals ik zei, niet alleen een gevolg van onze normale stofwisseling, maar wordt ook een oorzaak van de veroudering. Eerst een gevolg van de veroudering, nadien een oorzaak van de veroudering. Omdat het tot 25% van de ruimte van de hartspier gaat innemen. Dus dat wil zeggen dat het hart dan voor 25% minder goed gaat werken, natuurlijk. Maar we kunnen die oorzaak, we kunnen die omkeren door onder andere vitamine E, bepaalde andere vitamines zoals cafeïne, magnesium, orotaatzuur en dergelijke. Dit is toch een van de meest duidelijke wegen waardoor we kunnen ons criticasters overtuigen dat er mogelijkheid is om het leven te verlengen tot bijvoorbeeld 100, 150 jaar, 200 jaar, 300 jaar, misschien nog meer. Het is werkelijk wel een revolutionaire ontdekking geweest.

0: Deze Amerikaanse diva Gladys Knight is er nu 82, maar ze werkt nog altijd een erg drukke concertagenda af. Deze dagen toert ze bijvoorbeeld doorheen de Verenigde Staten. In 1977 lag het grote succes van Gladys Knight en de Pips in Amerika al achter hen. Hun versie van Baby Don't Change Your Mind, geschreven door Van McCoy en eerder al opgenomen door de Stylistics, geraakte er niet hoger dan nummer 52. Bij ons en in Nederland was het succes veel groter. Kinderen die naar school gaan kosten geld. Dat was in september 1977, bij de start van het nieuwe schooljaar toen, niet anders. Deze moeder van drie maakte 49 jaar geleden snel haar rekening. In Belgische franken, uiteraard.
1: Ja, ik heb drie kinderen in het middelbaar. Dat is toch ongeveer 2500, 3000 tot 4000 frank per kind.
2: Dat maakt dus ongeveer een uitgave van
1: 10 à 12.000 frank aan boeken.
3: 320, 236, 330. 5,20.

0: Willy en Bobby Alessi vormen één eigen tweeling en ze werden op 12 juli van dit jaar 73. Ze werkten al vroeg samen aan muziek en zouden dat levenslang blijven doen als die Alessi Brothers. Oh Laurie betekende in 1977 hun doorbraak en door dat nummer worden ze beschouwd als One Hit Wonder. Ook al hadden ze andere pijlen op hun boog en deden ze achtergrondzangwerk voor bijvoorbeeld Art Garfunkel. Hun website meldt dat er recent een nieuw album van de broers is verschenen met als titel Sign of the Times. 49 jaar geleden was ik een van de vele windsurfers in Vlaanderen. De toen nog nieuwe sport sloeg geweldig goed aan bij ons. Sportreporter Louis de Pelsmaker maakte op maandag 5 september 1977 een balans op.
1: In anderhalf jaar zijn in Vlaanderen 24 clubs gesticht en heeft men 1500 beoefenaars kunnen aantrekken. Vlaanderen was voor kort zelfs al sterk genoeg om in Oostende een internationaal toernooi op te zetten. Onze plankzeilers werden tot de beteren van West-Europa gepromoveerd. Wat spreekt de mensen nu zo erg aan om op een plank van 3,65 meter lang, 65 centimeter breed en 17 kilogram wegend rond een mast van 4,20 meter te trippelen om zo een zeil naar de wind te kunnen zetten?

Rob de Nijs kon altijd rekenen op een goede verkoop en een stevige fanbase bij ons in Vlaanderen. Begin september 1977 was Het werd zomer uit zijn album Tussen zomer en winter een dikke hit. En tot op vandaag blijft dat liedje bij ons een absolute favoriet. De ook al vorig jaar overleden Joost Nuissel schreef hiervoor een Nederlandse tekst op het origineel Und es war Sommer van Peter Maffay. Na het nieuws gaan we het in de prehistorie samen zoeken in september 1987. En dan komen we hitsteken van onder meer Rick Astley, Madonna, Gloria Estefan en Margriet Hermans. Afspraak daarvoor over enkele minuten.

0: gelukt, dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
1: Maar is het legaal?
0: Tuurlijk! Alhoewel eentje...
2: Ik heb een diefstal gepleegd!
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow, dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
3: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Het pijnlijk moment hier voor een jong. Ai, ai, ai, ai, ai.
5: Gebeurt hier. En het
4: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
5: Gebeurt hier. Maar ook het
6: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
5: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.

0: 12 uur, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge.
1: De Belgische basketbalvrouwen zijn vannacht uit hun bed gehaald op het WK. De Belgian Cats spelen vandaag op het WK basketbal in Berlijn in Duitsland een tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. Vrijdag hebben de Belgen al van Turkije gewonnen. Nu, de Belgische basketbalvrouwen zullen wel iets minder fris kunnen starten, want vannacht is het hotel waar bijna alle teams slapen ontruimd, vertelt Karel Bertelen van Sporza.
2: Op Amerika na zitten daar dus 15 ploegen die aan dit WK deelnemen. En er is een alarm afgegaan vannacht. Iets over 2 stond iedereen buiten op straat. En er zijn dus controles gebeurd. Hoe en wat, dat weten we nu nog niet. Hoe lang de speelsters wakker zijn gebleven, weten we ook niet. Gelukkig, zou je kunnen zeggen voor de Cats, de match is straks pas om 17:15. Dus ze hebben vandaag nog een beetje tijd om slaap in te halen.
1: In de provincie Limburg hebben duizenden gezinnen vanmorgen een uur lang zonder stroom gezeten. Er was waarschijnlijk een defect aan een hoogspanningspost in Alken, vlakbij Hasselt. Om 9:00 viel daardoor de elektriciteit uit in 7 gemeenten. Technici van Fluvius hebben de pannen aangepakt en daardoor heeft iedereen opnieuw elektriciteit. In het oosten van Duitsland zijn er belangrijke verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Daar zal de extreemrechtse partij AfD volgens de peilingen een gigantische overwinning behalen. Als ze een absolute meerderheid zouden halen, dan is het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat extreemrechts aan de macht komt in Duitsland. De partij wil vooral maatregelen nemen op vlak van cultuur, media, migratie en onderwijs. Zo willen ze aparte klassen voor kinderen van migranten. En de Amerikaanse diplomaten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn op weg naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev na gesprekken met de Russische president Poetin gisteren. Volgens de Russen was dat een open en zinvol gesprek, maar veel details over het voorstel van Amerika om de oorlog in Oekraïne te stoppen zijn er niet. Het is dus onzeker of de Amerikaanse onderhandelaars ook rekening houden met de belangen van Oekraïne, zegt Rusland-expert Ria Lane.
3: Je ziet toch ook dat iemand als Poetin dit vooral probeert te spelen als dit zijn gesprekken tussen de Russische en de Amerikaanse zijde. En ja, toch ook die rol van Oekraïne daarin probeert te minimaliseren. Je mag er ook van op aan dat het gisteren daar niet alleen over die oorlog zelf gaat gegaan zijn, maar dat het ook over economische deals eventueel gegaan is.
1: Rusland heeft beloofd om tijdens het bezoek van de Amerikanen aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev niet aan te vallen. Oekraïne zal in ruil ook geen aanvallen uitvoeren in Rusland. Het is zonnig met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan halen we op sommige plaatsen zelfs 29 graden.
4: Ga van
5: kijkfile
4: naar
6: Zerikje, kijk eens, hè.
4: Met de trein.
7: Radio 2.
8: What we're gonna do right here is go back, back into time.
9: Sunday. De prehistorie.
10: Guy de Pre.

0: Welkom terug in deze eerste De Prehistorie na de zomer. En er zijn ondertussen al indrukwekkend veel reacties van jullie binnengelopen via VRT Max. Waarvoor dank! Met Rick Astley en Never Gonna Give You Up zijn we terechtgekomen in de eerste septemberweek van 1987. 39 jaar geleden was het in de UK de grootste hit van heel het jaar. De eerste week van september 87 werd in ons land een rookverbod ingevoerd in alle openbare gebouwen. De Amerikaanse muziekzender MTV kwam naar België en Studio Brussel werd de officiële jongerenzender van de openbare omroep in Vlaanderen. Volgens de advocaat van de Britse voetbalhooligans lag de verantwoordelijkheid voor het heizeldrama 39 jaar geleden niet bij die Britse voetbalsupporters, maar wel bij de Belgische overheid.
1: Radio 2.
2: Terug naar de gouden jaren 80.
1: De Prehistorie.
2: Guy de Pre.

0: Begin vorige maand werd Madonna in Amsterdam gesignaleerd om daar op te treden tijdens het World Pride Music Festival. En daar riep Madonna Kylie Minogue op het podium. Op 4 september 1987 werd een live concert van Madonna in Turijn in het kader van haar Who's That Girl tournee in enkele Europese landen uitgezonden. Dadelijk blijven we nog even hangen in Italië hier in de prehistorie, maar eerst naar mijn gemeente, Conti. Bij groentekweker Mark de Vos in Contig ontstond op vrijdag 4 september 1987 namelijk een gifwolk die verstrekkende gevolgen had.
1: Ik krijg twee bussen met van dat spul, geëtiketteerd met een bepaalde naam. En in een van de twee bussen zit een ander product in waar ik niks kan aan doen.
2: Er ontstond een giftige gaswolk die bij de buurman terechtkwam. Die heeft een kalkoenkwekerij. Van de 3000 kalkoenen zijn er meer dan 1000 omgekomen. Anderen zijn op sterven na dood en zullen moeten worden afgemaakt. Ook enkele schapen in de wei zijn gestorven. En het gif bleek niet alleen schadelijk voor dieren. Een politieagent en enkele kinderen in de buurt werden door het gas bevangen en hadden verzorging nodig.
3: È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò. Una lacrima sul viso

0: was tijdens een zangwedstrijd in Italië dat een Duitse producer deze jonge Francesco Napoli opmerkte. Hij kreeg een uitnodiging voor een tournee van 2 weken in Duitsland, maar het zou helemaal anders uitdraaien, want Francesco was vertrokken voor een joyride van zo'n 30 jaar. Want Napoli werd de stem van de Italiaanse hitmix Balla Balla, met opzwepende fragmenten van evergreens uit dat land, zoals Volare, Comi Prima en O Sole Mio. Balla Balla werd in september 87 een wereldhit die in de hitlijsten van 44 landen opdook en die 12 miljoen keer van eigenaar verwisselde. Zeer tot ongenoegen van de Vlaamse liberalen bij monden van hun fractievoorzitter, wijlen André de Nijs, groeide Studio Brussel 39 jaar geleden van een zender voor de Brusselse regio uit tot de officiële jongerenzender van deze openbare omroep.
1: Studio Brussel is al een paar weken in het hele Vlaamse land te beluisteren op de FM-band. Behalve in West-Vlaanderen, daar start men op 1 oktober.
2: Studio Brussel.
1: Volgens de voorzitter van de Liberalen in de Vlaamse Raad wordt het tal van erkende vrije radio's nu door Studio Brussel weggedrumd. En ze kunnen niet langer uitzenden omdat het nieuwe frequentieplan voor de lokale vrije radio's nog niet klaar is. André de Nijs wil dat dat frequentieplan er eerst komt, voor Studio Brussel op volle kracht op FM uitzendt in Vlaanderen. Volgens de Nijs is Studio Brussel door de BRT bewust uitgebouwd als een popstation dat moet concurreren met de lokale radioomroepen. De PVV-fractievoorzitter ziet ook geen culturele noodzaak voor de uitbreiding van het zendbereik van Studio Brussel. No.

0: Radio Bene. Een hele week de beste muziek uit de jaren 70.
1: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
0: Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70.
2: Hier laat ik je los, Tim.
1: Vanaf morgen, elke dag om 9 uur op Radio Bene.
0: Luister via DAB+, je digitale televisie, smartphone en VRT Max.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Elke dag uren tijd verliezen?
6: Villa. Die tunnel zit weer vol.
5: Of uren tijd winnen?
6: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
5: Maak van file-tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
0: Terug naar de gouden jaren 80.
8: De prehistorie.
0: Radio 2.

0: Daarnet hoorde Breck de zangeres en collega-presentatrice die we niet vergeten zijn, Margriet Hermans, met Een Vriend, dat in 1987 werd verkozen tot zomerhit. En nu Andrew Gold en Graham Goldman, die 39 jaar geleden als Wax een knappe radiohit scoorde met Bridge to Your Heart. Vanaf 1987 werd in Vlaanderen MTV Europe uitgezonden. Alle programma's werden door videojockeys uit verschillende Europese landen gepresenteerd in het Engels. En zo was ook onze Marcel van Tielt VJ bij de Amerikaanse muziekzender MTV. En hij mocht er zijn goesting doen.
1: Omdat ik de vrijheid krijg om te doen wat ik ook bij Roodfunk mocht doen. Dat Roodfunk voor de Socialistische Partij was meegenomen omdat ik toevallig ook wel een beetje fan ben van de Socialistische Partij. Maar ook daar lieten ze mij doen wat ik wilde. Hadden zij mij ooit gedwongen tot dingen doen die ik niet had willen doen, had ik waarschijnlijk weggegaan. Hetzelfde geldt nu. Dit is toevallig een zeer liberale en Amerikaanse firma. Liberale kan het haast niet. Maar ik mag doen wat ik wil.

0: Bij ons en in Nederland haalde dit Rhythm Is Gonna Get You van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine 39 jaar geleden voor haar doen vrij zuinig de hitlijsten. Maar in Amerika scoorde ze er wel een top 10 hit mee. Advocaat Sir Harry Livermore verdedigde in september 1987 de 26 Britse voetbalhooligans van het hijzeldrama op 25 mei 1985. Volgens Livermore lag de verantwoordelijkheid voor het voetbaldrama bij de Belgische overheid en waren de Britse voetbalsupporters al bij voorbaat schuldig bevonden door het Belgische gerecht en door de publieke opinie.
1: I don't think that the Belgian people realize how much the Belgian authorities are to blame for what took place on this particular night. And I'm pretty certain that they will do everything possible to heap all the blame onto the 26 British lads, which of course is quite unfair. The Belgian public believe that the 26 lads are guilty, and a lot of pressure will be brought to bear on the courts. There are no juries there. The trial will be before three judges, and they will be under a great deal of pressure.

Colin Verncombe, de echte naam van deze Britse zanger Black, overleed begin 2016 aan de gevolgen van een auto-ongeval. Dit in 1985 in eigen beheer uitgebrachte mooie Wonderful Life bezorgde hem een platencontract. De echte doorbraak volgde toen Wonderful Life in 1987 opnieuw werd uitgebracht en hij ermee in zowat heel Europa aantikte.

Het was 29 jaar geleden toch wel opvallend dat deze zanger Wes uit Cameroen met Alane een mega grote hit scoorde, want niemand begreep er een woord van. Hij zong het helemaal in het Cameroens, maar het was vrolijk en je kon er lekker op dansen. In week 1 van september 1997 was het gespreksonderwerp de uitvaart onder massale belangstelling van prinses Diana in Londen. De 6 fotografen en de motorrijder in dienst van een fotopersagentschap die aanwezig waren bij het dodelijke ongeval van prinses Diana in een verkeerstunnel in Parijs, werden officieel in staat van beschuldiging gesteld. 60.000 fans woonden begin september 1997 op de renbaan in Oostende een concert van Michael Jackson bij. En de Vlaamse boysband Get Ready verzorgde daar het voorprogramma. In Marokko overleed 29 jaar geleden Mobutu, de gewezen dictator van Zaïre. Hij was 66. En de Amerikaanse broers Isaac Taylor en Zach Hansen waren respectievelijk 16, 14 en 11 jaar jong toen ze scoorden met Mbop. Bij ons goed voor de nummer 1 hits.

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
1: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een strafanalyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score je ticket via sportza.be.
2: Terug naar de gouden jaren 90.
3: De prehistorie.

0: Everybody Backstreet's Back was de eerste single uit het tweede album van de Backstreet Boys. Er werd grootschalig uitgepakt. Zo waren de boys bijvoorbeeld te zien in een opvallende clip die zich afspeelde in een spookhuis. Bij ons en in Nederland haalde het 29 jaar geleden de top 5. Na het dodelijke ongeval van de geliefde 36-jarige Britse prinses Diana in een Parijse tunnel op 31 augustus 1997 bleef de wereld verslagen achter. Het verdriet was onmetelijk en in Londen legde het publiek letterlijk duizenden bloementuilen aan de poorten van het koninklijk paleis Buckingham Palace. Het Britse koningshuis en vooral koningin Elisabeth werd met de vinger gewezen omdat ze te laat en te onverschillig reageerde op de dood van Lady Di. Op 3 september 1997 hield de Queen dan toch een toespraak. Correspondent Roger Simons in Londen luisterde mee.
1: Het was een heel andere Queen dan die van de jaarlijkse kerstboodschappen. Haar majesteit zag er echt bedroefd uit. Ze zei precies wat haar volk wilde horen. Wat een verlies de tragische dood van de prinses van Wales is voor de hele wereld. Want, zo sprak koningin Elisabeth, Diana was uitzonderlijk begaafd. Een mens zoals geen ander. De Queen van de Britten drukte er ook op dat de koninklijke familie op haar vakantiekasteel in Schotland Diana's zonen William en Harry met grote liefde had omringd. En ze gaf toe dat prinses Diana in haar korte leven een lichtend voorbeeld was geweest.
2: She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. I, for one, believe there are lessons to be drawn from her life and from the extraordinary and moving reaction to her death.

You Might Need Somebody bekende het in september 1997 al van Randy Crawford, toen deze Londense soulzangeres Shola Ama daarmee haar grootste hit binnenrijfde. In juli 2004 onthulde ze dat ze haar carrière zelf om zeep heeft geholpen met haar cocaïneverslaving. Elton John was een persoonlijke vriend van prinses Diana. Hij zong 29 jaar geleden dan ook Candle in the Wind op haar uitvaart. Een liedje dat hij oorspronkelijk schreef over Marilyn Monroe. Maar dat Elton voor deze droeve gelegenheid aanpaste. Het werd een monsterhit met meer dan 33 miljoen verkochte exemplaren. Goodbye.

Elton John neemt afscheid van prinses Diana, de Roos van Engeland. Misschien wel het emotionele hoogtepunt van deze indrukwekkende, waardige uitvaartplechtigheid. Geen officiële staatsbegrafenis, maar door de stoet, de honderdduizenden troosteloze toeschouwers en de 2000 genodigden binnenin Westminster Abbey, meer dan koninklijk. Elton John was overigens niet de enige artiest. Ook Luciano Pavarotti, Cliff Richard, George Michael en zoveel anderen waren van de partij. Ook veel politici en schare gewezen premiers zoals Heath, Thatcher en Major. De huidige eerste minister, Blair, was als een ras-echt acteur uit de brief aan de Corinthiërs. Een ode aan de liefde en dus aan Diana.

Elton John met Candle in the Wind als eerbetoon aan de in 1997 veel te jong om het leven gekomen Diana. George Martin was de producer en Elton John zong het live op haar begrafenis en die beelden zijn onvergetelijk. Een week later lag de single in de platenrekken, Candle in the Wind 97 stond in geen tijd zowat overal op één. Al na enkele weken bleek het de snelst verkochte single uit de geschiedenis te zijn. Gemiddeld gingen er 6 exemplaren per seconde over de toonbank. Bedankt om te luisteren naar deze eerste De Prehistorie na de zomervakantie en vooral die hartverwarmende reacties. Maak er nog een mooie dag van en heel graag afspraak in een volgende De Prehistorie.

0: vanavond op VRT1.
1: Jackie, yes. Obok. Niderlandskiego i francuskiego. Trzeci oficjalny język.
2: Trzeci.
1: Trzeci.
0: Op VRT1 probeert Timon Verbeek Pools te leren. En is het gelukt? Op VRT Canvas kan je kiezen voor de spannende spionagethriller The Veil. En op VRT Max staat het nieuwe seizoen van De 12 al volledig voor je klaar. Veel kijkplezier.
3: Luisteren naar Radio 2.
4: Meekijken in de studio.
3: Stemmen, meespelen, winnen.
4: Je doet het allemaal op één plek.
3: Radio 2 op VRT Max.
5: Radio 2.
4: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
6: Elke dag telt voor twee.
3: We zijn er altijd en overal.
4: Op VRT Max.
6: Hey, hey. VRT Radio 2.
7: Marcel,
8: ja?
7: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
8: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
7: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
8: Ja.
9: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
10: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
11: Maak elk...
12: Papa, is het nog ver?
11: Momenten, Max.
13: Ja, kinderen in de file. Dat helpt de zaak natuurlijk ook niet echt vooruit. Met dat non-stop gezaag.
14: En uiteraard...
12: Papa!
14: Geplaag.
13: Het enige waar je dan op hoopt, dat is iets waarmee je ze gewoon even stil krijgt.
11: Zoals met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
13: de max.
7: Marcel,
8: ja?
7: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
8: AA, Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
7: Ja,
9: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/Antwerpen.
15: Wat eten we vandaag?
11: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
15: Onmisbaar in de keuken.
11: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
15: Gratis en voor niks.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
6: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
9: 12 uur, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge.
16: In Italië en Spanje zitten ze in een hittegolf. Bij ons halen we morgen nog eens 29 graden. Dat is alweer even geleden. In Zuid-Europa zitten ze sinds gisteren opnieuw in een hittegolf. Daar is de hete zomer van 2026 nog niet voorbij. Peter de Kroebele geeft een overzicht.
17: Frankrijk heeft code oranje afgekondigd in 6 departementen in het zuiden en zuidoosten van het land. Onder meer in de Ardèche, de Gard en de Vaucluse. Het is daar vooral ook opletten voor natuurbranden. En gisteren waren er nooit eerder geziene septembertemperaturen. 39,4 graden bijvoorbeeld in Perpignan. In Spanje 39 graden in Madrid, 41 in Sevilla. En er geldt ook code oranje. Het is ook warm in Portugal. In het binnenland gaat het tot 38 graden. En Italië dan 32 à 34 graden in pakweg Rome, Bologna of Napels. Maar de komende dagen zouden de temperaturen overal wat zakken.
16: Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon in het Midden-Oosten zijn 4 doden gevallen. Het Israëlische leger viseert de doelwitten van de door Iran gesteunde en bewapende groep Hezbollah. Israël heeft ook inwoners van een aantal dorpen bevolen om te evacueren, omdat er nog aanvallen zullen volgen vandaag. Het zou gaan om een vergelding voor aanvallen met drones op Israëlische soldaten. Officieel is er een staakt het vuren van kracht in Libanon, maar dat wordt dus niet nageleefd. Vandaag vindt voor de 45e keer de gordel plaats, het jaarlijks cultureel en sportief evenement in de Groene Rand rond Brussel. Er zijn wandelingen en fietstochten op twee hoofdlocaties, in en rond het provinciedomein Huizingen in Beersel en aan de plantentuin in Meissen. Heel wat mensen die zijn al vertrokken op een wandel- of een fietstocht. Vorig jaar lokte de gordel ruim 30.000 deelnemers. En de Belgische basketbalvrouwen zijn vannacht uit hun bed gehaald op het WK basketbal in Berlijn in Duitsland. Het hotel waar bijna alle teams slapen werd plots ontruimd, vertelt Karel Bertelen van Sporza.
2: Op Amerika na zitten daar dus 15 ploegen die aan dit WK deelnemen. En er is een alarm afgegaan vannacht. Iets over twee stond iedereen buiten op straat. En er zijn dus controles gebeurd. Hoe en wat, dat weten we nu nog niet. Hoe lang de speelsters wakker zijn gebleven, weten we ook niet. Gelukkig, zou je kunnen zeggen voor de Cats, de match is straks pas om 17:15. Dus ze hebben vandaag nog een beetje tijd om slaap in te halen.
16: De Belgian Cats spelen dan tegen Puerto Rico. Vrijdag hebben de Belgen al van Turkije gewonnen. Veel zon deze namiddag met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij. Dan halen we dus op sommige plaatsen 29 graden. Dinsdag wordt bewolkt en ook wisselvallig met buien. We halen dan nog 18 graden.
3: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
5: Radio 2 Top 2000 quiz.
14: Kim de Vries.
18: We duiken al quizend de jaren 70 in vanmiddag. Dus natuurlijk moet Willy Sommers hier dan zijn. En Willy neemt het op tegen Radio BNE-collega Vanessa van Hoven. Goedemiddag.
19: Goedemiddag.
20: Hoi Kim.

0: Clouseau, Anna, niet alle muziek komt uit de jaren 70 vanmiddag, maar qua thema, qua gevoel zitten we daar zeker wel.
1: Radio 2, top 2000 quiz.
0: Radio 2. Met Willy Sommers, uiteraard. Willy, jij hebt in elk decennium hoogdagen beleefd, maar zeker ook in de jaren 70.
2: Ja.
0: Die beginjaren, wat weet je daar nog echt van?
2: De beginjaren, ik was toen 18 jaar en ik kreeg een platencontract aangeboden door mijn muzikale vader, Roland Verloven, mijn ontdekker. Ik speelde in een coverbandje in 1968-69. Die is naar mij komen kijken. Ik speelde het voorprogramma van The Pebbles met Seven Horses in the Sky. En ik kreeg een platencontract. En in 71, in de zomer van 71, komt het liedje uit. Zeven Anjers, Zeven Rozen.
0: En toen is het allemaal begonnen.
2: Toen is het begonnen, ja.
0: Mooie herinneringen toch wel.
2: Prachtig. En ik zat in mijn tweede jaar regentaat, dat ik niet heb kunnen afmaken, omdat ik meteen heel veel optredens kreeg aangeboden.
0: Ach, nooit nodig gehad.
2: Nooit nodig gehad. Nooit.
0: Ja. En Vanessa, jou heb ik de voorbije week serieus horen oproepen om te stemmen.
3: Ja. Voor de Radio BNE 500 van de jaren 70.
0: Morgen beginnen we eraan.
3: Zijn
0: de stemmen geteld?
3: Ze zijn helemaal geteld en het is een mooie lijst geworden. Ik ga daar verder niks over vertellen. Gewoon luisteren, hè.
0: Staat Willy in de lijst?
3: Echt, dat is... Draagt de paus een witte jurk?
0: Natuurlijk
3: staat Willy in de lijst. Maar ja, toch.
0: Vanessa, jou mogen we altijd wakker maken voor de muziek van Robert Long.
3: Ja, absoluut.
4: Flink zijn.
3: Och.
4: Even flink zijn.
3: Krak mijn hart.
4: En hoewel het lang kan duren...
0: Waarom krakt dat hart?
3: Dat is pijnlijk mooi. En ik heb al gezegd, ik zit dus echt full-blown menopauzer op dit moment. Dus ik heb maar twee noten Robert Long nodig en ik zou al kunnen beginnen janken. Hè. Dat is vreselijk. Maar dat is, die stem van Robert Long is heel mooi. Het gaat altijd ergens over. Die instrumenten. Treed mij bij, Willy. Is
2: inderdaad,
3: heel mooi.
2: Die opnames uit die tijd, voor mij ook, dat was een studio full met muzikanten. Hè? Violisten, ja. Blazers, ritmesectie.
3: Ja.
2: Dat waren de gouden tijden ook. Hè?
0: Ja, en sowieso, Robert Long was niet alleen een zanger. Hij was schrijver, activist, ja. Theatermaker en ook radio- en tv-presentator.
3: Ja.
0: Welk tv-programma presenteerde hij? Dat later werd overgenomen door onder andere Mark Uiterhoeven, Tom Leenaerts en Marcel van Tilt, Vanessa.
3: 10 voor taal.
0: Ik moet zelfs geen meer keuzeantwoorden geven.
2: Maak je vandaag geen enkele kans. Vanessa weet alles.
0: 10 voor taal, waar wij nog aan meegedaan hebben. Hè?
3: Ja, inderdaad.
0: En met Marcel van Tilt.
3: Die heel erg onder de indruk was van jou, Kim, herinner ik mij.
2: Ja?
3: Heel erg. Ja. Ja, ik had het natuurlijk graag gespeeld met Robert Long, maar ik heb hem wel een paar keer geïnterviewd. En ik heb nog af en toe met zijn gewezen echtgenoot, met de Vlaamse Christophe. Een hele mooie man en ook een hele, hele lieve man.
0: Willy, jij houdt van de muziek van deze man.
4: And you can tell everybody.
2: Ah, ja.
3: Oh.
2: This is echt mijn groot idool.
0: Elton John.
2: Ja, Elton John.
0: Je droomt er zelfs van, blijkbaar, dat Elton John jou zou begeleiden op zijn piano.
2: Als dat zou kunnen. Ik ben nog naar zijn laatste optreden gegaan in de Afwasdom, Sportpaleis, 2 jaar geleden, omdat dat zijn afscheidstour was. En ik dacht bij mezelf, dat moet ik toch nog niet meemaken. En ik heb daar echt van genoten. Dat is een geweldige zanger, componist, noem maar op. Entertainer, ja, super. Hè? Ja.
0: Grote meneer, sowieso. Ja. Jij hebt gezongen over rozen, de Zeven Anjers, Zeven Rozen. Elton John heeft dat ook gedaan. Hij zong Goodbye England Rose. Van wie nam hij afscheid in dat lied?
2: Lady Di.
0: Hopla! Ook weer geen merk, ik wou zeggen. A, Prinses Diana, B, Marilyn Monroe of C, Jackie Kennedy. Maar kijk, we geven toe, vrienden, dit was niet al te moeilijk.
2: Ah, het was multiple choice vraag. Ik heb
0: ja,
2: al meteen
0: zeker,
2: het antwoord gegeven. Okay,
0: zeker,
2: sorry.
0: Was helemaal niet nodig, dus een opwarmertje.
2: Ja.
0: Maar dat is fijn, want dan zijn we goed op dreef. Allebei 10 punten.

0: En vooral ook formidabel om met zo'n twee toffe mensen te quizzen vanmiddag. Willy Sommers en Radio BNI-collega Vanessa van Hoven. Je hebt trouwens Willy deze zomer in de bloemetjes gezet, hè, Vanessa?
1: Ja, ik vond dat zo tof om te doen.
0: Op zijn verjaardag.
1: Ja, ja, ja, ja. Heel veel wensen gekregen van vrienden en collega's.
2: Ik ook, van Frans, ja.
1: En 74 hits van Willy na elkaar.
0: Heb jij geluisterd, Willy?
2: Ik ben speciaal opgestaan, morgens vroeg, want daar de avond ervoor het concert, een verjaardagsconcert in het Casino van Blankenbergen. En om 9:00 is het gestart. Ja. En ik ben om 7:30 opgestaan, een badje genomen en klaar in de zetel om te luisteren naar die geweldige stem van Vanessa. ik heb het trouwens gestuurd naar jou, Vanessa.
1: Ja, ja, dat is waar.
2: Genieten van, van die zachte, mooie stem. En die 74 songs, ja, waarvan erbij waren, die niet echt wat singles geweest zijn, maar ook LP-nummers nog zo. En waar ik van dacht, ja, dat is nog wel een leuk nummer om dan nog eens te brengen, binnenkort, live, tijdens mijn concerten.
0: Kijk.
2: En dat waren zelfs fans die mij een briefje stuurden. Willy, zet die 74 songs op een cd, dat we die kunnen kopen, ergens kunnen verkrijgen.
1: Ja.
2: Dat was fantastisch, echt waar. Vanessa,
0: dus je kon het wel aan, zo 74 nummers van jezelf non-stop beluisteren.
2: Ja, toch wel.
1: Hij heeft zich die dag voorgenomen om minstens 110 te worden.
2: Wat gaan we volgend jaar doen?
1: Ja, 75. Ah, sowieso.
0: Voilà, dat is voor volgende zomer. Daar is dan Cliff Richard hier.
3: Ben jij ook meer boer dan je denkt?
4: Je ontdekt het op zondag 13 september, de dag van de landbouw.
3: Kom kijken, proeven, beleven en je uitleven bij 50 land- en tuinbouwbedrijven in heel Vlaanderen.
4: Kan je niet wachten? Luister deze week naar Radio 2 Anne en Daan en Radio 2 Middag.
3: Je komt alles te

0: Mediamarkt.
1: Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Mediamarkt. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
4: Wat eten we vandaag?
5: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
4: Onmisbaar in de keuken.
5: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
4: Gratis en voor niks.

0: is dat helemaal in hun nopjes, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Cliff Richards. Ik hoorde hem net zingen, You Ain't Got Him Cheap. Ik dacht al zo naar Willy te kijken van, eat this. Ja, zo goedkoop ga je er niet van afkomen. Ze allebei zo, ja.
0: En ik hoor hem vooral ook zeggen, we don't talk anymore. Gaan we wel doen, want anders komen we nergens. Wel. En we zijn nu net goed vertrokken. Allebei een goede start gemaakt met 10 punten.
2: Radio 2, top 2000 quiz.
0: Ronde 2. Muziek uit de jaren 70, vrienden, is voor heel wat artiesten van nu een inspiratie geweest. Je krijgt zo meteen een cover van een nummer uit de jaren 70 te horen. Ieder 3 stuks, elk goed voor 20 punten. En als je me kan zeggen wie het origineel zong, dan krijg je dus die 20 punten per keer. De eerste 3 zijn voor jou, Willy.
3: Ja.
0: On the Run. Je hoort Touch of Joy.
3: Touch of Joy. Sergio en...
0: Maar wie zingt het origineel?
3: Goh, ik weet het niet. Nee.
0: Het is een heel zoet antwoord.
3: Sweet.
0: Sweet. Vanessa, vergeef het mij.
1: Ja, ik vergeef.
0: Ah, nee, dat is goed te volgen.
1: Tuurlijk, tuurlijk.
3: Whitney Houston.
0: Die hoor je zingen, maar dat origineel?
3: Dolly Parton.
0: Zeer zeker weten. En deze.
3: Meteor en Louis Neves.
0: Echt waar, dat is naam, toenaam, alles erop en eraan. Ja. Goed bezig, Willy.
3: Pak van mijn
1: ik onthoud dat jij één antwoord zo goed als cadeau hebt gekregen.
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Ik zal voor jou ook heel zoet en lief zijn,
1: dat is
0: Vanessa.
1: Goed, dat
0: het is aan jou nu. Wie zong het origineel in de jaren 70?
4: Als schoonheid wordt zo vaak gezegd, is alles een bloem zo puur, zo echt. Je hart zo blank, je ogen hemelsblauw.
1: We zitten weer bij Dolly Parton.
0: Uiteraard.
1: Dat mocht, oké.
0: Dat mag zeker. Ja, zeker, je hoorde Laura Lin. Maar dus Dolly Parton zaliger, dat was het origineel.
1: Bob Dylan, toch?
0: Zegt zo vertwijfeld. Omdat je misschien een beetje afgeleid was door Guns N' Roses. Maar zeker, ja. Bob Dylan.
1: Don McLean.
0: En je hoort... Just for fun?
1: Madonna.
0: Jazeker.
3: Proficiat, Vanessa. Amai.
1: Ja, dank je wel.
3: Straf.
0: Ja. Straf, maar niet spannend, want het gaat gewoon gelijk op.
1: Ja, zo zijn wij. Ja, we gaan hier als de beste vrienden buiten wandelen.
3: Wij zijn gewoon een team.
1: Wij zijn een team. Een duet dringt zich op, Willy.
3: Absoluut. Kijk eens diep in mijn ogen.

0: En de muziek zal het niet liggen vanmiddag.
1: En aan mijn gasten ook niet.
0: Kiss, I was made for loving you. Willy Sommers, Vanessa van Hoven, de derde ronde is ongetwijfeld jullie favoriete ronde. Want jullie zingen allebei graag.
2: Ja.
0: Er is zelfs een duet in de maak, heb ik net vernomen. En dat is exact wat ik van jullie verwacht. Dat duet zien we nog wel, maar zingen nu op dit moment. De stop de bandronde. Je kan er elk 30 punten mee verdienen. En onthoud vooral, op een bepaald moment stopt de muziek en dan moet je verder zingen. En het ritme is belangrijk. Toonhoogte maakt allemaal niet uit. Juiste tekst ook daar. Pff, ja. Geen belang. Gewoon, je moet in het ritme blijven tot je de muziek weer hoort. En ook voor deze ronde graven we natuurlijk in die muziek van de jaren 70. En Willy, geen stress, geen paniek. Je gaat het zeker kennen. Meer zelfs. Jij kan verder zingen volgens mij in het Engels of in het Nederlands. Okay.

0: De jury knikt van ja.
1: Ja, maar...
2: Vanessa knikt van
0: nee. Oh, nee, Willy, nee.
1: Nee.
0: Nee.
1: Iets, ja.
0: Maar, je had het ook in het Nederlands kunnen zingen? Want?
1: Ik heb het zelf gecoverd op een album. Ja, maar ik ken die tekst niet meer. Dat is weer al zo lang geleden.
0: Liefdesverdriet doet zo'n pijn.
1: Ja. Liefdesverdriet doet zo'n pijn.
0: Voilà, da-da. Moeten we ook nog eens terug van onder het stof halen?
1: Absoluut.
0: Sowieso.
1: Ja.
0: Vanessa, jij mag ook doen wat je het liefst doet. Namelijk lekker mee en verder zingen als de band stopt. Voor jou deze.

0: make me so happy. Dit is ongelooflijk vals. Maar ik trek het mij niet aan. Ik blijf gewoon in de maat. Do you learn right now?
1: Fantastisch.
2: Hij is wel goed gezongen, hè?
0: Nee, dat was verschrikkelijk.
2: Maar nee, dat was goed.
3: Geweldig, deze vibe van Essa van Hoven. Meer dan 30 punten verdiend, hoor. Zeer terecht. Amai, en het is ook een goed nummer, hè?
0: Oh, topnummer.
3: Top schijf, die Paradise by the Dashboard Light. En dus 30 punten extra.
0: Yeah.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke

0: gehouden koor.
1: René Vroeger en het goede doel, alles kan een mens gelukkig maken. Zo is dat toch, hè?
2: Ja, zeker. En goede muziek nog, het meest van al.
1: Quizzen met Willy Sommers en Vanessa van Hoven is ook iets waar ik blij van word. Hoe blij zijn jullie?
3: Ik ben superblij dat ik al een paar punten heb.
1: Zelfs, ook al lig je een klein beetje achter op dit moment,
3: ja, maar
1: Willy.
3: Toch, ja.
1: Maar dat is lang niet slecht, hè. 70 punten al binnengerijfd en Vanessa voorlopig aan de leiding met 100 punten.
3: 100 punten. Oei, oei.
4: Radio 2. De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
5: Amai, de back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
6: Ah, hoor ik mijn naam?
5: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt?
6: Ik bouw slim op.
5: Maar niet snel.
6: Hoe je het academiejaar ook aanpakt. Begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
7: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
8: Elke dag telt voor 2.
9: Radio 2.

0: Vanessa is al enthousiast. Ja, terwijl Mama's Jasje nog zingt zonder verhaal. Heel veel verhaal. Want ronde 4 op dit moment, dat is de ronde voor 40 punten. En dat is de vertaalronde, Willy Sommers.
1: Ja.
0: Wat wil zeggen, we hebben dus een nummer door een vertaalmachine gehaald. En aan jullie om het originele nummer te zoeken. Vanessa, jij begint. Haal die mooie vertelstem maar boven. En Willy, vooral luisteren. En goed proberen te raden welk... Zie, echt, hij probeert al te spieken, hè. Jij ze slobbert toch. Welk liedje zoeken we?
2: Op een donkere woestijnweg. Een koele wind in mijn haar. De warme geur van cannabistopjes steeg op in de lucht. In de verte voor me zag ik een flikkerend licht. Mijn hoofd werd zwaar en mijn zicht vervaagde. Ik moest stoppen voor de nacht. Daar stond ze in de deuropening. Ik hoorde de klok van de missiepost en ik dacht bij mezelf... Dit kan de hemel zijn of dit kan de hel zijn. Toen stak ze een kaars aan en wees ze me de weg. Er klonken stemmen in de gang. Ik meende ze te horen zeggen... Welkom in Hotel California. California.
0: Ik heb Willy Sommers nog nooit zo ontreddend naar jou weten kijken, Vanessa.
1: Ik ben hier aan het wegkwijnen.
0: Van wie is het? Van wie is het? Hotel California?
1: Hotel California, de Eagles.
0: Ah. Om er zeker van te zijn, hè.
1: Wat die
0: amai,
1: stem,
0: zeg.
1: Die stem, Vanessa. Ik krijg daar kippenvel van, sorry, kijk. Kijk een beetje.
2: Het is hier gewoon heel koud, Willy.
0: Oh. Prachtig. Goed, Willy. Haal die mooie vertelstem van jou niet maar boven.
2: Ik vind dat trouwens echt een moeilijke ronde. Hè? Ik vind dat echt moeilijk. Hè?
0: Dat is niet gemakkelijk.
2: Dus
0: maar
2: ook tot helemaal tot op het einde lezen.
1: De hele nacht ben ik onderweg. Mijn hand zwetend op het stuur. Er klinkt een stem in mijn hoofd die mijn voet op het gaspedaal duwt. Het is mijn liefje die belt. Ze zegt, ik heb je hier nodig. Het is 5:30... En ik schakel naar een andere versnelling. Wanneer ze zich eenzaam voelt en het verlangen haar te groot wordt, stuurt ze een bericht dat vanuit de lucht binnenkomt. Ik heb helemaal geen telefoontje nodig. We hebben iets dat de radarliefde heet. Een golf in de lucht. Radarliefde.
2: Een draadloos lief. Radar love, golden earring. Yeah, man.
0: Ik kwam er al snel, hè.
2: Ja, ik vind dat ook zo... Daar word ik zo intens goedgezind van Radar Love. Dat is... Ja, ik denk zelfs als ik mijn twee benen ooit zou breken... dan spring ik nog recht om te kunnen dansen hierop.
0: Intens goedgezind en ook 40 punten erbij voor
2: kijk
0: elk van
2: aan.
0: Jullie.
2: We zijn keigoed bezig, Willy.
1: Ja, merci, hè.
3: Radio 2, top 2000 quiz.

0: pak aan en stick season.
1: Radio 2 Top 2000 Quiz. Radio
0: 2. Laatste ronde van Essa van Hoven en Willy Sommers.
2: Oh, het is al...
3: Is het al voorbij?
2: Het
0: is nog niet voorbij. Het is de laatste en allesbeslissende ronde ook wel. Omdat jullie dus nu 50 punten per juist antwoord krijgen. Oh. Dat gaat dus vooruit, normaal gezien. Het is op pure focus. Niet op elkaar wachten. Niet elk om beurt. Gewoon herken je de zanger, zangeres of de groep, dan roep je meteen de naam van die artiest.
2: Van de artiest.
3: Ja, oké. Okay.
0: Alles duidelijk?
3: Ja, ja, ja.
2: Stevie Wonder. Bonnie.
3: Bonnie, ja.
2: Gloria Gaynor.
3: Marina, Marina. Rocco Granata. YMCA.
0: Wie zingt het?
2: Village People.
3: Village People.
2: James Brown.
3: The Rolling Stones.
2: Claude François.
3: Abba. Jimmy Frey.
2: Woehoe.
3: Dankjewel.
2: Ik kunnen we ook zeggen, want het is nog maar het begin van het schooljaar. Ik vind dat echt een top idee. 50 punten per goed antwoord. Dat is toch, dat werkt ongelooflijk motiverend. Kijk naar Willy. Echt waar, die micro is zo in trot. 50 punten, ik vind het top. Echt waar.
3: Ja.
2: Standaard vanaf nu.
0: En de streverkes van de klas en Vanessa van Hoven, die houden zich een beetje in dan.
2: Ah, mijn ook niet. Nee. Dit was echt zo tof.
3: Ja.
2: Maar ik ben nu wel benieuwd.
3: Ja, Vanessa heeft de meeste punten waarschijnlijk, hè?
0: Weten we zo meteen.

0: Nog een beetje nazweten?
1: Wel, nazweten, maar vooral, nu heb ik super veel zin in die week Radio BNE 500 van de jaren 70. Ik vond supergoeie fragmenten.
2: Ja.
1: En dat katapulteert je echt zo naar de tijd van je leven. En
2: absoluut.
1: Oh ja, nu vind ik het super jammer dat het gedaan is.
0: Ah ja, maar ja, vanaf morgen begint het nog maar. Ja. De Radio BNE top 500 van de jaren 70.
1: Een mond vol, dus weer al een plaat minder.
0: DAB Plus en VRT Max. Ja. Maar vonden jullie het een beetje leuk, jij,
3: oh, absoluut.
0: Vanmiddag?
3: Ik had heel veel stress, maar Naar het einde toe kwam ik er een beetje door. Ja. En dankzij de assistentie van jou, Kim, en natuurlijk van Nessa ook. Hè.
0: Ja, maar het was ook gewoon gezellig. En daar draait het uiteindelijk.
3: Absoluut.
0: Een gezellige zondagmiddag. En het resultaat. Willy Sommers, jij mag de zondag verder zetten met 310 punten.
3: Oh la la.
0: Zeker?
3: Ja, dankjewel.
0: Maar we gaan toch nog iets harder applaudisseren voor Vanessa van Hoven met 440 punten.
3: Yay! Bravo, Vanessa.
0: Dat is winnen niet het allerbelangrijkste, maar toch, hè, Vanessa.
3: Ja.
1: Toch tof. Die neem ik mee naar de Red Pack straks. Ja.
0: Voilà, wat brengt de zondag nog voor jullie?
3: Vandaag nog optreden, dus meestal zondagmiddag een brunchje. Dat Cindy daar zorgt ervoor, dat tafel met de familie mooi gedekt is. En dan optreden, hè. Naar gewoonte, ja.
0: Jij wordt nogal geswanjeerd, hè, Willy Sommers.
3: Ja, maar ik weet dat wel. Zo.
0: En jij, Vanessa?
1: Ik mag weer in de Groene Club staan straks. Heb jij iets opgenomen ooit, Willy? Zo'n beetje jazz-swing-achtig? Want dan moet ik jou daar eens draaien ook, hè, in de Red Pack.
3: Ik denk het niet. Nee.
0: Maar wat niet is, kan nog komen.
1: Voor de grote catalogus gaan.
3: Ja,
1: inderdaad.
3: Ja.
0: Sowieso, geniet ervan hier op Radio 2. Is dadelijk na 1 uur nog meer weekend met de fijnste muziek. Dus blijf zeker nog hangen. Mooie zondag nog.
3: Dank je wel.
4: Lies wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
5: En wat brengen Yannick Bovie, Kleimans en Van Geel, Barbara Dex en Loredana?
4: Voor de allerlaatste keer Radio BNE, The Rat Pack Live in Concert, Best of Christmas.
5: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
4: Tickets bij Radio BNE op VRT Max.
6: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score je ticket via sportza.be.
7: Maak elk.
8: Ah, oh, maar ik ben helemaal nog niet moe.
7: Momenten, Max.
9: Oh, niks zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
7: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
9: de max.
10: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
7: Ik zorg zo meteen de hele namiddag voor de beste muziek op je radio. En dat allemaal verzameld in Radio 2 Weekend.
11: Elke dag, telk voor 2, WRT Radio 2.
7: 12 uur, nu eerst het nieuws met Sophie Verbrugge.
12: Er is een tweede Belg opgepakt voor het drugsgeweld in Overasselt. In Nederland is nog een Belg opgepakt die verdacht wordt van deelname aan het drugsgeweld maandagnacht bij een boerderij in het Nederlandse dorpje Overasselt. Het gaat om een Belg van 26. Hij is vrijdag al aangehouden in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt na de gewelddadige nacht, waarbij 1 dode viel en 2 agenten gewond geraakten. In Dixmuiden in West-Vlaanderen wordt vandaag de 99ste ijzerbedevaart gehouden. Dat is de jaarlijkse herdenking van de Vlaamse soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De ijzerbedevaart houdt traditioneel ook een pleidooi voor meer Vlaanderen en dat Vlaamse karakter blijft zeer belangrijk voor de organisatoren, zegt medewerker Peter Verplanken.
13: Hier aan de ijzer wordt dat zeker niet losgelaten, maar Vlaamse emancipatie betekent meer dan meer Vlaanderen eisen, maar ook die verworven autonomie verder invullen en versterken. Wat doe je met uw verworvenheden? En daar gaat het ook om. En Brussel is daar bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van. Kijken welke mogelijkheden daar zijn. Kijken naar het onderwijs. Hoe kun je daar in Brussel een handvat van maken om kansen te bieden en toekomst te bieden voor de Brusselaars?
12: In de rand rond Brussel vindt vandaag voor de 45ste keer de gordel plaats. Er zijn wandelingen en fietstochten op twee hoofdlocaties. In en rond het provinciedomein Huizingen in Beersel en aan de plantentuin in Meissen. Vorig jaar lokte de gordel nog ruim 30.000 deelnemers. En in Zuid-Europa zitten ze sinds gisteren opnieuw in een hittegolf. Daar is de hete zomer van 2026 nog niet voorbij. Peter de Kroepele geeft een overzicht.
2: Gisteren waren er nooit eerder gemeten temperaturen in september, tot zelfs 39,4 graden in Perpignan. Frankrijk heeft code oranje afgekondigd in 6 departementen. Onder meer in de Ardèche, de Gare de Vaucluse en de Aude, waar een natuurbrand onder controle is, maar nog niet gedoofd. In Spanje 39 graden in Madrid, 41 in Sevilla. Er geldt code oranje. In Portugal, in het binnenland, gaat het tot 38 graden. En Italië dan minimaal 32 graden in Firenze. Zelfs 37. En het is ook heel warm in Turkije en Griekenland. Al zouden de temperaturen wel wat zakken de komende dagen.
12: Bij ons veel zon deze namiddag met af en toe wat hoge wolken en aangename temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, dan halen we dus op sommige plaatsen 29 graden. Dinsdag wordt bewolkt en toch ook wisselvallig met buien. We halen dan nog 18 graden.
14: Wat zeg ik? 12 uur, het is 1 uur natuurlijk. Hè. En toch al een paar problemen op de weg. Op de Antwerpse ring bijvoorbeeld, richting Nederland, is het meer dan een half uur file rijden tussen Linkeroever en Deurne door een ongeval op de linkerrijstrook. Er is ook 10 minuten kijkfile vanaf Antwerpen-Noord. Op de E314 van Leuven naar Lummen doorwerken 10 minuten erbij tussen Aarschot en Tiel-Twingen. En in Gent is door de autoloze zondag de flyover afgesloten. Dat is de B401 en heel wat straten rond het Zuidpark.
15: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
16: Radio 2 Weekend.
14: Verder een heel goede middag. Ben je aan het genieten van het zonnetje? Wat brengt deze zondag jou? Ik lees het heel graag via VRT Max.

From Desire van Gala. Met dit perfecte weer buiten, ja, is het goed weer om te gaan fietsen of om te gaan wandelen. Wat hebben ze geluk vandaag bij De Gordel. Want ja, weer heel veel leven rond Brussel. De Gordel die vindt daar vandaag plaats. Onze sportstand die heeft vanochtend ook zijn fiets uit de garage gehaald en is gaan fietsen in die groene rand rond Brussel. En waar hij zo uithangt, ja, dat vertelt hij straks zelf.

Ja, ik vond gisteravond wel een beetje friskes, die zomernacht van Leopold 3. Maar toch, wat een heerlijk weekend, hè. Daar hoort een hymne bij, vind ik. Hymn for the Weekend. Dit zijn Coldplay en

0: hen voor de weekend. Ja, het eerste weekend van het schooljaar is misschien toch wel een weekend van toch nog snel een paar spullen gaan kopen voor school. Voor de jongste kinderen nog buiten spelen, want er is nog heel weinig schoolwerk. En voor die iets ouderen gewoon genieten van het zonnetje buiten en van Radio 2 natuurlijk. Zometeen krijg je nog goud van Suzanne en Freek. Die komt eraan na Kok Robin.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
8: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
10: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
11: Klaar?
10: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
11: Ja?
10: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
11: Nog mee?
10: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
11: Gaat het nog?
10: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
11: Kortom?
10: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
11: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
12: Peugeot.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Vanavond iets Italiaans?
16: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
17: Amai, la vita is echt wel bella.
16: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Radio 2.
19: Radio 2.

0: Belofte maakt schuld, hè? Ah ja, vraag dat maar aan Cockrobin. Ik krijg hier ondertussen een berichtje van Karin Vermeulen via VRT Max. Onderweg naar Spanje, Karin. Wow, met Frankie achter het stuur, laat ze hier weten. En ik ernaast, want ik ben aan het haken, tasjes aan het haken. Mooie tasjes, zo te zien, die ze daar dan gaan verkopen voor het goede doel. 23 kilometer van de grens, dan moet het daar al heet zijn. Daarnet in het nieuws gehoord dat er weer een hittegolf is in Frankrijk en in Spanje. Dus tegen de 40 graden, Karin, goed insmeren. Je weet het, dat is belangrijk, hè.
1: Radio 2 Weekend.

Nee, nee, geen negativiteit voor ILO. Naar Antwerpen, een kwartier erbij op de E313 vanaf het parkeerterrein in Randst. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er een half uur file tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. In Deurne is de weg wel vrijgemaakt. Doorwerken, een kwartier erbij op de E314 van Leuven naar Lummen tussen Aarschot en Tiel-Twingen. En in Gent is door de autoloze zondag de flyover afgesloten. Dat is de B401 en heel wat straten rond het Zuidpark. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Kiss Me van Sixpence None the Richer. Radio 2. Ga ik nu niet doen en ook niet vragen, want volgens mij is hij helemaal bezweet. Onze sport Stan, goedemiddag Stan.
1: Dag Anja, zeer goedemiddag. Inderdaad, zeer bezweet.
0: Want je bent net toegekomen. Ja, je hebt de gordel gefietst hè, deze voormiddag.
1: Ja, klopt. Ik heb net 126 kilometer afgevinkt in de groene rand rond Brussel. Dus helemaal rond Brussel zijn we gereden. En het was lekker warm, hè. Het was schitterend weer.
0: Ja.
1: Dus ik zweet serieus. Ik moet zeggen dat elk lichaamsdeel nogal plakkerig is.
0: Ik wil het niet weten, Stan. Ik wil het niet weten. Zeg maar goed, je was niet alleen natuurlijk, hè, die gefietst nee. Heeft vanmorgen.
1: Nee, nee. Ja. Ik had Koen Buyssen bij mij, de zanger van Zorneke. Weet je wel, dat is een soort muziek van vroeger, zeg maar. Die maken nog altijd muziek, maar dat is zoiets, ja, dat nostalgisch blijft hangen. En Koen, die fietst superveel. Die is ook een tijdje bij mij komen rijden, uiteraard. Heeft ook mensen geholpen. En ja, was super gelukkig. Hij was heel blij dat hij mee kon doen. En je zag hem, ik denk ook na de wedstrijd daarnet, ook, het is morgen al, die heeft denk ik gewoon een glimlach op zijn gezicht gehad de hele tijd. Dus dan weet je dat het goed is geweest. En ik had ook nog dames bij mij. Ik had Noortje Danes mee. Dat is iemand die lang in het centrum van de Ronde van Vlaanderen gewerkt heeft. En eigenlijk haar man, Dries de Bont, die fietst ook. En die had nog twee vriendinnen mee, want die hebben een fietsclubje Allee Roulet. En die waren met drie dus ook aanwezig. En dat was toch een deel luisteraars natuurlijk. En ja, hetzelfde verhaal daar, Anja. Die hebben wel wat afgezien hier en daar. Maar voor de rest hebben die ook gewoon een fantastische voormiddag gehad, zeg maar.
0: Amai, zeg,
1: heel leuk.
0: Ja, zo'n 126 kilometer, dat is niet niks. Heb jij nu ergens zeer in jouw benen of zo?
1: Nee. Maar ik moet zeggen, Anja, en dat is niet op scherprek, maar ik ben wel getraind. Hè. Ik fiets regelmatig. En het leuke was, we zaten vandaag in een peloton, dus ik denk dat we met ongeveer 100 waren. Mm. En we hebben politiebegeleiding, we hadden montage, dus de weg was overal afgezet. We zijn nergens eigenlijk moeten stoppen. Alle rode lichten werden groen voor ons, je kan altijd doorrijden. En als je dan zo één keer in je ritme zit, in zo'n groep, ja, dan valt dat eigenlijk wel echt goed mee. Als je een beetje getraind hebt, hebben we een gemiddelde, denk ik, van, ja, ik heb ongeveer 28 kilometer per uur. Dat is wel best leuk gefietst, maar aangenaam gefietst. Dus ik voel mij voldaan. Hongerig wel.
0: Ah ja, maar er zijn hamburgers daar overal waarschijnlijk, hè?
1: Ja, dat is het probleem, hè. Je hebt altijd zin in vettigheid na zo'n fietsrit, hè. Dat mag je eigenlijk niet doen, want je hebt superveel calorieën verbrand. Ik heb wel al stiekem wat Haribo-snoep genomen, zo. Dat is ook zoiets wat er altijd wel in kan.
0: Dat is ook lekker. En nog tijd en energie voor een feestje, want

0: er is van allerlei randanimatie, dacht ik toch ook, hè?
1: Klopt. Ja, ja, ik heb net Maxime, de zanger, zien aankomen. Die treedt hier zo meteen op in Huizingen, want daar ben ik nu. Daar was de start en aankomst. Dus als er mensen zijn die hier in de buurt zijn, en die zijn zelf fan van Maxime, of hebben kinderen die fan zijn van Maxime, maak dan dat je in Huizingen bent. Daar zijn allerlei, wat je zegt, animaties, springkastelen en vooral een optreden van Maxime. En wie wil dat nu niet zien, want die kerel zingt fantastisch.
0: Ah wel, nog veel plezier daar in Huizingen dan. En laat u verzorgen daar, hè.
1: Doe ik.
0: Het is goed. Dag, Stel.
2: Radio 2 Weekend.

0: En je had gisteren kunnen langsgaan bij Ruben van Gicht, hè, want de Radio 2 Weekwatchers waren toch in Laakdal, vlakbij waar hij woont, Jeremy Vrielink.
1: Vanaf morgen op Radio BNE een hele week de beste muziek uit de jaren 70.
2: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
3: Hier laat ik je los, Tim.
2: Vanaf morgen, elke dag om 9 uur op Radio BNE.
1: Luister via DAB+, je digitale televisie, smartphone en VRT Max.
4: Christophe zingt Tura XXL, een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
5: Als de muur konden praten.
4: Al de hits van Wil Tura in één concert op zondagnamiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
2: Lies wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
1: En wat brengen Yannick Bovie, Kleimans en Van Giel, Barbara Dex en Loredana?
2: Voor de allerlaatste keer Radio BNE, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
1: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
2: Tickets bij Radio BNE op VRT Max.
6: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
7: Het effect voel je direct.
6: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.

Ingewikkeld liefdesleven, part-time lovers van Stevie Wonder. Ik belde net met onze sportstan die de gordel gefietst heeft deze voormiddag en die nog helemaal in het zweet stond. En Guy Kreeven die laat hier weten via VRT Max. Ja, wij hier in Firenze, wij moeten helemaal niet fietsen om te zweten. Momenteel is het hier 37 graden, te warm om iets te doen, zelfs voor de Italianen. Dus zo meteen om 3 uur naar het Formule 1 gaan kijken in de bar. En dat zal het zijn voor vandaag. Goeie vooruitzichtigie.

met dit nummer van Bart KL, Zot Verliefd. Annemie Pauwels laat via VRT Max weten dat ze ook heel blij was met Chima Saisai vanochtend in Als de Muren Konden Praten. Je weet het, Annemie, de hele podcast die staat online. Kan je beluisteren via VRT Max.

0: Voor het nieuws nog snel even een dansje met Enrique Iglesias.
1: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Straks onder andere met Shakira naar de Zoo en met Kadri naar de zomer van Oya Lele in Radio 2 Weekend.
4: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
0: Twee uur, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge.
5: Kan AA Gent leider worden in het voetbal? AA Gent is op bezoek bij Cercle Brugge. Gent heeft voorlopig nog het maximum van de punten in de competitie en kan alleen leider worden als het wint. Johan de Kaluwe, hoe doet Gent het?
6: Wel, Gent doet het uitstekend. Is op dit moment zelfs virtueel alleen leider. Want het leidt hier in Brugge met 0-1 na een half uur spelen. Een doelpunt gemaakt halverwege de eerste helft. Een on-goal van Kaku. Maar alle credits voor Sonko die de actie opzette. De voorzet verstuurde. En Kaku glijdend de bal voorbij zijn eigen doelman gestoken. Het is alles bij elkaar een kansarme wedstrijd tot nu toe. Met veel middenveldspel. En twee ploegen die in de organisatie blijven. Dus amper doelgevaar. Maar toch een doelpunt in het voordeel van Gent. Zij het dan een on-goal van Kaku. Maar Gent leidt hier dus in Brugge met 0-1.
5: Dankjewel, Johan. In Nederland is een tweede Belg opgepakt die verdacht wordt van deelname aan het drugsgeweld maandagnacht bij een boerderij in het Nederlandse dorpje Overasselt. Het gaat om een Belg van 26 en hij is vrijdag al aangehouden in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt na de gewelddadige nacht waarbij 1 dode viel en 2 agenten gewond geraakten. En in het oosten van Duitsland, in de deelstaat Sachsen-Anhalt, zijn er deelstaatverkiezingen. De peilingen verwachten dat de extreemrechtse AfD de verkiezingen daar wint. De partij maakt zelfs kans op een absolute meerderheid. En als dat lukt, dan is het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat extreemrechts aan de macht komt in Duitsland. De opkomst bij deze verkiezingen is alvast hoger dan bij de vorige keer dat het deelstaatverkiezingen was. Jeroen Rijgaard volgt voor ons deze verkiezingen.
7: Het is druk in de voormalige politieschool van Maagdenburg. Vandaag stemlokaal 109. En in dit stembureau stemmen de mensen die ik kan spreken toch vooral voor de partij waar rond het hier allemaal draait. De AfD. Waarom?
8: Zien ze zich het land aan? En dan hebben ze die antwoord al.
7: Kijk gewoon hoe ons land erbij ligt, zegt de man. En voor Torben zijn het vooral de anderen.
9: De meeste partijen, ja, deren wahlprogramma waren nu tegen de AfD.
7: En daar draait het hier dan ook precies op uit. Een stem voor of tegen de AfD. Deze verkiezingen kunnen wel eens een breukvlak zijn.
5: En op het wereldkampioenschap motocross is de Nederlander Jeffrey Herlings nu al zeker van de titel. Herlings won de eerste reeks in de Grote Prijs van Turkije en kan daardoor niet meer ingehaald worden in het algemene klassement. De strijd om de wereldtitel leek een duel te worden met onze landgenoot Lucas Koenen, maar die viel eerder dit seizoen geblesseerd uit. Voor Herlings is het zijn derde wereldtitel. Het is zonnig met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw veel zon. Lokaal halen we dan 29 graden.
0: Een kwartier vertragen op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. 1 rijstrook is versperd door een ongeval. 10 minuten door werken op de E314 van Leuven naar Lummen tussen Aarschot en Tiel-Twingen. En in Gent is door de autoloze zondag de flyover afgesloten. Dat is de B401 en ook heel wat straten rond het Zuidpark.
10: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.

The Stranglers, over allemaal dingen die niet goed zijn voor een mens. Verdovende middelen en verdovende liefde. In Golden Brown, zondagmiddag. En wat is er allemaal leuks om te doen met dat zonnetje buiten? Je kan gaan fietsen, je kan gaan wandelen. Of je kan naar de zoo met Shakira.

0: Heb je hem gezien, die Zootopia met de soundtrack van Shakira en Zoo? En wat voor een zomer, zeg, was het voor de volgende drie meisjes?
1: VRT Radio 2.
2: Dit is de winnaar van VRT Zomerhit 2026.

0: ze zou een goede zestiger zijn, mocht de drugs haar niet helemaal verpest hebben. Whitney Houston en Higher Love. Zometeen laat ik nog een flinke vijftiger op je los. Iemand die exact 10 jaar jonger is trouwens dan Whitney Houston. Want zometeen haal ik Sam Goris nog eens uit de kast. En dat na Harry Wilson.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
3: Yellow! Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die broodtozen nu weer?
5: Oh, mama, snap jij iets van die passé-composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
7: Elke dag telt voor twee.
8: Radio 2.

0: Everybody's Talking van Harry Wilson. Ja, Everybody's Talking over een nieuw bed. Ja, want Peter van de Veire die maakt 20 jaar ochtendradio. En om dat te vieren, trakteert hij jou op een nieuw bed in Goeiemorgen Morgen. Hoe kom je aan dat nieuwe bed? Wel, door elke werkdag zijn hints te verzamelen die hij geeft in Radio 2 Goeiemorgen Morgen. Dan moet je de code kraken en je antwoord kan je achterlaten via VRT Max. Vrijdag 11 september is er dan de grote finale in Beddegem. Maar waar is Beddegem?
1: Radio 2 Weekend. Elke dag telt voor twee. Anja Daams.

En een hart kan je natuurlijk niks wijs maken. Tell it to my heart van Taylor Dane. Op de Antwerpse ring sta je ondertussen 40 minuten in de file richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Door een ongeval zijn daar namelijk twee rijstroken afgesloten. Ook een kwartier door werken op de E314 van Leuven naar Lummen tussen Aarschot en Tiel-Twingen. En in Gent is door de autoloze zondag de flyover afgesloten. Dat is de B401 en ook heel wat straten rond het Zuidpark. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke

onlangs een filmpje in de studio samen met haar dochter met de hashtag Klein Projectje Samen. Ja, ik verwacht aan zo'n pinkachtig nummer een duetje van Natalia samen met haar dochter. Ja, het zou wel eens zeer mooi kunnen worden. Natalia hier en All or Nothing. Vandaag ook feest in Malmö in Zweden. Verjaardagsfeestje namelijk van Nina Persson, zangeres van The Cardigans. Hip hip hoera, ze wordt namelijk 52.

wel een mooie gedachte, hè? Ik heb geen camera nodig om herinneringen te maken. Als jij er bent, zingt Ed Sheeran. Ik was deze zomervakantie nog aan het denken. Leg die camera nu eens weg en kijk eens, geniet eens. Ik wil overal maar foto's van nemen voor later. Maar eigenlijk het gewoon in je opnemen wat er allemaal gebeurt rondom je heen. Dat is ook zo mooi, hè? Dit is Eros Ramazzotti.

Heftige periode door, hè. Behandeling tegen borstkanker. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat het absoluut goed komt voor Isabella A. Zo meteen nog, Dana Winner hier in Radio 2 Weekend. Maar eerst deze twee hier. Die van Wem.

De zomersingle van Dana Winner, die Stilte van de Stad, waarmee ze langsgekomen is aan zee afgelopen zomer. Dominique, die laat weten dat ze heel blij is met de muziek van vandaag. Dominique, jij blij, wij ook blij. Hè? Ik hoop dat je ook houdt van onze noorderburen, van deze hier bijvoorbeeld, van die van Goldband. Die zijn maar eentje. En een noodgevalken.

0: Amai, de back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
1: Ah, hoor ik mijn naam?
0: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
1: Ik bouw slim op.
0: Ja, maar duidelijk niet snel, hè.
2: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Vanavond iets Italiaans?
5: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
9: Ook na 3 uur hou ik je nog gezelschap met onder andere Axel Red en Taylor Swift in Radio 2 Weekend. Maar nu eerst het VRT-nieuws met Sophie Verbrugge.
10: Kan AA Gent leider worden in het voetbal? In het voetbal is de tweede helft aan de gang van de wedstrijd tussen Cercle Brugge en AA Gent. En Gent heeft nog altijd het maximum van de punten en kan als het wint alleen leider worden. Johan de Kaluwe, is AA Gent op weg naar die leidersplaats?
11: Zo ziet het er naar uit, want de tussenstand is 0-1. En het is een Gent dat niet eens zijn beste niveau moet halen om hier op voorsprong te staan. Het was trouwens een ongoal van Kaku halverwege in de eerste helft. Een matige wedstrijd is het, kansarm ook. Ook al is Cercle Brugge nu toch aan het aandringen in deze tweede helft. En toonden ze wat meer aanvallende impulsen, terwijl ze in die eerste helft gewoon aanvallend onmondig maken, waren liever. En Gent lijkt dan toch die 0-1 voorsprong te verdedigen in plaats van echt op zoek te gaan naar een tweede doelpunt en eventueel zo de wedstrijd helemaal dood te maken. Maar het belangrijkste is uiteraard de voorsprong en de virtuele leidersplaats voor AA Gent. Ze lijken op weg naar een 15 op 15. De tussenstand hier in Cercle Gent is 0-1.
10: Dankjewel, Johan. In het wielrennen is de 15e rit in de Ronde van Spanje gestart. De rit is stevig ingekort door de hitte. Het is 40 graden in het zuiden van Spanje. In plaats van de oorspronkelijke 189 kilometer rijden de renners daarom over een heuvelachtig parcours van 110 kilometer. Wout van Aert is blij dat de rit is ingekort.
12: We zijn wel blij dat daar gehoor naar gekomen is. En, ja, vandaag 3 uur in deze hitte is een heel verschil dan 5 uur. Uitdroging gaat altijd optreden, maar het is wel een heel verschil. Je kunt gewoon niet genoeg bijdrinken over zo'n lange tijdspanne. En ja, nu blijft het hopelijk binnen de perken.
10: De renners zijn gestart in Palma del Rio en ze komen rond 5:30 aan in Córdoba. En de 2 Amerikaanse gezanten, Steve Witkoff en Jared Kushner, zijn aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ze zullen daar praten met de Oekraïnse president Zelensky over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren hadden ze daarover ook al een gesprek met de Russische president Poetin. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten in Oekraïne zijn. Ze zijn wel al verschillende keren in Rusland geweest en vaak kwamen ze dan overtuigd van de Russische standpunten terug. Speciaal voor het bezoek van de Amerikanen stopt Rusland 3 dagen met aanvallen op Kiev. Het is zonnig met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw veel zon. Lokaal halen we dan 29 graden. Dinsdag wordt bewolkt en wisselvallig met buien ook. We halen dan nog 18 graden.
9: Op de Antwerpse ringen is het ruim 3 kwartier file rijden richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Door een ongeval zijn daar namelijk 2 rijstroken afgesloten. En door werken is er 10 minuten file op de E314 van Leuven naar Lummen tussen Aarschot en Tiel-Twingen. En in Gent is door de autoloze zondag de flyover afgesloten. Dat is de B401 en ook heel wat straten rond het Zuidpark.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

februari nog een Lifetime Achievement Award gekregen tijdens de Mia's, hè, voor al die prachtige nummers die ze ooit geschreven heeft. Zoals de Kennedy Boulevard van Axel Red. En dit is Taylor Swift.

3 september is ze 2 maanden getrouwd. Ze had geen geld gevraagd. Geen cadeaus voor haar trouwfeest. 26 miljoen heeft ze gekregen als trouwcadeau. En dat geeft ze allemaal aan het goede doel.

afgelopen zomervakantie in Gent met vakantie gekomen. Hij postte op zijn socials dat ze oude kastelen bezocht hebben, pannenkoekencruises gemaakt hebben, gegrilde kip hebben gegeten en dat ze er zo van genoten hebben. John Legend en zijn familie. All of me.

0: Zeg dat wel. Love is a stranger, volgens de Eurythmics. Sarah Bakeland laat net weten dat het nummer van John Lennon... Legend, dat ik zo net gegeven heb. Ja, 11 jaar en 1 dag geleden de openingsdans was op hun trouwfeest. Ah, Sarah, was het nu niet gekomen? Dan had je het misschien straks kunnen aanvragen bij Caroline de Becker. Hè, want vanaf 6 uur is ze er weer met Morgen Maandag. Daarin kan je platen aanvragen voor iemand. Of iemand bedanken met een plaat. Is er zo iemand die jouw dag heeft goed gemaakt? Ja, wil je straks iemand verrassen met een plaat bijvoorbeeld? Iemand die dan ook naar de radio aan het luisteren is? Laat het mij nu al weten, dan geef ik het door aan Caroline. Welke plaat wil jij heel graag horen en voor wie? Stuur ons een bericht via Radio 2 op VRT Max. Laat mij vooral weten dan ook wanneer jouw plaat gedraaid mag worden. En dus ook voor wie?
1: Radio 2 Weekend.
2: Anja Daams. VRT Radio 2.
0: En dan nu naar het vakantieverblijf van Camille in Oostende.

0: Joe. Op de snelwegen zijn er vertragingen van 10 minuten. Op de Antwerpse ring bijvoorbeeld, richting Nederland, tussen Linkeroever en Borgerhout. De weg is daar wel vrijgemaakt. En door werken op de E314 van Leuven naar Lummen tussen Aarschot en Tiel-Twingen. In Gent is door de autoloze zondag de flyover afgesloten. Dat is de B401. En ook heel wat straten rond het Zuidpark.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: The Chain van Fleetwood Mac uit de jaren 70. Wel, vanaf morgen nog meer muziek uit de jaren 70. Op Radio BNE, want morgen om 9 uur start de Radio BNE 500 van de jaren 70. Misschien heb jij vorige week wel laten weten welke muziek uit de jaren 70 jij per se in die lijst wil horen voorkomen. Wel, vanaf morgen 9 uur kan je checken of jouw muziek erin voorkomt.
1: Radio 2 Weekend.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Anja Daams.
0: Kan trouwens via DAB+, via VRT Max, via jouw smart speaker of via je digitale televisie. Alle kanalen waarop je Radio BNE kan beluisteren. En dit is uit de jaren 90.

0: Prachtig mooi, maar wel ingewikkeld. Want gisteren blijft vandaag voor Filip Robrecht.
1: Ben jij ook meer boer dan je denkt?
2: Je ontdekt het op zondag 13 september, de Dag van de Landbouw.
1: Kom kijken, proeven, beleven en je uitleven bij 50 land- en tuinbouwbedrijven in heel Vlaanderen.
2: Kan je niet wachten? Luister deze week naar Radio 2 Anne en Daan en Radio 2 Middag.
1: Je komt alles te weten over de boerenstiel, het dagprogramma en de hotspots in jouw buurt.
2: Check alle locaties op dagvandelandbouw.be.
3: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
4: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
8: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Vanavond iets Italiaans?
12: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Elke dag telt voor twee.

0: Eind oktober komen ze nog eens naar België. In Brussel moet je dan zijn voor een concert van die, ja, toch wel jaren 80 iconen, hè. Duran Duran.
1: Radio 2 Weekend.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Hij heeft een nieuwe liefde, hè. Ze heet Fientje en ze loopt op vier poten, want ze heeft zich een hondje aangeschaft. Meteor uit de in, beter de nooduitgang. En ken je deze nog van al een tijd geleden? Van

I Don't Wanna Dance. Ze is er ook nog mee de prijzige van het Terrisse zomerhit Lady Lynn. Zometeen is ons Romier met de Radio 2 weekendwijzer. Ik ga trouwens nog een beetje blijven, want ze heeft mij wat boekentips gevraagd. Ja, ik heb een paar schitterende boeken gelezen afgelopen zomervakantie. Maar ik ga er nu nog niks over vertellen. Dat is voor straks na 4 uur. Dit is Bryan Adams.

0: trekken. Want Romy is er. Heel veel plezier met Romy. En heel graag tot volgend weekend.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is echt bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT 1. En volledig op VRT Max.
8: Don't cry for me, Argentina.
9: Evita. Beleef dit meesterwerk zoals het bedoeld is. In het Engels gezongen door topsolisten met een 30-koppig orkest en groot koor. Vanaf 13 november in Stadsschouwburg Antwerpen. Alle info op evita50.eu. Samen met Radio 2.
10: Ben jij een ochtendmens?
11: Die wakker wordt met zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met...
10: een vette schijf.
11: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
13: Ah ja, dames die denken te vertrekken, maar nee. Boekentips die komen er nog aan van haar. Dus blijf even luisteren als je een boekenworm bent. En nog anders ook natuurlijk.
14: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
13: Het is intussen 4 uur. Het VRT-nieuws krijg je van Sophie Verbrugge.
15: De federale regering wil Palestijnse studenten niet helpen. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt blijft bij de beslissing om 13 Palestijnse studenten die de nodige papieren hebben om in ons land te studeren, maar vastzitten in Gaza, niet te helpen. Dat heeft ze herhaald in de zevende dag. 13 studenten hebben zowel een visum als een beurs van een Belgische universiteit, maar kunnen Gaza niet verlaten. Onze regering zou hen daarvoor moeten evacueren, maar doet dat niet, zegt de minister.
16: Ik vind het mijn taak om te waarschuwen voor wat de mogelijke gevolgen zijn. Er wordt hier voorgesteld, ja, maar dat gaat maar over 13 mensen enzovoort, maar we mogen niet het domino-effect vergeten. Dat gaat over 13 mensen die naar hier komen, die kunnen aan gezinshereniging doen, een asielaanvraag indienen enzovoort. En bovendien, het gaat hier over 13 mensen uit Gaza, maar waarom zou dat dan niet gelden voor mensen uit Jemen, uit Soedan? Waarom geen Afghaanse meisjes die willen studeren?
15: Nog tot 6 uur vanavond is er de Gordel. Dat zijn de jaarlijkse fiets- en wandeltochten in de Groene Rand rond Brussel, die het Vlaamse karakter van de rand in de kijker willen plaatsen. Deze fietsers reden een tocht van 105 kilometer met start en aankomst in de plantentuin van Meissen.
17: Het was heel fijn. Super buurten gezien, met mijn vader gedaan, dus we zijn 2 generaties. Een paar uur samen doorbrengen, al sportend.
18: Bij mij was 20 jaar geleden dat ik het nog gedaan had. Maar omdat hij aangedrongen had, ben ik mee geweest en... Het is tijd dat ik hier ben.
17: Ook een stukje nostalgie. Ik heb het ook met mijn eigen grootvader, denk ik, 30 jaar geleden gedaan. Ik wou dat heel graag nog eens opnieuw doen.
15: In het voetbal is Gent alleen leider in het klassement na 0-3 overwinning bij Cercle Brugge. Johan de Kalibé zag Gent winnen.
19: Gent moest niet eens zijn beste niveau halen om een aanvallend onmondig Cercle te verslaan. Kakou gleed halverwege een kansarme eerste helft. Een voorzet van Sonko ongelukkig in eigen doel. De groen-zwarte reactie bleef uit. 0-1 was de ruststand. Ook na de rust controleerden de bezoekers meer dan het op zoek ging naar een dubbele voorsprong. Cercle nam dan wel meer risico's, bracht meer aanvallers in en Roef duwde een bal over de lat en een Goura miste van dichtbij. Het tweede doelpunt kwam er dan toch. Handspel van Kondo en de vlieger zette de strafschop feilloos om. De Brugse druk in het slotkwartier leverde geen aansluitingstreffer op. Wel nog een derde doelpunt in de toegevoegde tijd van SEC. 0-3, lichtjes overdreven, 15 op 15 en AA Gent alleen leider.
15: Kortrijk en Zulte Waregem zijn ook net aan hun wedstrijd begonnen. Het staat daar nog 0-0. In het wielrennen heeft onze landgenoot Tim Wellens de ronde van Groot-Brittannië net gewonnen. Zijn Duitse ploegmaat Niels Polit pakt de zege in de slotrit. En in de ronde van Spanje is de 15e rit aan de gang. Die rit is stevig ingekort door de hitte. Het is 40 graden in het zuiden van Spanje. In plaats van de oorspronkelijke 189 kilometer rijden de renners daarom over een heuvelachtig parcours van 110 kilometer. De renners komen zo ongeveer rond 5:30 aan in Córdoba. Hier is het zonnig met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw veel zon. Lokaal halen we dan 29 graden. Dinsdag wordt bewolkt en wisselvallig met buien bij nog 18 graden.
20: Maak van je file tijd.
6: treintijd. Dankzij je werkgever.
13: Heb je dat gehoord? 29 graden morgen. Hallo, het is intussen 3:03 op deze zondagnamiddag. Op de snelweg alleen 10 minuten vertragen door werken. Op de E314 van Leuven naar Lummen. Tussen Aarschot en Tieltwingen.
20: Radio 2, Weekendwijzer.
12: Romy de Ridder.
13: Misschien moeten we allemaal collectief vrij vragen morgen. Om van die laatste zonnestralen te genieten. En wel, ik weet wat je moet doen. Met mijn Weekendwijzer tips natuurlijk.

Aiko. Ik heb kort opgezocht wat het wil zeggen. Niets. Nee, betekent gewoon niets. Maar kijk, leuk om op te dansen, hè. Heb jij boekentips trouwens? Misschien kan er een ruil ontstaan tussen jou en Anja Daams zometeen. Mag je laten weten via VRT Max bij de Radio 2-pagina daar. Zometeen hoor je haar op de radio, Anja.

0: Op dit moment geen regen te bespeuren hier boven Brussel, hè, Anja?
1: Nee.
0: Prachtige blauwe hemel zelfs.
1: Ja, heerlijk. Ik ga er zo meteen van genieten.
0: Wel ja, nog eventjes hier blijven, want ik ga nog eventjes gevangen natuurlijk. Walking in Memphis hoorde je. Want ja, Anja, je denkt dat je shift zit erop, hè? Maar nee, Romy de Ridder vraagt nog om boekentips natuurlijk.
1: Ik blijf altijd graag om over boeken te praten, dat weet je.
0: Wel ja, ik vraag me af, heb je goed gelezen deze zomer?
1: Ik heb heel goed gelezen. Mijn e-reader was op een gegeven moment wel kapot. Allee, ik kon geen boeken meer downloaden, maar ik had er genoeg gelezen. Dus het was goed.
0: En je leest altijd op de e-reader?
1: Nee, niet altijd. Maar ik neem die altijd mee. Als mijn gewone boeken dan op zijn, dan kan ik er kopen via de e-reader.
0: Oh, dat is echt... En hoeveel, als je er een aantal op moet plakken, hoeveel heb je er gelezen deze maand?
1: Oh, dat weet ik niet. Een stuk of 5, 6?
0: Wauw.
1: Ik weet het niet. Dat weet ik nu echt niet.
0: Oké. Okay. Ja, veel in ieder geval. In mijn hoofd veel. Anne Balkaan uit de Pinte geeft ook een boekentip aan jou. Misschien altijd leuk om zo'n beetje boekentips uit te wisselen. Hè.
1: Ja.
0: Die zegt Frida McFadden.
1: Ja, ik geloof dat Anne ook in mijn leesclubje zit op Facebook. En ze heeft die tip al eens gegeven. Maar ik heb nog geen tijd gehad om ze te lezen, want ik had een ander lijstje. Maar ik ga het onthouden.
0: Wel, ja. Blijkbaar boeken die je in één stuk wil uitlezen, zegt Anne.
1: Oh, heerlijk.
0: Dus kijk, misschien toch wel iets om naar te luisteren. Hè? Nu, uiteraard ben jij er om mij boekentips te geven.
1: En aan Anne ook, hè?
0: En ook aan Anne, inderdaad. Ook aan Anne en iedereen die luistert. Want eigenlijk lees ik helemaal geen boeken, dus ik moet ook niet doen alsof. Dus, jouw eerste boekentip, vertel.
1: Ja, ik heb een geweldig spannend boek gelezen van Nikki French. Dat is een schrijversduo. Ze schrijven altijd thrillers, literaire thrillers. Dus eigenlijk Nikki Gerard en Sean French. En dat is een man en een vrouw en die schrijven op een zeer bijzondere manier. Zij zit in de living, hij zit in een schrijfhokje in de tuin. En ze schrijven dan elk een hoofdstuk om de beurt en dan sturen ze dat naar elkaar en de een volgt dan op de andere.
0: Oh, wow.
1: Ja, dat is wel spannend.
0: En merk je dan... Kan jij het verschil al achterhalen als lezer van dit is geschreven door die persoon, die
1: maar nee,
0: dit hoofdstuk is geschreven door dat persoon?
1: Nee, dat zal dan nadien zit daar nog eindredactie op, denk ik.
0: Het is niet als zijn eigen identiteit of schrijfwijze er zo wat in
1: verstoppen. Nee, maar ik vroeg mij wel af bij het laatste boek nu van welk idee zou van wie gekomen zijn.
0: Ja,
1: want dus De Verkeerde Afslag, zo heet het laatste boek, gaat over een dorpje ergens in Groot-Brittannië. Een doorsnee vrouw die wordt vermoord teruggevonden in de gang van haar huis. En het is een vrouw dus die getrouwd is met 2 kinderen. Er start een onderzoek, maar tijdens het onderzoek komt er kritiek van de plaatselijke pers, want dat onderzoek, geweld op een vrouw, wordt allemaal gedaan door mannen. En ze zeggen van ja, het zijn altijd mannen die dan zoiets moeten onderzoeken. Is dat wel eerlijk? Dus wat zeggen ze bij de politie daar? Weet je wat, het onderzoek is afgerond. We hebben een verdachte. We gaan een jonge inspecteur uit Londen, een meisje van in de 30, een vrouw van in de 30 sturen, die dan het woord moet doen naar de pers toe, die moet vertellen wie de dader is. En voilà, de kous af. Die inspecteur die gaat naar dat dorpje, maar zij begint zelf een onderzoek en heeft een andere kijk op wat er gebeurd is.
0: Een andere verdachte misschien dan ook.
1: En dan wordt het spannend.
0: Oké.
1: Heel leuk.
0: En wel, kijk, zo'n verhaal, dat triggert mij dan toch wel weer, hoor. Nikki French, Verkeerde Afslag, boekentip nummer 1 van Anja Daams. Er komt nog een tweede.
1: Een boek Opaal, dat ik al een paar maanden eigenlijk thuis liggen had, met een spuuglelijke kaft. En daarom dacht ik, ik begin er niet aan. Maar deze
0: ik snap het. Ja. Ik kijk ook naar de kaft. Maar ik slaag het dan ook wel echt niet meer open. Jij wel dus.
1: Ja, het was zo echt kitsch. Maar ik dacht, ik neem het toch mee op prijs. Als ik dan geen andere boeken heb, dan moet ik het lezen. Het was geweldig. Eleanor Buckingham heeft het geschreven. Het is de eerste in een reeks. Dochters van de Oceaan. En het is voor mij de absolute opvolger van De Zeven Zussen. Destijds die hype waar ik zo weg van was. Hier gaat het denk ik over 4 zussen. Weer 2 parallele verhalen. Het ene verhaal gaat over een familie met 4 dochters in Schotland. Jaren 30 wonen zij in een prachtig landhuis. Daar ergens in Schotland. Wuthering Heights, zo ergens zij in de wind, in de kou. Maar ze wonen op een plek die gedoemd is. En de 4 dochters die verspreiden zich, die zwerven uit over de wereld. Oh. En dat verhaal dan volg je. Parallel in het eerste deel is er een jonge vrouw in Australië. Mama sterft op een mysterieuze wijze. Zij vertrekt in Australië, komt via omwegen in Schotland terecht.
0: Ah, ja.
1: En daar verweven de 2 verhalen zich. En het is echt prachtig. Dus dit verhaal gaat dan naar Australië. Maar ik denk dat er nog een verhaal volgt in Egypte. Ik denk dat er nog een verhaal volgt in New York. Maar ja, dat is pas voor de volgende boek. En het volgende boek komt pas januari 2027. Heb ik er ondertussen al gelezen.
0: Oh, moet je nog even wachten dan.
1: Ja, maar het is echt spannend. Het is goed geschreven. Er zit weer een beetje geschiedenis in. Er zit liefde in. Veel liefde in. Dus ja, ik ben er weer weg van, hè.
0: Oké, maar geweldig. Het is mooi dat je erover praat altijd. Hè. Verkeerde afslag, boekentip 1. Opaal, boekentip 2. De lievelingsboeken van Anja Daams op dit moment. Hè.
1: Onder andere.
0: Onder andere. Wat ben je nu in aan het lezen?
1: Nu ben ik er geen aan het lezen.
0: Ah.
1: Nee, nee.
0: Ah, maar kijk, misschien moet je die tip van Anja, is het, nee, van Anne, wat was het, Anne Balkaan, uit de pinten...
1: Wel, heel graag, heel graag. Ik ga er straks iets naar op zoek.
0: En dan kan ik jou over een maand of zo... Bij jou duurt het geen maand zelfs, over een week. Kan ik jou wel terug uitnodigen.
1: Is goed.
2: Radio 2 Weekendwijzer. Romy.

0: van Gert en James natuurlijk. Ja, de week is eigenlijk... of het weekend is eigenlijk ook bijna gedaan, hè. Maar het weekend bij Radio 2 is pas echt gedaan als Radio 2 morgen maandag is gepasseerd. Ah ja, het programma van Caroline de Becker start zometeen over een dik anderhalf uur, om 6 uur op je radio. En daar mag jij de DJ spelen. Daar mag jij een verzoek aanvragen. Doe je gewoon via VRT Max en daar de Radio 2-pagina. En dat mag gewoon een verzoek zijn voor iemand anders, dat is wel belangrijk. Maar welke reden is... of elke reden is goed. Het maakt niet uit als je een leuk weekend hebt gehad met die persoon. Heeft een andere persoon een drukke week. Die komt en wil je die gewoon een klein beetje moed toewensen. Elke reden is goed genoeg om een verzoekplaat door te sturen. En dan doen wij, Caroline en ik, na 6 uur de rest.
1: Vanaf morgen op Radio BNE. Een hele week de beste muziek uit de jaren 70.
2: Zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
3: Hier laat ik je los, Tim.
2: Vanaf morgen, elke dag om 9 uur op Radio BNE.
1: Luister via DAB+, je digitale televisie, smartphone en VRT Max.
4: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Gebeurt hier. En het
4: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
2: Gebeurt hier. Maar ook het
5: eerste doelpunt van jullie teammates voor Man United. Hoho!
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
7: Zottekes? Wakko?
6: Jack? Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
8: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

0: Frans Gal. En Il jouait du piano debout, José de Bakker uit Buggenhout. Die stuurt nog via Radio 2, via VRT Max, een boekentip door. Eigenlijk voor Anja Daams natuurlijk, want ik lees zelf eigenlijk bijna nooit. Maar Anja wel, dus ik ga de tip gewoon doorspelen. De As van mijn moeder is blijkbaar de moeite volgens José. En Ierse Amerikaanse schrijver Frank McCourt heeft het geschreven al lange tijd geleden. Maar José is het aan het herlezen. Een vrij oud boek dat ze dus nu aan het herlezen is. En dik de moeite, De As van mijn moeder.
1: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Radio 2 in Antwerpen.
0: Hey Michael, jij hebt wat opzoekwerk gedaan. Vertel eens, wat valt er te beleven?
3: Hey, dag Romy. Ja, eerst en vooral vandaag natuurlijk een klein beetje genieten van dat fantastische weer, want 26 graden. Dus neem jouw agenda en we gaan even doorscrollen naar volgend weekend. Want volgende week zaterdag en zondag moet je absoluut naar de heerlijke Turnhout voor een groot circusfestival op het circusfestival Plein de Cirque. Met meer dan 25 voorstellingen op 2 dagen voor het ganse gezin. Ik ben ook al eens even gaan piepen voor jou op warande.be. Het is toch echt wel de moeite om eens langs te lopen volgende week zaterdag en zondag. En volgende week zondag dan, ja, een van mijn favoriete zondagen van het jaar. Een van de boeiendste zondagen vind ik persoonlijk. Open Monumentendag. Met onder andere in Antwerpen een bezoek aan de Roma kan je gaan doen. De Roma, toch wel een van de legendarische concertzalen van onze stad, van de provincie Antwerpen natuurlijk. Dus ben je volgende week in de buurt? Ah, wel, even binnenlopen in de Roma kan in Borgerhout. Dus voor Open Monumentendag.
4: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
0: En zo weet je weer wat er gebeurt bij jou in de buurt, hè?
5: I know these things aren't typical.
0: Het is Alex Warren.

Alex Warren en Passenger. Katrien uit Oudenaarde die stuurt nog een berichtje. Die vraagt van ja, die boekentip. Ik heb een deeltje gemist ervan. Ik heb dus de titel ook gemist. Wat was het boek nu weer op die... dat ging over moord op een vrouw. En dat onderzocht werd door mannelijke agenten. Wel, kijk, dat was dus die nieuwe van Nicky French. Verkeerde afslag heet die. Een aanrader volgens DJ Anja Daams. Is het...

0: Want nu wat? Weet ik niet hoe ik zonder moet. Ah zo, ongewoon Pommelien Thijs. En tussen 4:30 op de snelweg alleen 10 minuten file op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Doorwerken op de E314 van Leuven naar Lummen gaat het traag tussen Aarschot en Tieltwingen. En op de E40 richting Binnenland vertraag je tussen het parkeerterrein in Mannekensferen en in Middelkerken.
1: Radio 2, Weekendwijzer. Elke dag telt voor twee. Romy de Ridder.

0: gewoon rustig zitten. Zalig.
1: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
0: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
2: Eurostar. Together we go further.
3: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een strafanalyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
4: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Radio 2.

0: Kijk, zie je, de zon die schijnt nog harder. Bella Perez en Que Viva La Vida. Volgende week start New York Fashion Week. Ja, de eerste van de grote vier Fashion Weeks die we hebben natuurlijk. Nadien heb je nog Londen, Milaan en Parijs. Nu donderdag is het dus in New York te doen. En er is wel veel rond te doen rond heel dat gegeven van een Fashion Week. Lisa Lefebvre, modejournaliste bij VRT Nieuws. En goedemiddag.
1: Wel, in februari was het eigenlijk de allerlaatste keer dat daar officieel bont mocht worden getoond. Nu is er dus een nieuwe Fashion Week vanaf volgende week. En daar is voor het eerst sinds de geschiedenis officieel een bontverbod. Dus modehuizen mogen geen bont meer tonen in hun collecties op de catwalk.
2: Nu vraag ik mij af, ja, wat als ze dat wel doen? De mode kan nog wel eens af en toe een beetje radicaal zijn of zo. Is er dan een boete en een sanctie? Of gewoonweg geen show?
1: Ja, wel, inderdaad, je zegt het, geen show. Een boete zal er denk ik niet echt van komen. Okay. Maar een modehuis mag dan gewoon niet meer showen op de modeweek. En dat is best wel een pittige straf, niet te

0: onderschatten. Want die modeweek, dat is het moment waarop een merk haar collectie toont aan de wereld.
1: Ja, dus wel werk dat daarin kruipt, dat is ongelooflijk.
0: Ja, absoluut. Dus dat is het moment waarop ze hun collectie in de kijker kunnen zetten bij het grote publiek, maar ook bij journalisten, influencers en inkopers. Dus dat is een commercieel heel belangrijke periode. Maar het is wel belangrijk om te zeggen dat ik denk dat het niet zo ver zal komen dat er uitsluitingen zullen volgen. Want eigenlijk is er al wel een redelijke mentaliteitswijziging aan de gang in Amerika. Heel weinig merken showen nog bont. Dus ook, het is daar niet meer zo'n groot probleem.
1: Oké, dus een lichte aanpassing misschien voor sommigen, maar al bij al valt het mee. Nu toch andere fashion weeks, zoals ik al net zei, Parijs, Milaan. Niet iedereen volgt die geen bondregel.
0: Ja, klopt, inderdaad. Dus het is belangrijk misschien om even te schetsen. Er zijn in de wereld heel veel kleinere modeweken, zoals Berlijn en Amsterdam. En dan heb je de Big Four modeweken. New York is daar eentje van. En dan heb je nog Londen, Parijs en Milaan. In Londen mag het al 2 jaar niet meer. Zij zijn pionier op vlak van een bondverbod.
1: Okay.
0: Maar in Milaan en Parijs mag het nog wel. Al heeft Milaan dit jaar wel een kleine eerste stap gezet. Daar is nog geen strikt verbod, maar merken zijn daar wel echt al ontmoedigd om geen bond meer te gebruiken. Maar het kan wel nog altijd. Fendi bijvoorbeeld is een Italiaans merk. Die gebruiken het wel nog steeds. En dat komt omdat dat huis is gegroeid uit een kleine bond- en leerwinkel. Dus dat zit echt in de geschiedenis van dat huis. Yes,
1: ja,
0: inderdaad. En de klanten van Fendi die verwachten ook echt gewoon om bond te zien. Dus zij houden er nog altijd aan vast.
1: Oké. Ja, dan is er nog eentje die niet volgt. Een grote speler, niet per se een fashion week, maar toch wel echt een van de grote spelers binnen de modewereld. Ik denk dat ik het juist uitspreek als ik zeg LVMH,
0: LVMH op zijn Engels. Ja, dat is een groot Frans luxe conglomeraat. En die houden inderdaad nog altijd vast aan bond. Fendi is trouwens een dochteronderneming van LVMH.
1: Okay.
0: Maar ze hebben ook nog andere hele bekende kledingmerken die iedereen wel zal kennen, zoals Dior, Louis Vuitton, Givenchy. En ja, zij zijn in de ogen van dierenrechtenactivisten een beetje een beruchte speler, omdat zij dus blijven vasthouden aan dat gebruik van bond.
1: Oké, ja. Nu, die zijn onlangs ook nog, als in onlangs, 2 dagen geleden in de pers verschenen, de LVMH LVMH groep. Want het is wel knap, hè? Antwerpen is opnieuw in het groot als modestad toch wel op de kaart gezet.
0: Absoluut, ja. LVMH staat niet enkel bekend om het gebruik van bond, maar ook om de jaarlijkse LVMH Prize. En dat is echt de meest prestigieuze prijs ter wereld voor jonge ontwerpers. En een Antwerpse ontwerpster, Julie Kegels, heeft die deze week gewonnen. Dus dat is iets om enorm fier op te zijn, want zij is gekozen uit meer dan 2400 ontwerpers van over de hele wereld.
1: Wow.
0: Door een jury met allemaal topontwerpers, zoals Pharrell Williams, Stella McCartney, Marc Jacobs. Dus ja, dat is echt een boost voor haar carrière.
1: De prijs is ook uitgereikt geweest door Jennifer Lawrence, denk ik dat het was.
0: Ja.
1: Ook cool, hè? Om dan een prijs uit haar handen te ontvangen.
0: Ja, daar maakt niet iedereen zomaar mee.
1: Nee, vind ik toch wel als Antwerpse meisje mezelf, vind ik toch wel iets om trots op te zijn.
0: Ja,
1: zeker.
0: Absoluut.
1: Lang leven Julie Kegels. Ja, ze is nog heel jong. Daar gaan we nog veel over horen, hè, toch wel?
0: Ja, zeker en vast. Ze is nog maar 27 jaar. Ze is ook nog maar in 2021 afgestudeerd van de modeafdeling van de Antwerpse Academie. En amper 3 jaar later heeft ze haar eigen label opgericht met haar eigen naam, Julie Kegels. En intussen zijn grote sterren al fan van haar. Rosalía, Charlie XCX, Demi Lovato. Dus ja, dat is ongelooflijk straf wat hij doet op hele korte tijd. En ik denk dat de LVMH Prize er alleen maar voor gaat zorgen dat ze nog meer aandacht krijgt. Alle ogen van de wereld zijn op dit moment op haar gericht. En ze zal in Paris Fashion Week zal ze ook haar nieuwste collectie tonen deze maand.
1: Okay.
0: Dus ja, ik beloof nog veel goeds voor haar.
1: Dus niet volgende week in New York, maar wel eerder later dan deze maand in
0: klopt,
1: Parijs.
0: Klopt, inderdaad. De Belgen die zitten vooral in Milaan en in Parijs.
1: Oké, kijk. Dankjewel Lisa om dat even te verduidelijken.
0: Heel graag gedaan.
2: Radio 2 Weekendwijzer.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Sammy Bruggeman uit Hamme die stuurt nog, ja, bond of geen bond. Kijk, als je het van je grootouders hebt gekregen, natuurlijk wel. Laat me natuurlijk wel verduidelijken, meer dan de helft van de vegetarische eters die heeft ook thuis gewoon twee paar leren schoenen staan. Pascal van den Steen uit Antwerpen, die denkt meteen aan dit hier.
1: Nee, ik hou niet van madame met mijn bontjas.
0: Nee, en Pascal ook niet.
1: Madame met mijn bontjas zijn gemeen.
0: Houd niet van madame met een bontjas, maar moet er iets schijnheilig doen, zegt Pascal ook natuurlijk. Belangrijk is dat die beestjes vooral humaan worden geslacht, dat er goed voor wordt gezorgd en dan mogen we het velletje wel gebruiken voor een warme jas. Dus kijk, volgende week New York Fashion Week, zonder bont, maar dat wil niet zeggen dat wij geen bont kunnen aandoen. Ah, ja. Mits duurzaam. Belangrijk.
2: How to find the sunshine in the shadow.
0: Dit is Berre, How Beautiful This Life Is.

0: Vanavond op VRT1.
1: Jackie, yes. Obok. Niederlandzkiego i francuskiego. Trzeci oficjalny język.
2: Trzeci.
1: Trzeci.
0: Op VRT1 probeert Timon Verbeek Pools te leren. En is het gelukt? Op VRT Canvas kan je kiezen voor de spannende spionagethriller The Veil. En op VRT Max staat het nieuwe seizoen van De 12 al volledig voor je klaar. Veel kijkplezier.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
5: Zeker wel, naar Radio 2 Weekendwijzer. En mijn weekendwijzer die wijst naar jouw tv-toestel. Ja, je krijgt zometeen een tv-tip van de hoofdrolspeelster zelf.
6: Elke dag.
5: Maar eerst 5 uur. Dit is het VRT-nieuws. Krijg je van Sophie Verbrugge.
7: Enkele mannen slaan een medewerker van de lijn. In Antwerpen is een controleur van vervoersmaatschappij De Lijn gisteravond gewond geraakt aan het station van Berchem. Hij werd aangevallen door 4 mannen. Daarvan had niet iedereen een geldig vervoersbewijs bij, zegt de Antwerpse politie.
8: Gisteravond rond 7 uur waren controleurs van De Lijn bezig met een controle op een bus aan het station van Berchem. 4 mannen op de bus werden gecontroleerd, waaruit bleek dat 3 van hen geen geldig vervoersbewijs hadden. Ze werden dan ook van de bus gehaald, maar pas keerden ze zich tegen die controleur die dan verschillende slagen moest incasseren. De politie is ter plaatse gekomen, heeft de 4 mannen overgebracht naar het mastergebouw en op een later moment zullen zij verhoord worden.
7: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de eerste ronde van de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met de Oekraïnse president Zelensky afgerond. Steve Witkoff zei na afloop dat hij tevreden was over het verloop van de gesprekken, zonder zich echt uit te spreken over de inhoud. En Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, zei dat hij hoopt op nog meer vooruitgang. Het duo was gisteren in Rusland voor een gesprek met de Russische president Poetin. Ze zouden een Amerikaans vredesvoorstel hebben dat de oorlog in Oekraïne moet stoppen. Maar wat er in dat voorstel staat, is niet bekend. In de Brusselse Rand loopt de gordel op zijn einde. Dat zijn de jaarlijkse fiets- en wandeltochten in de Groene Rand rond Brussel die het Vlaamse karakter van de rand in de kijker willen plaatsen. Deze jonge fietsers zijn aangekomen in de plantentuin van Meissen en waren heel enthousiast over hun tocht.
9: De leukste dingen die ik heb gedaan vandaag is ijsje gegeten en een beetje springen in het springkasteel.
10: Vandaag vond ik het leukste het fietsen. En we hebben ons geschminkt, we zijn op het springkasteel geweest en allemaal leuke dingetjes gekregen.
11: We hebben 20 kilometer gefietst en het was wel heel veel bergop. We hebben veel weilanden gezien, we hebben een hertje zien oversteken en we hebben katjes gezien.
7: In het voetbal is AA Gent alleen leider in het klassement. Gent versloeg Cercle Brugge met 0-3. En Gent heeft zo al zijn wedstrijden dit seizoen gewonnen. Maar toch wil de ploeg niet beginnen zweven, zegt Gent-speler Mathies Volkaert.
12: Ik denk dat als groep slim genoeg is om met de voeten op de grond te blijven. Het is mooi dat we daar nu alleen op de eerste plaats staan, maar het is nog vroeg. Hè. Ik denk dat iedereen daarvan bewust is dat het nog heel vroeg is. Maar natuurlijk is het heel mooi om met 15 of 15 te starten.
7: KV Kortrijk en Zulte Waregem die spelen op dit moment ook tegen elkaar. Bij de rust is er daar nog niet gescoord. Het staat dus nog 0-0. Het blijft droog vanavond met vannacht wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 19 graden. Morgen wordt een droge en zonnige dag. We halen dan lokaal 28 graden. Dinsdag brengt veel wolken en wisselvallig weer met buien. Dan nog maar 18 graden.
13: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
5: Ja, het is een groot verschil tussen dinsdag en maandag. Dus we gaan die maandag plukken, hè. Daar kunnen we al naar uitkijken. Nu vandaag eerst deze zondagavond afronden. Op de E40 richting binnenland zijn er filegolven tussen Middelkerken en Merelbeke. En door een defect voertuig is er een half uur file aan de werken op de E314. Richting Lummen tussen Aarschot en Tieltwingen. Elders op de weg lichte vertragingen.
0: Radio 2 Weekendwijzer.
14: Romy

Alcazar and Crying at the Discotheque. Een reality reeks. Reeks. Dat zou leuk zijn, toch? Zoals de Fafs. Ja, of de Verhulstjes. Je hebt er zoveel. Ah, wel, kijk, iemand weet wat dat is. Namelijk Emma van Tielen. Die heeft haar eigen reality reeks gekregen. En je hoort haar zo meteen op je radio hier op Radio 2. Na deze Teddy Swims, Break Up in Reverse. Het is 7 over 5.

0: Toch een licht emotioneel liedje. Ook dat kan op een zondagnamiddag. Teddy Swims en Breakup in Reverse. Intussen 5:10. En ja, we denken aan de verhulsjes, aan de plankaarts, aan de fafs. En in dat rijtje hoort tegenwoordig ook gewoon rappers met een W. Een hele goede middag, Emma van Tielen.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo, ja, ketterrapper van dienst uiteraard. Ik moet jou gewoon proficiat wensen, want je hebt een eigen reality-reeks.
1: Ja, dank je. Ja, met andere rappers natuurlijk, maar het is heel, heel cool, ja.
0: Amai, had je daar ooit van kunnen dromen?
1: Dat is iets heel gek. Dat is zoiets, als je denkt, ik word rapper, dat is niet direct iets wat in je opkomt, een reality-reeks. Maar ik vind het wel keitof.
0: Het zou wel zijn. Ja, de andere rappers zijn natuurlijk ook excited. In aflevering 1 vertellen ze dat ook. Het is natuurlijk allemaal reality. Luister eventjes mee.
2: Goh, excited zou ik het nu niet per se noemen. Eerder mega super enthousiast. Een reality soap over het leven van de rappers. Dat is toch fantastisch. Dat is een droom die uitkomt. En daarom zeg ik... Welkom, filmploeg.
3: Ja, ik vind het wel spannend. Allee, ik ben het gewoon van voor de camera te staan, maar zo'n camera die heel de dag achter u loopt, ja, dat is toch wel een beetje anders.
4: En zeg nu eerlijk, wat al die BV's kunnen met hun reality soaps, kunnen wij toch beter?
0: Ja, er is veel zelfvertrouwen, vooral bij Nona natuurlijk, bij die laatste. kunnen jullie het ook? Hebben jullie je bewezen, denk je?
1: Ik denk het wel. En vooral omdat bij Ketheid gebeuren er zoveel gekke dingen. Dat eigenlijk vat de reeks het nog niet allemaal samen. Wat er nog meer te vertellen is eigenlijk. Dus het lijkt me heel interessant om allemaal te zien op beeld dan.
0: Ah ja, wat heb je al gekeken? De eerste 4 afleveringen die staan
1: tegenwoordig al op
0: 4D Max. Ja,
1: natuurlijk. Ja, alle 4 al gebinge-watched hier met heel mijn gezin. En het is echt fantastisch leuk. Al zeg ik het zelf, maar ik ben misschien een beetje bevooroordeeld.
0: Ja, maar kijk, dat mag, hè. Nu, tussen ons gezegd en gezwegen, er luistert toch niemand mee op dit moment. Hoe echt is het, de reality-reeks?
1: Hoe echt is het? Het is natuurlijk een beetje gescript. Zoiets kun je niet volledig draaien zonder dat er op voorhand toch wel een scenario vast ligt. Zeker met de chaos van Ketnet. Maar ze hebben wel alles gebaseerd op onze persoonlijkheden en onze karaktertrekjes en zo. Dus alles wat je ziet past ook wel echt bij ons als persoon. Dus dat is wel echt, maar ja, de scènes... Hier en daar zijn natuurlijk wel wat geschreven.
0: Mm-hmm. Oké, duidelijk. Nu, is er zo één favoriete moment al in die eerste 4 afleveringen die we al kunnen zien? Dat je denkt van, oh, dat is echt een leuk moment en ik ben zo blij dat ze dat toch op beeld hebben nu.
1: Ja, gegarandeerd. Voor mij persoonlijk is dat in de aflevering The Coach. En daar speelt oud-rapper Leonard Muilen in mee. En ik mag hem op een bepaald moment echt op de grond vloeren. En dat was echt een droom die uitkwam eigenlijk. En dan heb ik ook zo nog 10 secondjes met hem moeten lepelen op de grond. En ik zei tegen hem, Leonard, als ik dit aan 14-jarige Emma vertelde, die zou u niet geloven. Ja, dat was echt top.
0: Oké, aflevering The Coach. Genoteerd, dat ga ik vanavond bekijken dan. In ieder geval, de eerste 4 afleveringen vind je dus op 14 Max. Rappers met een W, zo heet het. En voor die andere 4 moeten we nog eventjes wachten. Komt er een seizoen 2, Emma?
1: Ik hoop het zelf.
0: Oh, het
1: heel
0: zijn,
1: erg.
0: Hè?
1: Ja, ik hoop het, maar meer kan ik er eigenlijk niet over kwijt. Wij zijn zelf aan het pushen en aan het manifesteren, maar nog
0: ook,
1: geen nieuws.
0: Ja, ook dat is showbiz natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: En dat hoort bij zo'n reality-reeks, hè, de showbiz. Dus laat ons dat even niet meer laten, Emma. Maar veel plezier nog, in ieder geval bij Ketnet, als Ketnet-rapper, hè? Ah, ja.

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geld op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen... je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Lies wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
10: En wat brengen Yannick Bovie, Clemens en Van Giel, Barbara Dex en Loredana?
9: Voor de allerlaatste keer Radio BNR, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
10: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
9: Tickets bij Radio BNR op VRT Max.
11: Twee.

0: Philip Bailey en Phil Collins, Easy Lover. Het is bijna 5:30. Daar luister je naar. We hebben het net nog gehad over rappers met een W. Reality-reeks van onze kettentrappers en natuurlijk de tv-tip voor de jongsten onder ons. Nu vergeet ook niet dat het heel de maand september nog VRT Documenia is. Hè. Wat wil zeggen dat er tientallen documentaires extra op VRT Max staan, die je ook kan bekijken op VRT Canvas. En een trekker van VRT Documenia is M&M DJ Iman Boudadi. Een filmgek, sowieso. Zo mag ik haar beschrijven, denk ik wel. En ze is even gek van de documentaire Louvre Heist.
1: En dat is eigenlijk exact wat de naam zegt. Dat gaat over die overval in het Louvre. Ik was gewoon heel geïnteresseerd omdat we dat in die periode superveel hebben horen passeren in het nieuws. Nee. En we waren wel mee met wat er was gebeurd. En we hoorden dan wel van die mopjes van, ah ja, het wachtwoord was effectief, wat was het, Louvre 1, 2, 3. Dat het eigenlijk echt zo te belachelijk voor woorden was. Maar ik dacht, maar wat is daar nu eigenlijk echt gebeurd?
0: Ja, wat is daar gebeurd? Antwoorden op die vraag vind je dus gewoon op VRT Max. En nog heel de maand september, zolang het nog VRT Documenia is. Milkink is dit.

0: Still can't get in my eyes. Over een half uur. Radio 2 morgen maandag, hè? Take a look and see. The light still shines in me. En bij Radio 2 morgen maandag ben jij natuurlijk de DJ. Dus laat zeker weten welke song je wil horen en voor wie. Je moet de song opdragen aan iemand anders. Elke reden is goed om een song aan te vragen hier bij Radio 2. Kan gewoon op VRT Max. Intussen op de E40 richting Binnenland is zo'n half uur filegolven daar tussen het parkeerterrein in Manneken-Sferen en Merelbeke. Op de Antwerpstelling richting Nederland 10 minuten extra tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En op de buitenring rond Brussel, daar sta je een kwartier in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Andere vertragingen zijn beperkt. Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2 Weekendwijzer. Radio 2

0: Dua Lipa and Love Again. Ja, mijn laatste tip. Daarvoor wijst mij de weekendwijzer richting Brussel. Want Brussels Art Weekend komt eraan. Dus wat denk je? Als je mag kiezen, leuk, dagje. Precies als een weekendje Brussel volgende week.
1: Is het gelukt? Dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
2: En Sven, is het intens?
1: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
2: Ah! Oh, maar is het legaal?
1: Tuurlijk. Alhoewel eentje...
3: Ik heb een diefstal gepleegd.
2: Is het gevaarlijk?
1: Wow, dat valt wel mee.
4: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.

en brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault. Radio 2.

0: voor zes zijn we. Give me all your lovin'. Ja, zeker. Liefde verspreiden op een zondagavond. Kan zeker. Zo meteen ook over een kwartier tijdens Radio 2. Morgen maandag kan je nog wat extra liefde rond sprankelen. Met de verzoeknummers mag je gewoon laten weten op VRT Max welke song je wil horen en voor wie die is. Nu eerst nog mijn laatste weekendwijzer. Tip, uiteraard. En op zondagavond is het fijn om altijd al een beetje vooruit te kijken naar wat volgende week brengt. En dan start het Brussels Art Weekend vanaf donderdag al op meer dan 100 locaties in dus onze hoofdstad. En iemand die ons daar het beste in rondgidst is natuurlijk de oprichtster. Hè? Laura de Kok, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het zijn drukke dagen voor jou, denk ik, niet? Die laatste dagen.
1: Ja, absoluut. Ja, dus zo het laatste moment waar we nog het ding kunnen maken, waar we alles overal moeten krijgen. Dus het is heel hectisch.
0: Ah, ja.
1: Maar ik ben heel blij om met u te babbelen.
0: Ah, het zou wel zijn. Ja, de vraag is natuurlijk ook, is Brussel er klaar voor?
1: Ja, Brussel is altijd klaar.

0: En niet klaar, hè. Ik denk dat de chaos die hier is wel bekend is, maar het heeft ook zijn charmes en dat proberen we met Rendezvous heel hard in de kijker te zetten.
1: Perfect. Ja, Rendezvous, Brussels Art Weekend. Wat moeten we daarover weten? Vertel.
0: Ja, Rendezvous is eigenlijk een jaarlijks feestelijke opening van het nieuwe kunstseizoen. Er zijn meer dan 100 gratis tentoonstellingen, zoals je al eerder vermeldde. En die zijn ook op unieke locaties. We hebben één centraal ontmoetingspunt. En ja, ons doel is echt om te tonen hoe toegankelijk al die locaties zijn. Eigenlijk het hele jaar door. Maar met het evenement specifiek proberen we dat heel behapbaar te maken voor de bezoeker. Enerzijds door het focusdagen te organiseren. Dus vrijdag is het Vorst, Anderlecht, Molenbeek. Ah, ja. Zaterdag is het centrum. En dan zondag focus op Elsene en Ukkel. En dan hebben we ook gevraagd aan al die kunstruimtes om eigenlijk unieke activiteiten te organiseren. Dus dat gaat echt van een Japanse theeceremonie tot een bezoek van het Vossenplein met een kunstenaar, tot activiteiten voor kinderen. Om te tonen aan mensen welke plekken er zijn, maar ook om te tonen dat eigenlijk ook gewoon voor iedereen bezoekbaar is. Omdat ik denk dat er soms wel nog een drempel is voor veel mensen.
1: Ja, want je zegt ook alles is gratis. Ook dat is wel iets, hè?
0: Ja, alles is gratis, dat valt wel te nuanceren. Ik denk dat er tot 90 tentoonstellingen gratis zijn van de 100. En voor de tentoonstellingen die betalend zijn, normaal gezien, hebben we een soort all-access pass gemaakt. En daarbinnen zit enerzijds een gratis rondleiding, een drankje in onze centrale locatie. En met die pas voor €25 heb je toegang tot die 10 tentoonstellingsruimtes die niet gratis toegankelijk zijn. Ja. Maar er is een heel groot gratis aanbod. Effectief, ik denk dat het onmogelijk is om alles te zien in die 4 dagen. Dus,
1: Het is wel knap ook hoe hard dat jullie inzetten op toegankelijkheid. Het is echt wel een dingetje, hè, waar jullie ook wel trots op zijn, Laura.
0: Ja, zeker. Allee, ik denk, wij komen beide niet per se uit de kunstsector van kind af aan. En ik denk dat dat heel hard lijkt van buitenaf. Alsof het niet toegankelijk is. En dit jaar specifiek zetten we ook in op rolstoeltoegankelijkheid. Samen met een organisatie die Kinomai heet. Zij hebben eigenlijk alle plekken aangeduid binnen ons parcours die toegankelijk zijn voor een rolstoelgebruiker en ook waar er een rolstoelvriendelijk toilet is. Oh ja. En uiteraard in onze centrale locatie is dat ook het geval.
1: Ja, inderdaad, die centrale locatie voor mensen die nu denken, oh, ik wil eigenlijk wel gaan naar Rendezvous, naar dat Brussels Art Weekend. Heel fijn, maar ik ken Brussel niet goed, het is een beetje groot, ik weet niet waar ik moet beginnen, hè, want er zijn honderden locaties. Daar is dus over nagedacht, er is dus één verzamelpunt, een centrale locatie. Vertel daar eens meer over.
0: Ja, we noemen dat het Salon de Rendezvous. Dat is in de Van Volkshemlaan 311. In een hele, hele prachtige hangar. Waar we ook aan een groep van 4 kunstenaars, die noemen zichzelf Espace Ego, gevraagd hebben om eigenlijk een uniek decor te creëren. En dat decor gaat ook daarna doorreizen naar Genk. En daar nog 5 maanden te zien zijn bij Jester.
1: Wow.
0: En in die locatie hebben we heel veel gesprekken met kunstenaars, concerten. Er is zelfs een soort opera die daar doorgaat. Er is een cinema. Er is uiteraard ook een bar, want dat is ook niet onbelangrijk.
1: Nee. Mensen
0: kunnen er lunchen. En daar kan je eigenlijk je kaartje nemen en aan je tour beginnen met alle info in de hand. En we hebben heel veel mensen die ook wat toelichting geven bij het programma.
1: Oh,
0: en u daarin begeleiden. Dus,
1: En die info vind je natuurlijk ook gewoon terug op een website. Lekker gebundeld, makkelijk, rendezvousbxl.com. Daar moet je zijn voor als je volgend weekend dus een leuke planning wilt uitstippelen. Laura de Kok, geniet ervan volgend weekend.
0: Ja, dat zal ik zeker doen.

0: Roxette en Sleeping in My Car. Twee boekentips die je moet onthouden na deze Radio 2 Weekendwijzer. De nieuwe van Nietzsche French. Verkeerde afslag heet die. En Opaal van Eleanor Buchanan. Blijkbaar twee goede boekentips als ik aan jou dames moet geloven. Rappers met een W. De reality-reeks van onze Cat & Trappers vind je op VRT Max. Eigenlijk een reality-reeks gemaakt voor kinderen. Zalig toch? Alla de Vrulsjes bijvoorbeeld. En dan hebben we nog Rendezvous. Brussels Art Weekend start vanaf donderdag. En daar vind je kunst in de breedste zin van het woord. Dus ook zeker eens een kijkje nemen op de website rendezvousbeeksel.com.
1: Radio 2. Radio 2 Weekendwijzer.
2: Romy de Ridder.

0: en voor. Het is aan Caroline de Becker nu. Veel plezier.
1: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
3: Ja, en?
4: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
3: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
4: Zijn dat kleine vrienden?
3: Nee.
4: Videocall dan, hè.
5: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
7: Oké, en nu staan jullie. Ik kies de platen niet, die kiezen jullie. Vraag ze aan voor iemand anders via VRT Max.
8: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
9: Wout van Aert wint de 15e rit in de Ronde van Spanje. In het wielrennen heeft onze landgenoot Wout van Aert de rit van vandaag in het bloedhete Spanje gewonnen. Van Aert was de snelste van een groepje in de sprint, met daarbij ook landgenoten Thibaut Nijssen en Ramses de Bruyne. Glenn Martens neemt ons mee naar de ontknoping van de rit.
10: Door de hitte werd de 15e rit flink ingekort en leken de sprinters te mogen uitkijken naar een massasprint. Die kansen leken tijdens de etappe alleen maar groter te worden, want een kopgroep met 12 renners kreeg nooit vrij spel en bleef in het vizier van het peloton. Leknesund hield als enige vluchter stand en kreeg het gezelschap van Romeli en drie landgenoten, de Bruyne, Van Aert en Nijs. De winnaar zat vooraan en dat leek Thibaut Nijs te worden. Die zette van ver en als eerste aan, maar werd nog net voor de streep geremonteerd door een sterke Wout van Aert. Voor Van Aert is het na vrijdag al zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Hij verstevigt ook zijn groene trui.
9: De Spanjaard Enric Mas behoudt de rode leiderstrui. In Antwerpen is een controleur van vervoersmaatschappij De Lijn gisteravond aangevallen op een bus aan het station van Berchem. Astrid Hulle van De Lijn vertelt wat er is gebeurd.
11: Bij een controle bleek een reiziger niet in orde te zijn. En om een reden die voor ons totaal onbegrijpelijk is, is die persoon agressief geworden en heeft onze controleur aangevallen. We weten natuurlijk dat hij heel zwaar aangedaan is. Maar ook omwille van privacy gaan we daar niet te veel op in. We weten wel dat hij voor een tijdje uit zal zijn en dat dit de tijd zal vergen voor hij terug oké is.
9: De dader is samen met drie andere passagiers die betrokken waren opgepakt door de politie. Zij zullen later verhoord worden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de eerste ronde van de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner met de Oekraïnse president Zelensky afgerond. Volgens het Amerikaanse duo zijn die gesprekken goed verlopen. De twee waren gisteren al in Moskou voor een gesprek met de Russische president Poetin. Ze zouden een Amerikaans vredesvoorstel op zak hebben, maar de inhoud daarvan is nog niet bekend, vertelt Marijn Trio.
12: Inhoudelijk weten we nog niet. Steve Witkov was wel optimistisch. Hij zegt dat er sterke inhoudelijke gesprekken zijn gevoerd. Zelensky en zijn team hebben al zeker 3 uur gepraat met de Amerikaanse onderhandelaars. En nu volgt er nog een ronde waarbij ook Europese vertegenwoordigers aanschuiven. Maar de verwachtingen hier in Oekraïne blijven laag. Zeker na dat bezoek gisteren van de Amerikanen aan Moskou, waar Witkov Poetin heel erg prees en zei dat hij later fantastische herinneringen zou overhouden aan zijn ontmoetingen met Poetin. Het zijn toch wel uitspraken die hier in Oekraïne op zijn minst als ongepast worden gezien.
9: Op het WK basketbal in Berlijn zijn de Belgian Cats zo'n kwartier geleden begonnen aan hun tweede wedstrijd. Ze nemen het op tegen Puerto Rico. Aan het einde van het eerste kwart leiden de Belgische basketbalvrouwen met 20-11. In het voetbal heeft Zulte Waregem het West-Vlaamse duel bij KV Kortrijk gewonnen. Het werd 0-2. Kortrijk moest een half uur met 10 spelen na een rode kaart. De twee doelpunten vielen pas in de toegevoegde tijd. Zulte Waregem blijft zo ongeslagen. Het staat met 11 punten op de 5e plaats. KV Kortrijk pakt dit seizoen nog geen enkel punt. Eerder vandaag is AA Gent alleen aan de leiding van het klassement gekomen. Gent versloeg Cercle Brugge met 0-3. En in de Formule 1 heeft de Italiaan Kimi Antonelli de grote prijs in eigen land gewonnen. Op het circuit van Monza moest hij wel van op de laatste plaats vertrekken, maar hij reed in zijn Mercedes iedereen voorbij. Zijn ploegmaat bij Mercedes, de Brit George Russell, werd tweede. Max Verstappen eindigde derde in zijn Red Bull. De race lag in het begin van een half uur stil na een zware crash van Ferrari-rijder Charles Leclerc. Blijft droog vanavond met vannacht wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 19 graden. Morgen wordt een droge en zonnige dag. We halen dan lokaal 28 graden.
13: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
7: Op de E40 richting binnenland is het meer dan een half uur filegolven tussen Gistel en de Merelbeke. Ook op de E34 vanuit Knokke is dat ruim een kwartier tussen Westkapelle en Maldegem. En naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E17 vanaf Kruibeke. En op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op de snelweg blijft de rest van de vertragingen beperkt.
14: Ga van
15: wegenwerken
14: naar
15: rustig gaan werken
14: met de trein.
16: Radio 2, morgen maandag.
17: Caroline de Becker.

0: was tot hier toe een geweldige dag. Lekker weertje. We hebben de gordel gereden. Of dichter bij huis een fietstochtje gemaakt. Massaal buiten gezeten. Morgen is nog echt heel ver weg. Dus wat gaan we doen? We gaan alles nog eens goed uit het weekend persen. Echt helemaal leeg persen. Is er zo iemand die je dag vandaag goed heeft gemaakt? Of wil jij iemand verrassen met een plaat? Iemand die misschien nu naar Radio 2 aan het luisteren is? Misschien naast jou in de auto? Laat het ons even weten. Welke plaat hoor jij graag en voor wie? Want ik draai ze allemaal. Stuur ons een bericht via Radio 2 op VRT Max. Laat me even weten wanneer of welke plaat je wil horen. En ik laat weten wanneer ik hem speel.
1: Radio 2.
2: Radio 2.
1: Morgen maandag.
3: Max, era Max.
0: Deze plaat is voor Max.
3: Yo tranquilo.
0: Yeah, van Karel en Geraldin uit Hoboken. Want hun zoon heet Max. En die begint morgen aan zijn eerste echte job. Ze zijn zo trots op hem.
3: Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega, fammi scendere Max, vedo un segreto avvicinarsi qui.

schitterend nummer, Paolo Conte en Max. Voor Max, die morgen aan zijn eerste echte job begint. Max, 3 wekkers zetten en het brood uit de diepvries leggen. Hè. Het is maar een tip, echt waar. Succes morgen. Ondertussen komen er nog andere platen binnen. Namelijk ook eentje voor Wout van Aert. Hilde Wuits uit Antwerpen, die is grote fan. Hij heeft vandaag zijn 2e ritzege gehaald in de Vuelta. En daarom, zegt ze, heeft die kerel mijn zonnige zondag helemaal top gemaakt. Deze is voor hem.

0: Radio 2. Morgen maandag. Radio
1: 2. Dat was er één voor Wout van Aert. En misschien ook een beetje voor de Thibaut Nijs, want die is derde geworden daar in Córdoba. Geweldige prestatie, hè? Ingeborg de Riemaker uit Markdaal. Die wil haar liefste man Martin graag dit nummer cadeau doen. Ze zitten in de auto op weg naar Normandië. Weekendje weg. Gelukszakken.

0: gaat best een warm weekend worden. Alleen zeg maar heet. Voor Ingeborg en Martijn. I'm on fire, Bruce Springsteen. Welk nummer moet ik draaien en voor wie? Stuur het even door via Radio 2 op VRT Max.
1: Vanaf morgen op Radio BNE. Een hele week de beste muziek uit de jaren 70.
2: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
3: Hier laat ik je los, Tim.
2: Vanaf morgen, elke dag om 9 uur op Radio BNE.
1: Luister via DAB+, je digitale televisie, smartphone en VRT Max.
4: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskals gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
7: Yellow! Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
8: Renault.

Merly Merly Deeply van Savage Garden. Johan Goossens uit Oostkamp en zijn vrouw zijn op dit nummer het huwelijk ingedanst. Johan wou haar daar toch nog even iets aan herinneren. Vandaar deze plaat. En Leandro uit Bilze en zijn vrienden die willen ook een plaat horen voor Michiel. Michiel gaat door een moeilijke periode en ze hebben deze boodschap. Als het leven Michiel citroenen geeft, dan maken wij er samen met de maat en limonade van. Komt goed, Michiel.

0: Major Lazer en We All Need Somebody to Lean On. Dat zeggen de vrienden van Michiel ook. Met de boodschap, als Michiel het leven citroenen geeft, of het leven geeft Michiel citroenen, dan moeten we er samen limonade van maken. Dat zijn goede vrienden, hè? Michiel. Echt, alles komt goed, beste man. Ik krijg ook een berichtje van Laura de Roo uit Kessel. En ze zegt, voor mijn oma en opa wil je alsjeblieft dit liedje spelen? Want ze zongen dat altijd voor mijn zus en ik toen wij vroeger moesten gaan slapen. Met de boodschap dat ik dat om 6:30 moest spelen, want dan zitten ze te eten met Radio 2 op. Dus als je de oma bent en de opa van Laura de Roo uit Kessel en haar zus, dan moet je even blijven luisteren, want je weet wel welk nummer er langskomt. En ik word daar ook heel gelukkig van. Maar eerst even op de E40 richting binnenland moet je meer dan 30 minuten file golven rijden tussen Jabbeke en Merelbeke. En op de E34 van het Knokke is dat 20 minuten tussen Westkapelle en Maldegem. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E17 vanaf Kruibeke. En op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op de snelweg blijft de rest van de vertragingen nog beperkt.
1: Radio 2.

Hoe schattig is dat als je grootouder ziet zingen voor jou als je moet gaan slapen? Echt? Bij ons is dat de muziek van de kruimkar, Mr. Sandman. En dan zit ik daar de hele dag mee in mijn hoofd. Deze komt van Tom Dexy voor zijn vrouw Lotte en heeft daar een goede reden voor. Maar eerst eens luisteren. Pink.

0: Tom Dixie voor zijn vrouw Lotte. A Million Dreams, die hebben veel om over te dromen, want ze genieten nu nog even van de laatste momentjes op hun terras. Waar ze nu wonen in Dilze, want ze gaan met z'n allen verhuizen. Met de kinderen erbij, Fien en Nette ook. Upla, de nieuwe stulp in op Oeteren in. En Tom is zo blij, denk ik. En zo terug verliefd op zijn vrouw, dat hij graag dat nummer van Pink even wou aanvragen. Je kan dat trouwens ook doen, hè. Vraag een plaat aan via VRT Max. Je gaat even naar Radio 2 en je klikt daar op bericht. Dan stuur je een bericht naar mij. Je zegt erbij welke plaat en voor wie, want die is hier van platen aanvragen voor iemand anders. Wie heeft dat hier nog gedaan? Gilbert Peters uit Geel, want die zitten in de auto. Die zijn van de pannen naar huis aan het rijden, naar Geel. Ze staan daar een beetje in de file en ze willen het toch een beetje aangenamer maken. Ze vraagt een nummer aan voor haar man en voor Dirk, die chauffeur is. En ik heb dat klaarstaan. Het nummer van de police, na dit.
1: Peter.
2: Zeg, het is nog kei vroeg, hè?
1: Het is over 6 uur, je hebt u overslapen, jong.
2: Dat is de eerste keer in 20 jaar ochtendshow. En ik moet naar Beddegem.
1: Beddegem? Waar ligt Beddegem?
2: Eh, wel, naast een oprit tussen het park aan het kanaal en daar rechtdoor en naar links. En dan moet ik daar aan de vragen.
3: 20 jaar Peter in de ochtend.
2: Daar.
3: Vier deze week mee in Goeiemorgen Morgen. Speel elke dag mee en raad de exacte locatie van Beddegem. Misschien haal jij de grote finale en maak je kans op een heerlijk nieuw bed.
2: Tot in Beddegem, hè.
4: Sleep World.
5: Met Sleep World ben je altijd klaar voor je dag. Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
3: Radio 2.

0: en Message in a Bottle. Dit is morgen maandag. Morgen weer een nieuwe week, maar daar gaan we vanavond nog niet te veel aan denken. Hè. Alle platen die hier gedraaid worden, komen van jullie. Maar je moet ze wel aanvragen voor iemand anders. En hopla, een plaat van de 14-jarige Flore van der Franen uit Brugge. Die, haar opa ligt in het ziekenhuis. Opa Hugo, al 3 maanden. 3 maanden. En ze wil hem heel veel beterschap wensen. En dat is echt met een schitterende plaat. 5 minuten, 50 seconden. Beste opa Hugo, voor jou.
1: Elke dag telt voor 2. Radio 2, morgen maandag. VRT, Radio 2.
0: Want zo lang duurt die plaat. John Miles en Music. Veel beterschap.

0: Ik hoop dat de muziek hem er ook doorsleurt. Opa Hugo, deze was voor jou, voor jou. Van Floren.
1: Radio 2, morgen maandag. Radio
0: 2. Schitterende dag vandaag en veel mensen hebben echt gesport, hè. Veel stadsloopjes, triathlons, de gordel enzovoort. Ook in Knokke, daar heeft een zekere Yves Kuipers de triathlon gelopen. 5:24 afgezien. Echt, de hel moet dat zijn. Ik snap niet dat men... Maar allez, proficiat Yves, goed gedaan. Zijn vrouw en zijn schoonmoeder stonden te supporteren aan de kant. En het is zijn schoonmoeder, Vivian, die deze plaat voor hem aanvraagt. Het heeft lang geduurd, zeg. 50 minuten morgen maandag en nu pas... Tina Turner met The Best.

0: Voor Yves, die bijna 5,5 uur heeft afgezien tijdens zijn triathlon in Knokke.
1: Radio 2. Radio
2: 2. Morgen maandag.
0: Dat is bijna evenveel afgezien als Bas de Paupe uit Ertvelde. Dag Bas.
3: Dag Caroline.
0: Hoe gaat het met jou?
3: Met mij gaat alles oké. Met mijn pa misschien iets minder, maar bij mij is de conditie er nog.
0: Ja, wat hebben jullie gedaan en waarom? Vooral dat, waarom?
3: Waarom? Dat is eigenlijk een heel goede vraag. Misschien gewoon om onze limieten te testen. En vooral om te kijken tot waar we in staat zijn.
0: Ja.
3: En wat hebben wij gedaan? We zijn de GRP, een wandeling in Chimay, van 106 kilometer gaan wandelen in 3 dagen.
0: Oké, okay, in 3 dagen.
3: Dat was de eerste keer dat we dat gedaan hebben, ja.
0: Ik wil het niet minimaliseren, maar sommige mensen doen dat dus in 1 dag, hè? De dodentocht.
3: Ja, dat weten wij. We hebben daar ook in zitten denken. Maar natuurlijk moesten wij wel onze tent en hadden eigenlijk een rugzak van ongeveer 25 kilo wel op onze rug nog bij.
0: Ah, oh, dat is verschrikkelijk. Dat is echt... En,
3: ja, dat was wel echt pijn aan de nek, ja.
0: Jij bent 18, hè?
3: Maar, ik ben 18, ja.
0: Je leeft nog. Hoe is het met je vader?
3: Mijn pa, zijn voeten staan onder de blijnen. Hij mankt eigenlijk al sinds gisteren. En ik denk dat hij heel erg blij is dat hij er eindelijk vanaf is.
0: Ik snap het. Amai. Ja. Arnoud Houben zegt altijd wol tussen de tenen doen.
3: Ah ja, kijk, dat hebben we gedaan. We hebben zo'n bepaald wandelwol meegepakt. Dat steek je dan onder je tenen en dat haalt echt. Dat is zo'n enorm verschil.
0: Ja, maar toch niet helemaal. Allee, welke plaat kan ik draaien? Want je vader moet er een beetje doorgetrokken worden, hè, man. Want is, zijn jullie er al? Of is het nog niet helemaal rond?
3: Wij zijn net toegekomen, ja.
0: Net toegekomen. Allee, kom. Welke plaat?
3: Dat wordt het liedje I'm Gonna Be. Dat was eigenlijk het liedje dat we de hele tijd luisteren. De laatste paar kilometers. Want de laatste loodjes wegen het zwaar. Maar vandaag kregen we toch nog die extra boost om het te halen.
0: Voilà. De wandelplaat der wandelplaten. Bas en vader van Bas. Goed gedaan. Proficiat.
3: Dank u.

0: Radio 2 in Antwerpen.
1: Ja, dat waren de Proclaimers. I'm gonna be 500 miles. Wat kunnen wij hier nog draaien? En voor wie? Stuur het even door via VRT Max. Daar klik je op Radio 2 en daar kan je een bericht sturen.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Een uur geleden is de exitpoll bekendgemaakt na de belangrijke deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. Jeroen Reijgaard, jij bent in Magdeburg. Er werd een overwinning verwacht van de extreemrechtse partij AfD. Hebben ze volgens de eerste resultaten een meerderheid van de stemmen binnengehaald?
4: Wel Peggy, dat kan ik u over een paar seconden vertellen, want we zijn net de laatste resultaten aan het binnenkrijgen. Nee, uit de voorlopige resultaten zouden ze 39 zetels halen en je hebt er 42 nodig. Dus voorlopig niet, maar het blijven voorlopige resultaten en het kan dus nog zijn dat ze toch nog die absolute meerderheid halen. Maar het ziet er niet naar uit op dit moment. Het is natuurlijk wel een gigantische overwinning, veruit het beste resultaat ooit voor de AfD. De CDU van de huidige minister-president verliest de helft van zijn kiezers, wordt de tweede met 18%. En opvallend Peggy, de AfD profiteert het meeste van de enorme opkomst bij deze verkiezingen. Heel wat mensen die nog nooit gestemd hebben, zijn nu gaan stemmen voor de AfD.
3: Ja, en Jeroen, zijn er al reacties?
4: Ja, de lijsttrekker van de AfD, Sigmund, die spreekt van een historische dag. En ja, dat is het natuurlijk ook. Maar hij blijft er wel bij dat hij enkel met een absolute meerderheid wil regeren. En die heeft hij dus niet voorlopig. Hoewel de nationale voorzitter van de AfD, dat is Alice Weidel, daar dan weer wat twijfel liet over bestaan daarnet. En Sven Schulze, de minister-president van de CDU, die spreekt over een zware nederlaag. Maar zegt dat de democratie gesproken heeft en dat hij dat respecteert.
3: Dankjewel, Jeroen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een eerste ronde van de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met de Oekraïnse president Zelensky afgerond. Er volgt nu nog een gespreksronde met Europese vertegenwoordigers. De twee VS-gezanten waren gisteren al in Moskou voor een gesprek met de Russische president Poetin. Het is nog afwachten of de gesprekken iets zullen opleveren. Sport. Wout van Aert heeft de 15e rit in de wielerronde van Spanje gewonnen. Van Aert was de snelste in de sprint met een klein groepje. Thibaut Nijs werd derde, Ramses de Bruyne vierde. Voor Van Aert is het zijn tweede ritzege in deze Vuelta.
5: Het is een beetje een cliché, maar het is gewoon enorm luxe om met zo'n sterke ploeg te rijden. Ik denk dat er achter ons al heel veel aan het afzien waren gewoon van het tempo dat hun opleiden. En daardoor hadden we heel lang vat op de wedstrijd. En ja, dan in de finale wou ik de koers agressief rijden en kon Matthew eigenlijk wachten voor de sprint. En ja, dat maakt het heel leuk om te koersen. Ja.
3: De Spanjaard Enric Mas blijft leider in de Vuelta. En op het WK basketbal in Berlijn spelen de Belgian Cats hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. Karel Bertelen, kunnen onze basketbalvrouwen een tweede zege binnenhalen?
6: Ja, dat zou moeten, hè, want tegen Puerto Rico, dat is toch de minste tegenstander van de groep. Maar het gaat oh zo moeilijk. Ze leiden wel met korte ei, maar ze leiden ook met gestipte ei. Het staat 62-50 op dit moment. 12 punten de voorsprong is de grootste voorsprong die ze tot nu toe in deze wedstrijd hebben kunnen realiseren op 9 minuten en 11 seconden van het einde van de wedstrijd. Puerto Rico is een taaie tegenstander die maar blijft aanklampen. En ook aanvallend loopt het niet zoals het zou moeten zijn bij de Belgian Cats. Later ook af en toe steken vallen in de verdediging. Vandaar dat het min of meer gelijk opgaand is. De Cats kunnen geen kloof maken en dat zou misschien nog moeten kunnen gebeuren in die laatste 9 minuten. Maar ze staan wel 12 punten voor. Het is 62-50.
3: Dankjewel, Karel. En in het voetbal spelen Anderlecht en Racing Genk de topper van speeldag 5. Na zo'n half uur spelen staat het daar nog 0-0. Ook vanavond blijft het droog en erg zacht vannacht. Morgen opnieuw een mooie zonnige en warme dag rond 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: En dan eens even kijken op de weg, want het gaat traag. Maar mijn scherm is net weggeplopt. Wat is er aan de hand? Waar is mijn scherm? Nee, kom niet meer terug. Zometeen het verkeer.
7: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
8: Radio 2, morgen maandag.
0: Caroline de Bruin.

Ja, ja, armbloem, haar tranen van goud. Ik heb hier een vriendin gekregen. Een bericht gekregen van Mia uit Oudenaarde die een plaat wil aanvragen voor haar vriendin Paula uit Bierbeek. Paula is rond deze tijd aan het koken. Ze heeft Radio 2 altijd aanstaan, zegt Mia. Ze zijn nog jeugdvriendinnen. En ze zegt, met de volgende plaat wil ik even dag zeggen aan de andere kant van het land. Kijk, en zo simpel kan het zijn. Even een hallo voor iemand die je niet elke week ziet. Je kan dat doen met een plaat. Dus voor wie moet ik er eentje draaien en welke mag dat zijn? Ga even naar VRT Max, klik op Radio 2 en daar kan je mij een bericht sturen. Welke plaat en voor wie? Deze komt alleszins van Mia. Voor Paula. En zo lang geleden, Mrs. Robinson. Het is de versie van Simon & Garfunkel.

0: heerlijk die plaat, echt waar. Dankjewel Mia om die aan te vragen. Paula, die een bierbeker eten aan het maken is, die valt nu op de grond van de schrik. Want deze was dus voor haar. Op de E40 richting Binnenland moet je zo'n half uur extra aanschuiven tussen Jabbeke en Nevelen. En op de E34 vanuit Knokken is dat bijna een kwartier tussen Westkapelle en Maldegem. Naar Antwerpen vertragen op de E313 vanaf Randst, want daar is een ongeval gebeurd voorbij het parkeerterrein. De linkerrijstrook is daar versperd. En dan nog één file op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je een kwartier aanschuiven tussen Sint-Anna, Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
1: Radio 2. Radio 2. Morgen maandag.
0: En Tim van de Putten uit Antwerpen, die beseft ondertussen nog maar eens dat zijn familie en zijn vrienden goud waard zijn. Terwijl hij moest vechten in het ziekenhuis, namen zij de zorg over voor zijn dieren. En dat zijn er heel veel. Paarden, katten, honden, geiten, vogels. Daarom deze plaat.

alle familieleden en vrienden die voor de paarden en de katten en de honden en de vogels en de geiten van Tim hebben gezorgd. Dankjewel, you've got a friend. En Boris de Geest uit Antwerpen, ook uit Antwerpen. Die heeft vandaag na lange tijd nog eens terug afgesproken met Livia. Hij schrijft, dat was heel nice. En hij schrijft ook, we zaten tijdens de coronaperiode in elkaars bubbel. En dit nummer hebben we toen kapot gespeeld. Dus nog eens voor Livia, The Weeknd.

0: te zijn.
1: Niels de Stadsbader. En vuur en vlam. Het is 6 september. Dat betekent dat heel veel kinderen deze week naar school zijn geweest en stik kapot zijn. Enfin, dat was bij ons thuis toch echt waar. Jongens, wat een gezagen en geklagen. Ik ben moe. Maar er zijn er nog die moeten beginnen met hun eerste schooldag. Zoals de zoon van Yves Moeikes uit Ingelmunster. Want hij en zijn vrouwen hebben een berichtje gestuurd. Die zijn onderweg met hun jongste zoon naar Chantilly in Frankrijk. Want hij gaat daar naar school. En ze willen hem heel veel succes wensen. En ze schrijven: mama en papa weten dat je het kan. En er zijn heel veel mensen die in u geloven. Dat is toch mooi, hè? En dan nog eens een keigoeie plaat er tegenaan. Ik denk dan een Franse plaat, maar nee, nee. Zo'n goede Italiaanse partyplaat. Sarah, perché ti amo? Ik weet niet hoe je heet. Beste zoon van Yves. Maar veel succes.

Ik zei het daar straks al, er is vandaag keiveel gesporten. Sportwedstrijden, triathlons, de gordel enzovoort. Maar ook Kaat Pauwels. Kaat Pauwels uit Antwerpen heeft gesport met haar basketbalteam. Ze hebben net een wedstrijd gewonnen in Frankrijk. Ze zijn op de terugweg. En ze vraagt dit aan voor hen allemaal. Hey, goed gedaan, hè. You beat it. Michael Jackson.

0: Hier worden goede platen aangevraagd vandaag. Het is 7:30. We zitten midden in Morgen Maandag vandaag.
1: Radio 2, Morgen Maandag. Radio
0: 2. En hier vraag je platen aan voor elkaar. Even kijken, Lut van Varenberg uit Aalst. Goedenavond.
2: Goedenavond, Katrien.
0: Hey, oei, ik versta jou niet goed. Sta je op speaker, beste Lut?
2: Nee.
0: Nee? Oh, dat is hier in slechte lijnen. We gaan eens kijken. Wacht, jij wil graag een bericht aanvragen voor jouw ex-collega Riet. Jullie geven allebei les, maar zij dus niet meer.
2: Nee, en ik kom er dus ook niet meer.
0: Ah, jij ook niet meer?
2: Ik ben gemeerd, maar sinds 10 sturen wij elkaar dus iedere ochtend een kort wat berichtje om elkaar een fijne dag te wensen.
0: Hoe leuk is dat? Echt waar. Allebei gestopt met lesgeven en elke ochtend goeiemorgen. Ja. Dat is toch mooi. Allee, ja. En dan zo een leerkrachtenplaat dat je voor haar wil aanvragen.
2: Het is ook een stukje omdat mijn oudste kleindochtertje heet Helena.
0: Ah ja.
2: En toen dat liedje van Kleinmans en Vagiel uitkwam, dan stuurde ze mij ook direct een bericht van hoort het liedje Juf Helena. En daardoor, ik weet dus dat ze het wel weet waarom.
0: Ja, oké. Okay. Ah, wel, dat is goed. Oké, okay. We gaan het voor jou draaien. De lijn is nog altijd niet super, dus ik ga niet blijven doorvragen. Maar ik heb wel begrepen dat je altijd op Riet kan rekenen. Dat ze het een beetje moeilijk heeft gehad. En daarom deze plaat voor haar.
2: Ja.
0: Kleinmans en Vagiel, Juf Helena.

Dat is super mooi, hè? Haar goede vriendin, hoe heet ze nu weer? Riet. Die heeft lang moeten revalideren. En Lut, die heeft elke ochtend mee revalidatieoefeningen gedaan met Riet. Ze hebben samen lesgegeven en sturen elkaar elke dag nog een goeiemorgen. Dat is toch heel fijn, zo'n vriendschap. Oh, Anna Gestels uit Antwerpen, die wil deze horen voor haar papa.

0: Anna Gestels en haar papa zitten in de auto. Ze komen terug van hun vakantie in Frankrijk. Ze hebben nog 2 uur te rijden. En om die laatste uurtjes door te komen, vroeg Anna Fast Car aan van Tracy Chapman. Prima plaat. Dankjewel, Anna.
1: Radio 2, morgen maandag.
2: Caroline de Bekker. Radio
0: 2. Linda Uitschoten is druiven aan het plukken met Radio 2 naar oren. Die is aan het genieten van wat jullie hier allemaal aanvragen voor elkaar. Dat is mooi. En Johan Beukelaars uit Brussel, die stuurde ook net een bericht. Die stuurt, beste Caroline, wat zijn wij blij dat je terug bent uit zomerstop met morgen maandag. Want elke zondag, keer op keer, vragen wij ons af wanneer en wie Engelbewaarder zal aanvragen. Hij zegt, maar Johan, ik moet zeggen, die is dus nog niet aangevraagd, hè? Ik vraag mij ook heel de tijd af, waar blijft hij? Jullie zijn helemaal uit jullie element. Nog geen één keer aangevraagd. Maar kijk, hij stuurt wel, op deze eerste zondag van het nieuwe seizoen wil ik, Johan, het heel graag aanvragen voor mijn allerliefste mama Victoire. Ze is een schat van een vrouw en ik hoop dat we nog veel van elkaars gezelschap mogen genieten. Ja, Johan, nu kan ik niet anders, hè? Wat een prachtig bericht. Weet je wat? Ik draai hem. Voor jou, mama. Maar misschien eerst even op de E40 richting Binnenland toch meer dan een half uur extra tussen Jabeke en Aalter. En op de E34 vanuit Knokke is dat een kwartier tussen Westkapelle en Maldegem. Naar Antwerpen bijna een half uur file rijden op de E313 van Ranst tot voor Wommelgem. Want daar is een ongeval gebeurd en de linkerrijstrook is daar versperd. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Let's go!
1: Radio 2.
2: Morgen maandag.
0: Voor Victoire. Engelbewaarder.

somber en my body isn't ready. Willen we allemaal heel even je vasthouden aan alle takken van de bomen, want Helene Fischer is aangevraagd. Ademloos durch die nacht. Hier gehen

0: Dank je wel. Om Helene Fischer nog eens aan te vragen. Het is aangevraagd voor Joris, de chef in de keuken, door team Olivier. Dat moest ik even zeggen. Even kijken. Welke platen er ook binnenkomen, het maakt niet uit. Je mag ze aanvragen hier in morgen maandag. Ze mogen zo zot zijn als dat je groot bent. Echt waar. Stuur een berichtje via VRT Max. Klik op Radio 2 en daar zie je berichten. Dan kan je een bericht sturen naar onze studio en wij lezen dat allemaal. Sorry als je plaat nog niet is langsgekomen. Het is een klein beetje file in de app, om het zo te zeggen. Maar goed, Sylvie die heeft ook een plaat aangevraagd voor Saskia. Saskia die vanmorgen met de vliegenmepper de meelmotten in haar keukenkast heeft doodgeklopt. Dus, en Sylvie vraagt zich af of Saskia morgen misschien eens terug wil komen. Want dan zitten die kleine fuckers er weer, stuurt ze. Deze is voor jou, Saskia. Doris en twee motten.
1: Zeg meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
2: Zeg Doris, heb je dan niks beters voor me?
1: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier moet je opletten. Er wonen twee motten.

Haşaladı. En hem numik baş. Dido de famadı. İm aldı yaş. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

Ja, sorry, die lieve Charlotte en die mottige Bas. Schitterende plaat, echt waar. Voor alle mensen die meelmotten in hun kasten hebben, we weten hoe een rot probleem dat is. Anne en Daan hadden het er trouwens deze week zelf ook nog eens over. Met allemaal tips om die motten te lijf te gaan eigenlijk. Morgen maandag is dit. Er worden schitterend veel platen aangevraagd. Ook eentje door Peter Hermans uit Lommel. Dat is een lieve papa. Die is met zijn dochter Emma op weg naar Antwerpen. Ze staan bijna in de file. En dat is super jammer, want Emma is al een beetje nerveus, want ze heeft herexamens. Emma, deze plaat is voor jou. Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: Bazaar en Pommelien.
1: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Gebeurt hier. En het
1: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
2: Gebeurt hier. Maar ook het
3: eerste doelpunt van jullie teamhoofd voor Man United. Hoho!
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Oké, Zinep uit Neerpelt, die wil een plaat horen voor haar ouders. En dat is zo'n keigoeie ethisch plaat die iedereen meteen meebrult. Ze staat klaar, maar eerst het nieuws.
5: Elke dag telt voor twee.
6: Het is 8 uur, Neil Goeieavond, VRT Nieuws met Aleide Korte. In Sachsen-Anhalt, in het oosten van Duitsland, heeft de AfD de verkiezingen gewonnen. Jeroen Rijgaard, jij bent in Magdeburg. Hebben ze volgens de eerste resultaten een meerderheid van de stemmen binnengehaald? Want dat werd mogelijk voorspeld.
7: Nee, dat zouden ze niet halen. Ze halen momenteel zo'n 39 zetels volgens de laatste berekeningen. Afhankelijk van hoeveel partijen er uiteindelijk in het parlement zitten, kunnen dat er ook nog 41 worden. Maar je hebt er 42 nodig voor een meerderheid. Dus voorlopig niet. Maar het zijn natuurlijk nog voorlopige resultaten. Dus het is mogelijk dat het wel nog gebeurt. Het is in elk geval wel een gigantische overwinning. Veruit het beste resultaat ooit voor de AfD.
6: En Jeroen, zijn er al reacties?
7: Ja, de lijsttrekker van de AfD, Sigmund hier, die spreekt van een historische dag en dat is het ook. Maar hij blijft erbij dat hij enkel met een absolute meerderheid wil regeren. Dus op die manier zouden ze toch niet aan de macht komen met de huidige resultaten. En dan Sven Schulze van de CDU, de minister-president, die spreekt over een zware nederlaag. Zijn partij wordt gehalveerd, maar zegt dat de democratie gesproken heeft en dat hij dat respecteert.
6: Dankjewel, Jeroen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn de gesprekken tussen president Zelensky en de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner afgelopen. De Amerikaanse gezanten hadden een voorstel bij om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Na afloop van de gesprekken was er een persconferentie, maar daar viel weinig nieuws te rapen, zegt collega Marijn Trio die in Kiev is.
8: Het lijkt er eerder op dat die twee Amerikanen geen echte nieuwe ideeën hadden. Dat ze proberen in te pikken op waar ze een half jaar geleden zijn gestrand met die onderhandelingen. Want toen is de VS Iran gaan aanvallen en is het hele proces hier stilgevallen. En je krijgt dus dat proces dat eigenlijk al meerdere keren is opgestart, maar ook altijd is gefaald met dat grote twistpunt, de Donbass, die regio in het oosten die Poetin gewoon wil krijgen zonder ervoor te moeten vechten, maar Oekraïne niet zomaar wil afstaan.
6: Op het wereldkampioenschap basketbal in Berlijn heeft de nationale vrouwenploeg de tweede groepswedstrijd gewonnen met 64-76 tegen Puerto Rico. Meer uitleg door Karel Bertele.
9: Een overwinning die bijna letterlijk over de streep werd getrokken. Puerto Rico toonde zich heel taai en stug en aanvallend hadden de Cats de grootste moeite om hun stempel te drukken. Een verstoorde nachtrust kan de reden zijn en of het feit dat morgenochtend om 11:30 al de volgende match moet worden gespeeld. Waanzin eigenlijk. Al bij al is het belangrijkste wel dat de twee zegens binnen zijn, net als voor de tegenstander van morgen, Australië. Wie van beiden morgen dat duel wint, is rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales en dat biedt veel mogelijkheden om aanspraak te maken op een mogelijke medaille.
6: En dan gaan we ook nog even naar het voetbal, want de topper tussen Anderlecht en Racing Genk zit in de tweede helft. Bert Sterks, hoe staat het daar bij jou?
10: Anderlecht en Genk weten maar geen afstand van elkaar te nemen. 0-0 na 73,5 minuut. Elk één heel grote kans in de tweede helft. Een bal van Durosimni ging tegen de paal voor Racing Genk. Dat tot dan eigenlijk nog niet gevaarlijk was geweest in de hele wedstrijd. En bij Anderlecht zo net een prima kans voor Mamar. Via de voeten van die dure doelman Brugmans over het doel. En Brugmans had in de eerste helft ook al een prima save verricht op een kopbal van Bentayeb. Die met één hand uit zijn doel geslagen. Op een moment dat Anderlecht echt beter in de wedstrijd zat. In het derde kwartier van de wedstrijd. Met een paar keer doelgevaar dus. Maar over de hele wedstrijd lang nog altijd geen doelpunten. We gaan richting het slotkwartier bij 0-0 in Anderlecht.
6: Dankjewel Bert. En nog op dit moment spelen Bever en Oud-Hevelee Leuven tegen elkaar. Aan het eind van de eerste helft staat het daar nog 0-0. Overwegend droog, al is er kans op een lokale bui vanavond. Wel erg zacht vannacht, op sommige plaatsen 20 graden. Morgen opnieuw een mooie zonnige en warme dag rond 24 graden dan. Meer op 14nieuws.be.
0: Er zijn veel mensen die een weekendje achter de rug hebben aan de kust, want op de E40 richting binnenland is er file. Toch al een tijdje. Meer dan een half uur vertraging nog tussen Jabeke en Aalter. En op de E34 vanuit Knokke 10 minuten erbij tussen Damme en Maldegem. Naar Antwerpen moet je ook file rijden op de E313 van Voorrans tot Wommelgem. Daar is een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is daar versperd. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 10 minuten aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
11: Radio 2, morgen maandag. Hey,
4: hey. Caroline de Becker.
12: WRT Radio 2.
0: Yes. Dankjewel Zinep de Lombaard uit Neerpelt. Om het laatste uur van morgen maandag te openen met deze plaat. Speciaal voor je ouders die er altijd voor jou zijn. Als je zelf nog een plaat wil aanvragen, dan kan dat. Ga naar VRT Max, klik op Radio 2 en klik op bericht. Stuur mij een bericht. Welke plaat mag ik draaien en voor wie? Die laatste vraag is heel belangrijk. En misschien waarom ook. Maar eerst Europe.

0: Die mannen met hun grote haardossen. Lange, volumineuze krullen. Veel haarlak en zo. Zou die trend ooit nog terugkomen? The Final Countdown. Zin hem vroege maan voor haar ouders. En hopla, ineens allemaal platen voor ouders.
1: Radio 2, morgen maandag.
2: Caroline de Bekker. VRT
0: Radio 2. Indra Moerenhout uit Grimbergen. Die haar mama hoort heel graag deze plaat.

Voor de mama van Indra uit Grimbergen. Lady Gaga en Bruno Mars met Die With A Smile. Naomi uit Zandhoven die vindt dat we toch eens Antoon moeten spelen met de enige. Want er moet zo eens een meezingplaat gedraaid worden, vindt ze. Ik ga helemaal akkoord, hè. Ook helemaal fan van Antoon, hè. Beste Naomi, maar die is al gedraaid, echt. Vlak na 6 uur is die aangevraagd, Antoon, dus kunnen we niet meer doen. Misschien volgende week, hè? Elke week, zondagavond, morgen maandag hier. 3 uur lang platen aanvragen voor iemand anders. Ik moet er nu eentje draaien van Dorian uit Gaveren voor zijn Aurélie. Die zit nu ergens te cruisen in haar auto op weg naar hem. En ik moest erbij zeggen, Aurélie, uw kriekske staat klaar. Why wait to say, at least I did in my way.

Tommy vond dat er toch nog eens een meezingplaat moest gedraaid worden. Awel, die is aangevraagd door Anne van den Bussen uit Brugge. Voor haar nichtje Lieselot, die ontzettend attent is sinds Anne haar man is overleden. En daarom, speciaal voor Lieselot. Vlieg met me mee naar de regenboog. Van Paul de Leeuw.

0: Stella Lefty en Boston. Er zijn heel wat ouders die hun kinderen naar het internaat aan het brengen zijn. Of naar hun kot. Ah nee, dat is nog niet, dat is niet waar. Naar het kot, dat is niet. Het was vooral internaat. En herexamen dat ik hier gelezen heb. Want die hogescholen zijn nog niet bezig, hè, die universiteiten. Daar is toch vakantie. Maar kijk, er zijn hier moederharten gebroken, hè, de afgelopen weken. Want Katrien Raamdonk bijvoorbeeld uit Tendermonde, die heeft een bijna 18-jarige zoon, Rick. En haar zoon is een matroos geworden. Dag Katrien.
1: Hallo.
0: Hey. Hij is, wacht, hè, wat is, hij is ineens mocht hij bij de marine, is hij toegelaten? Want hij wou heel graag, hè?
1: Ja, hij wou dat al in januari voor het militaire dienstjaar. Hij was er toen net niet bij. Maar hij is nu opgevist, last minute.
0: Ja, dus hij is nu een week weg geweest.
1: Ja, we kregen vorige week vrijdag telefoon dat hij zich maandag om 8 uur mocht aanbieden. En hij heeft meteen zijn klik gemaakt.
0: En hoe is dat meegevallen?
1: Geweldig, geweldig.
0: Je hebt ineens een andere zoon teruggekregen.
1: Ja, inderdaad. Hij is blijkbaar ineens volwassen geworden.
0: Maar ook alleen, op die één militaire week?
1: Discipline. Ja, maar die militaire discipline heeft hij thuis nog niet helemaal toegepast, moet ik zeggen.
0: heeft hij zijn bed al opgemaakt, Katrien? Of is hij nog niet thuisgekomen?
1: Er is nog een beetje werk aan.
0: Ja, oké. Okay. Hij heeft nog een paar jaar, hè. Dus voilà. Volwassen worden gaan niet op één week. Maar nee. Wat doet dat met hem? Want, wat is dat eigenlijk, matroos worden? Wat is dat bij de marine? Wat moet hij doen?
1: Dat is een redelijk intense opleiding. Dus krijgen theorie, bijvoorbeeld over de militaire rangen en graden. Volgende week leren ze met wapens werken.
0: Oei.
1: En dan gaan ze ook effectief naar een schietstand. En daarna gaan ze dan op bivak.
0: Op bivak.
1: En daar moesten we, ja, daar moesten we de gekste dingen voor verzamelen. Ik heb nu geleerd wat een musketon is, een paracord.
0: Ik weet totaal niet wat dat is, maar ben je bezorgd? Heb je al eens wakker gelegen ervan? Of denk je van, nee, kom hier allemaal goed met onze Rick?
1: Wel, ik ben minder bezorgd dan ik dacht, omdat ik echt het gevoel heb dat hij daar omkaderd wordt en dat hij daar echt begeleid wordt en echt goed opgevangen is.
0: Maar de kleine Rick wordt groot, zeg. Prachtig.
1: Ja, op één.
0: Ja. Allee, een plaatje voor Rick van Radiohead. Dat is een goede keuze, hè?
1: Ja, dat is zijn favoriete groep.
0: Oké, okay. Rick heeft goede smaak. Fantastisch.
1: En hij is ook jarig binnenkort, dus ik wou hem graag ook even proficiat wensen op voorhand.
0: Rick de Kinder, deze is voor jou.

0: Isabella en smeek maar niet om
1: Radio
0: mij.
1: Radio 2, morgen maandag. Radio
2: 2. Caroline de Bekker.
0: Het laatste half uur van morgen maandag is ingegaan. Morgen is het weer maandag, maar zijn wij daar al aan het denken? Nee. We persen nog alles uit het weekend met jouw platen. Je vraagt ze aan voor iemand anders. Dat is het concept. Hilda Picard uit Lommel, die doet dat ook. Ze schrijft, ik ben 83 jaar en ja, ik kan berichten sturen met mijn telefoon. Maar ik mis hier toch wel een beetje de oude muziek en daarom stuur ik een bericht. Voor de oudere generatie die luistert, wil ik graag de Platters horen. Smoke Gets in Your Eyes, want wij hebben daar heel mooie momenten op beleefd. Dat is ook een schitterende plaat, Hilda, echt. En dank je wel om dat door te sturen, want anders was ik er nooit meer op gekomen. Hier gaan we. Dankjewel voor je verzoek.

Heerlijk. Hilda is speciaal naar VRT Max gegaan. Hij heeft op Radio 2 geklikt, dan op bericht en voilà. Haar plaat van The Platters kwam hier binnen. Dat is ja, schitterend. Ik leef daarvoor, voor zo'n bericht. Dankjewel, Hilda. Daisy de Meijer uit Boom. Nee, dat is niet waar. Die woont niet in Boom. Die woont in Nederland sinds kort, dat weet ik. Want Daisy stuurt af en toe wel eens een bericht. Daisy die zegt, na overleg met mijn collega-vriendin, durf ik toch Friday Night of Last Friday Night van Katy Perry voor haar aan te vragen. Omdat wij afgelopen vrijdagnacht op een feestje hebben geskinny-dipped. En dat is toch weer een core memory die we aan ons lijstje kunnen toevoegen. Dat vind ik wel dat is dus... Geskinny-dip, dat is toch al je kleren uitdoen en dan in het water springen, hè? Op een feestje. Dat is een core memory. En waarschijnlijk voor de omstaanders ook. Katy Perry,

0: Vanaf morgen op Radio BNE een hele week de beste muziek uit de jaren 70.
1: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
0: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
2: Hier laat ik je los, Tim.
1: Vanaf morgen, elke dag.

Sienna Spyro en Material Lover. Uh-oh. We zijn al bijna 3 uur ver en het was nog niet aangevraagd. Hoe kan dat? Maar kijk, daar gaan we. Doe van Peter Maffay. Ofwel wordt Engelbewaarder aangevraagd. Ofwel Laat de zon in je hart van Willy Sommers. Dat heb ik eigenlijk ook nog niet gezien. Engelbewaarder is al gepasseerd en eindelijk. Het zou toch maar een rare uitzending geweest zijn als deze niet langskwam. Dankjewel Stafke uit Antwerpen. Deze is voor zijn vrouw Louisa. 48 jaar zijn ze getrouwd. En ik gok dat dit jullie openingsdans was.

0: Ah, zo blij. Peter Maffay en Doe.
1: Radio 2, morgen maandag. Radio
2: 2. Caroline de Bekker.
0: Oké. Peter Helzen uit Wommelgem en zijn vrouw die zijn op vakantie in Zuid-Frankrijk. Ze luisteren daar altijd naar Radio 2. Ze schrijven dat ze dat ook hebben gedaan toen ze in Jamaica zaten. Vandaar deze plaat. En ze dragen het op aan hun 5 kleinkinderen. Al liggen die waarschijnlijk al in hun bed. Dus Finne, Juliette, Rosanne, Mil en Maurice. Hier is een wietrokende Rastafari voor jullie. Aangevraagd door oma en opa.

grootouders die naar Bob Marley luisteren. Die zijn sowieso cool. Maar Freddy Danau uit Herne, dat is ook een heel coole opa. Alleen ik denk dat hij opa is. Hij heeft alleszins een rockband en die bestaat al 60 jaar. De Robins heette die. En hij zegt, mocht het lukken, Carolien, en passen, wil je dan dit nummer voor hen draaien? Want binnenkort hebben we terug repetitie. Coole platen krijgen altijd iets sneller doorgang hier.

0: Wie heeft het dansje meegedaan? Dolly Parton. En Kenny Rogers, dankjewel voor jullie fantastische platen. Heel jammer om dit af te breken, maar zo dadelijk meer relaxerende muziek in Radio 2 Relax.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: 9 uur, Neil Goeieavond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. De vakbonden bij vervoersmaatschappij De Lijn hebben de controleurs opgeroepen om in Antwerpen vandaag geen controles uit te voeren. Aanleiding is een aanval waarbij een controleur gisteravond gewond raakte bij het station van Berchem. De passagier had geen geldig vervoersbewijs op zak. De vakbonden hebben morgen vroeg een spoedonderhoud met de directie. Ze zullen daar een aantal duidelijke vragen voorleggen, zegt Jo van der Herten van de Christelijke Vakbond.
1: We vragen alleszins om te beginnen duidelijke afspraken over de samenstelling van de teams, zodanig dat ze op een zo veilig mogelijk manier hun werk kunnen doen. Maar daarnaast is er ook de vraag natuurlijk naar Politiek België om zo snel mogelijk werk te maken over een reglementair kader voor het gebruik van de bodycam, zodanig dat onze controleurs daarmee kunnen uitgerust worden en ze met een groter gevoel van veiligheid de straat kunnen opgaan voor een job te kunnen doen.
0: In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland heeft de extreemrechtse AfD de verkiezingen gewonnen. De partij haalt ruim 44%, net niet voldoende voorlopig, voor een absolute meerderheid in het regionale parlement van de deelstaat. Vanuit Magdeburg, Jeroen Rijgaard.
2: We hebben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. We hebben in diesem Land Geschichte geschrieben.
3: Het was zijn doel en het is hem gelukt. Ulrich Siegmund heeft met zijn AfD geschiedenis geschreven. Hij haalt het beste resultaat ooit binnen voor zijn partij. Voor hem het bewijs dat de mensen hier totaal iets anders willen.
2: Het kan zo niet weitergehen. We brauchen een grundsätzliche politische wende in diesem land met een politiek die zich endlich weer met onze eigen interessen, met ons eigen land beschäftigt.
3: Maar omdat hij de absolute meerderheid net niet haalt, komt hij ook vermoedelijk niet aan de macht. Want geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken en hij zelf wil ook geen compromissen sluiten. De CDU van minister-president Schulze, maar vooral ook van kanselier Merz, leidt een gigantische nederlaag. Maar gevolgen voor de kanselier wil de fractieleider in de Bondsdag daar voorlopig niet aan koppelen.
4: Nein, es ist glaube ich in dieser Situation ganz wichtig, dass wir insgesamt stabil sind und stabil bleiben.
3: Maar een politieke aardbeving is deze verkiezing wel, met het epicentrum in het kleine Sachsen-Anhalt.
0: Op het wereldkampioenschap basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Nastja Klaases geeft toe dat het moeilijker ging dan verwacht.
5: Ja, het was niet onze beste match, dat is zeker. Maar soms heb je zo'n match nodig om je te leren. Ik denk, ja, we hebben niet veel tijd eigenlijk om hierover na te denken. We moeten direct omslaan. Morgen en ochtend hebben we terug een match. Ik denk wel dat er besprekingen gaan zijn en we zien wel.
0: En die match morgenochtend is om 11:30 tegen Australië. En dan wordt er gespeeld voor groepswinst en een rechtstreeks ticket voor de kwartfinales. En in het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Verslag is van Bert Sterks.
6: Om er een aangename topper van te maken was er te weinig doelgevaar. Doelman Brugmans van Genk werd de man van de match met twee prima reddingen. 1 in de eerste helft op een kopbal van Bentayeb. 1 in de tweede helft bij een kans van Mamar. De droomtransfer naar de Premier League haalde hem duidelijk niet uit zijn focus. Over de hele match liet Anderlecht iets meer zien. Een regen aan kansen bleef uit en zwingen deden de Brusselaars zeker niet. Genk bracht aanvallend nog minder. Al kwam topschutter Duel Simni nog een dichtst bij een doelpunt met een knal tegen de paal. 0-0, zo blijven Anderlecht en Genk in de middenmoot hangen. Ze hebben allebei maar 2 van hun 5 wedstrijden gewonnen.
0: En op dit moment zit de wedstrijd tussen Beveren en Oud-Heverlee Leuven in de slotfase. Het staat daar 2-0. Overwegend droog, al is er kans op een lokale bui vanavond. Wel erg zacht vannacht, op sommige plaatsen zelfs 20 graden. Morgen opnieuw een mooie, zonnige en warme dag en rond 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de

blijven dromen dicht bij mij. Een herinnering voor later, want veel meer zal het niet zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

ik heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief.

0: Het is 10:00, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Aleide Korte. Rond deze tijd start er in alle gevangenissen in ons land een algemene staking en dat tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking, het personeelstekort en de grote achterstand in verlofdagen. Gesprekken met minister van Justitie Verlinde lopen vast, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
1: Wij vragen oplossingen voor de grondslapers. Men benken dat die er niet komen. Men geeft ons ook geen antwoorden. Men kan ons geen termijnen geven waar er wel oplossingen zouden zijn. Want wij vragen niet dat morgen alles opgelost is, maar op zowel korte, lange als middellange termijn. En daar loopt het eigenlijk op vast.
0: Een politieke aardverschuiving in de oostelijke Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Het extreemrechtse AfD boekt met zo'n 44% van de stemmen een klinkende overwinning bij de regionale verkiezingen. Maar een absolute meerderheid in het parlement van de deelstaat lijkt er nipt niet te komen. Vanuit Magdeburg, Jeroen Reijgaard.
2: We hebben genau das geschafft, was we schaffen wollten. We hebben in diesem land geschichte geschrieben.
3: Was zijn doel en het is hem gelukt. Ulrich Siegmund heeft met zijn AfD geschiedenis geschreven. Hij haalt het beste resultaat ooit binnen voor zijn partij. Voor hem het bewijs dat de mensen hier totaal iets anders willen.
2: Het kan zo niet weitergehen. We brauchen een grondsätzliche politische wende in diesem land. Met een politiek die zich endlich weer met onze eigen interessen, onze eigen land beschäftigt.
3: Maar omdat hij de absolute meerderheid net niet haalt, komt hij ook vermoedelijk niet aan de macht. Want geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken. En hij zelf wil ook geen compromissen sluiten. De CDU van minister-president Schulze, maar vooral ook van kanselier Merz, leidt een gigantische nederlaag. Maar gevolgen voor de kanselier wil de fractieleider in de Bondsdag daar voorlopig niet aan koppelen.
4: Nee, het is, geloof ik, in deze situatie ganz wichtig dat we insgesamt stabiel zijn en stabiel blijven.
3: Maar een politieke aardbeving is deze verkiezing wel. Met het epicentrum in het kleine Sachsen-Anhalt.
0: Bij een zwaar verkeersongeval in Kwevi in de provincie Henegouwen zijn twee mensen om het leven gekomen. Een auto en een motor botsten er op elkaar. Zowel de autobestuurder als de motorrijder zijn ter plaatse overleden. Twee andere inzittenden van de wagen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een onderzoek gestart naar hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. In Kaapverdië zijn zeker 25 mensen omgekomen nadat de bus waarop ze zaten in een ravijn terechtkwam. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht, onder de slachtoffers heel wat schoolkinderen. Kaapverdië is een eilandengroep in de Atlantische Oceaan voor de kust van Senegal. Het is ook voor Belgen een populaire vakantiebestemming. Maar volgens Buitenlandse Zaken zijn er geen aanwijzingen dat er Belgen onder de slachtoffers zijn. In de hoogste voetbalklasse hebben Anderlecht en Racing Genk vanavond 0-0 gelijk gespeeld. Volgens Anderlecht-speler Tristan de Greef zat er voor zijn ploeg meer in.
5: We hebben de kans om de wedstrijd af te maken en zeker op voorsprong te komen. Maar de keeper van Genk heeft denk ik een zeer goede wedstrijd gespeeld. En daardoor, als die 1-0 valt, dan winnen we sowieso, denk ik. Jammer dat we de kans niet afmaken.
0: In de rangschikking is Anderlecht 11. De Racing Genk staat op plaats 8. Nog vanavond heeft Beveren zijn tweede overwinning van het seizoen behaald. Het versloeg Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars pakten dit seizoen nog geen enkel punt. En op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten heeft onze landgenoot Tim Seelen goud veroverd in zijn categorie. In de wegrit was Seelen de snelste in een sprint met 4. Voor Seelen is het al de 4e keer in zijn carrière dat hij wereldkampioen wordt in het wegwielrennen. Vrijwel droog vannacht, rond 15 graden. Morgen deels bewolkt, maar droog. En warm tot 25 graden in de Kempen en zelfs 29 in het uiterste zuiden van het land. Vanaf dinsdag wisselvalliger en minder warm ook. Meer op 14nieuws.be.

0: Radio 2, relax.
1: Zit open loes te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minks, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historisch pleit, we hebben teriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: Het is 11 uur. Een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. Een uur geleden is in ons land een algemene staking begonnen in alle gevangenissen. Het werk wordt tot vrijdagavond neergelegd. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun bezwaren geluisterd door justitieminister Verlinde. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond somt die bezwaren nog eens op.
1: De aanleiding voor deze staking is het niet opgelost geraken van problemen met betrekking tot overbevolking. Een zeer grote achterstand in verloven van personeel. 800.000 dagen. En als gevolg van die toestand, hoge werkdruk, weinig veiligheid op de werkvloer, maar ook overtreding na overtreding ten aanzien van de basiswet van gedetineerden.
0: In de brandweerkazerne van Helgtre in Limburg zijn dieven aan de haal gegaan met een hydraulische schaar. Het instrument wordt door de brandweer gebruikt om slachtoffers te bevrijden uit autowrakken onder meer en is enkele tienduizenden euro's waard. In België en Nederland zijn de voorbije weken al zo'n 50 van die scharen uit brandweerkazernes verdwenen. Vermoedelijk gebeuren de diefstallen op bestelling en worden de scharen in het criminele circuit gebruikt om inbraken te plegen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft president Zelensky vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner ontvangen. De twee waren naar Kiev gegaan met een voorstel om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Wat er precies in dat voorstel staat is niet duidelijk, maar Witkoff noemde de gesprekken na afloop bemoedigend en betekenisvol.
2: I would say that we've had very meaningful discussion. Substantive, important, and we are very encouraged. And we look forward to continuing this day as long as it takes.
0: Er komen nog gesprekken dus, maar de Oekraïense president Zelensky van zijn kant was minder optimistisch. Hij verwacht dat de oorlog deze winter nog zeker zal voortduren. In de hoogste voetbalklasse waren er vanavond nog twee wedstrijden in de topper tussen Anderlecht en Racing Genk. Werd er niet gescoord, 0-0 dus. Beveren won van Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars verloren dit seizoen al hun 5 wedstrijden. En op het wereldkampioenschap basketbal in Duitsland hebben de Belgian Cats vanavond hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Nastja Klaases geeft toe dat het moeilijker ging dan verwacht.
3: Ja, het was niet onze beste match, dat is zeker. Maar soms heb je zo'n match nodig om je te leren. Ik denk, ja, we hebben niet veel tijd eigenlijk om hierover na te denken. We moeten direct omslaan. Morgen en ochtend hebben we terug een match. Ik denk wel dat er besprekingen gaan zijn en we zien wel.
0: Morgenochtend is die match om 11:30 al tegen Australië. Inzet is de groepswinst en ook een rechtstreeks ticket voor de kwartfinales dan. Vrijwel droog vannacht rond 15 graden. Morgen deels bewolkt, maar droog en warm tot 25 graden in de Kempen en 28 in het uiterste zuiden van het land. Meer op 14nieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de best.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek nog tot 1 uur vannacht. En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Luister naar Radio 2 Relax op 14.

0: 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In de Deinse oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nu bijna alle stemmen na de regionale verkiezingen van zondag geteld. De extreemrechtse partij AfD haalt een historische 44%, maar een absolute meerderheid in het deelstaatparlement lijkt er nipt niet te komen. Vanuit Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, Jeroen Rijgaard.
4: We hebben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. We hebben in diesem Land Geschichte geschrieben.
5: Was zijn doel en het is hem gelukt. Ulrich Siegmund heeft met zijn AfD geschiedenis geschreven. Hij haalt het beste resultaat ooit binnen voor zijn partij. Voor hem het bewijs dat de mensen hier totaal iets anders willen.
4: Het kan zo niet weitergehen. We brauchen een grundsätzliche politische wende in diesem land met een politiek die zich endlich weer met onze eigen interessen, met ons eigen land beschäftigt.
5: Maar omdat hij de absolute meerderheid net niet haalt, komt hij ook vermoedelijk niet aan de macht. Want geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken en hij zelf wil ook geen compromissen sluiten. De CDU van minister-president Schulze, maar vooral ook van kanselier Merz, leidt een gigantische nederlaag. Maar gevolgen voor de kanselier wil de fractieleider in de Bondsdag daar voorlopig niet aan koppelen.
6: Nein, es ist, glaube ich, in dieser Situation ganz wichtig, dass wir insgesamt stabil sind und stabil bleiben.
5: Maar een politieke aardbeving is deze verkiezing wel, met het epicentrum in het kleine Sachsen-Anhalt.
3: Nog tot vrijdagavond wordt er gestaakt in alle Belgische gevangenissen. De actie begon 2 uur geleden. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking, het personeelstekort en de grote achterstand in verlofdagen. Tijdens de stakingsdagen is er alleen een minimale dienstverlening, zegt Alain Blanke van de Christelijke Vakbond.
7: Vanaf dag 1 wordt er gekeken of dat de minimale dienstbezetting behaald wordt. Dat is eigenlijk om de basisbehoeften van de gedetineerden te kunnen verwezenlijken. En als die dienst niet vol is, dan wordt er ook gekeken door de gouverneur om eventuele opvordering te doen.
3: In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen vanavond na de crash van een vrachtvliegtuig. Dat kwam uit Puerto Rico en schoof na de landing van de landingsbaan over een autosnelweg en vatte vuur. Het botste op verschillende auto's, wellicht zijn de dodelijke slachtoffers in die auto's gevallen. 3 mensen zouden ook nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gevoerd. Wat het ongeval veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. De voormalige Deense koningin Margrethe is opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Ze werd onwel zondag, ze heeft de bloedophopingen ter hoogte van de heup en vertoonde ook uitdrogingsverschijnselen. Margrethe is 86, ze deed begin 24 troonsafstand en werd toen opgevolgd door haar zoon Frederik. Margrethe moet zeker een week in het ziekenhuis blijven en kan daardoor de begrafenis van de Noorse koning Harald nu woensdag in Oslo niet bijwonen. In het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Genk-doelman Luca Brugmans werd uitgeroepen tot man van de match. Brugmans is blij dat hij geen doelpunt heeft tegengekregen, maar dat is ook de verdienste van de volledige ploeg, volgens hem.
8: Dat is dankzij de 11 spelers, of ja, meerdere, die uiteindelijk op het veld hebben gestaan. We hebben dat gewoon als team gedaan. We hebben allemaal gewoon heel goed de goal verdedigd. Uiteindelijk ook wel kansjes gehad waar dat we uit hadden willen scoren. Dat gebeurt uiteindelijk niet. Maar dan als je niet kan winnen, moet je uiteindelijk zorgen dat je geen goals tegenkrijgt. Dus dat hebben we ook gewoon goed gedaan als één team.
3: En op het wereldkampioenschap basketbal in Berlijn heeft de nationale vrouwenploeg de tweede groepswedstrijd gewonnen met 64-76 tegen Puerto Rico was dat. Meer uitleg door Karel Bertele.
9: Een overwinning die bijna letterlijk over de streep werd getrokken. Puerto Rico toonde zich heel taai en stug en aanvallend hadden de Cats de grootste moeite om hun stempel te drukken. Een verstoorde nachtrust kan de reden zijn en of het feit dat morgenochtend om 11:30 al de volgende match moet worden gespeeld. Waanzin eigenlijk. Al bij al is het belangrijkste wel dat de 2 zegens binnen zijn, net als voor de tegenstander van morgen, Australië. Wie van beiden morgen dat duel wint, is rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales en dat biedt veel mogelijkheden om aanspraak te maken op een mogelijke medaille.
3: Vrijwel droog vannacht rond 15 graden. Maandag deels bewolkt, maar droog en warm tot 25 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo, na het nieuws.
1: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
2: Het is 1 uur, een goede nacht. WRT Nieuws met Jo Valvekes. In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen na de crash van een vrachtvliegtuig. De lokale burgemeester maakt de balans op.
3: Earlier today, we know that the Prime Air Flight 7598 overran the runway. And now we know that 5 people lost their lives and 5 others were injured. My heart is with all of the families who were affected.
2: Het toestel kwam uit Puerto Rico en schoof na de landing dus van de landingsbaan over een autosnelweg. Het botste op verschillende wagens, wellicht zijn de dodelijke slachtoffers daar gevallen. De hulpdiensten waren meteen ter plaatse. 3 mensen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben Kiev verlaten na gesprekken met de Oekraïnse president Zelensky. Ze reisden met de trein omdat het Oekraïnse luchtruim nog gesloten is door de oorlog. Witkoff noemt het gesprek achteraf betekenisvol. Ook Europese veiligheidsadviseurs waren bij de gesprekken. Eerder dit weekend spraken de 2 gezanten in Moskou met de Russische president Poetin. De Verenigde Staten willen als bemiddelaar de vredesonderhandelingen nieuw leven inblazen. Ze leggen concrete voorstellen op tafel die de komende weken verder besproken worden. Over het Oekraïnse grondgebied kan volgens Zelensky enkel rechtstreeks tussen de staatsleiders onderhandeld worden. Poetin wil op dit moment nog geen direct gesprek met Zelensky. Rond 10 uur is in ons land een algemene staking begonnen in alle gevangenissen. Het werk wordt tot vrijdagavond neergelegd. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun bezwaren geluisterd door minister Annelies Verlinde. Robbie de Kaaij van de Socialistische Vakbond somt die nog eens op.
4: De aanleiding voor deze staking is het niet opgelost geraken van problemen met betrekking tot overbevolking, een zeer grote achterstand in verloven van personeel, 800.000 dagen, en als gevolg van die toestand, hoge werkdruk, weinig veiligheid op de werkvloer, maar ook overtreding na overtreding ten aanzien van de basiswet van gedetineerden.
2: In het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Volgens de Anderlecht-speler Tristan de Greef zat er meer in voor zijn ploeg.
5: We hebben de kans om de wedstrijd af te maken en zeker op voorsprong te komen. Maar de keeper van Genk heeft denk ik een zeer goede wedstrijd gespeeld. En daardoor, als die 1-0 valt, dan winnen we sowieso, denk ik. Jammer dat we de kans niet afmaken.
2: In het klassement is Anderlecht 11e met 7 punten uit op 15. Racing Genk heeft 1 puntje meer en staat op plaats 8. Vrijwel droog vannacht, rond 15 graden. De dag wordt deels bewolkt, maar droog en warm. Tot 25 graden in de Kempen en 29 in het uiterste zuiden van het land. Vanaf dinsdag wisselvalliger en minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: VRT Nieuws met Jo Valfekes. Bij een vuurwerkexplosie in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een dorpsfeest. Veel bewoners waren samengekomen voor het traditionele stierenvuurwerk. Een met vuurwerk beladen constructie in de vorm van een stier die op een kar wordt rondgedragen. Het hele tuig lag opgeslagen in een gebouw aan de kerk. Toen het ontplofte, stortte een muur van de kerk in. Veel mensen raakten bedolven, anderen werden vertrappeld bij het verlaten van het gebouw. In de Duitse oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt zijn bijna alle stemmen na de regionale verkiezingen van zondag geteld. De extreemrechtse partij AfD haalt een historische 44%. Voor AfD-voorzitter Alice Weidel is het duidelijk. AfD wil regeren en niet alleen in Sachsen-Anhalt, maar ook bij de volgende deelstaat en landelijke verkiezingen.
1: 45% wie es aussieht, das ist ein Auftrag zur Regierungsverantwortung. Und dieser Auftrag erfolgt nicht nur in Sachsen-Anhalt, er erfolgt in jedem Bundesland und vor allen Dingen bei den nächsten Bundestagswahlen.
0: De AfD strandt in Sachsen-Anhalt op 39 zetels. Dat is 3 te weinig voor een absolute meerderheid. AfD is dus wel aan zet om een coalitie te vormen, maar heeft al gezegd dat het geen enkele inhoudelijke toegeving wil doen. Andere partijen willen dan weer niet samenwerken met de AfD. De voormalige Deense koningin Margrethe is opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Ze werd onwel en heeft bloedophopingen ter hoogte van de heup. En ze vertoonde uitrokingsverschijnselen. Margrethe is 86. Ze deed begin 24 troonsafstand en werd toen opgevolgd door haar zoon Frederik. Margrethe moet zeker een week in het ziekenhuis blijven en kan daardoor de begrafenis van de Noorse koning Harald, nu woensdag in Oslo, niet bijwonen. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Het was toch een lastige wedstrijd, misschien omdat de Cats al met de volgende wedstrijd tegen Australië